0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is bijna 6:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen staan Peter en Milou weer 3 uur lang te trappelen om je gewoon deze werkweek door te loodsen. Eerst het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Dave Datema. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens de nabestaanden had het slachtoffer geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdiensten zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen ging na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond, kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 verwoningen in vlam opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderen ook het verkeer. Deel van de snelweg van Bordeaux naar Spanje is dicht. En ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed weg op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogacar. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploegen met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogacar won gisteren wel voor de 5e keer de Tour de France voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint dan met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. Morgen wordt het 28 graden, woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Thanks Dave, geen files, we gaan knallen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Mary Jane Girls en In My House bij Radio Rijnmond. Ik ben een beetje nerd geweest gisteren. Ik heb de hele tijd was ik met muziek bezig. Dus ik heb een band ingehuurd, een volkszanger. En ik heb allemaal liedjes laten maken. En dat hoeft niet meer tegenwoordig. Hè. Je hebt gewoon een computerprogramma waar je dat mee kan maken. Ik heb dus een nieuw openingsliedje gemaakt. Ja, ik hoop dat je me een beetje leuk vindt. Hartelijk welkom bij Radio Rijnmond.
1: We zijn weer live vanuit het Looidkwartier in Rotterdam.
2: Het zijn Peter en Milou bij het ochtendgloren.
0: Dag het wel, het is 5 over 6 inmiddels.

0: En vanochtend af en toe kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog. Middagtemperatuur 22 graden.
1: En geen files op dit moment, dus gas op die lolly.
0: En wat zit er in de show vandaag, Milou?
1: Nou, we bellen deze ochtend met de Rotterdamse topsporter in de motorsport met Surinaamse roots en een missie om jongeren te helpen.
0: En we zijn op zoek naar onze vroegste vogel. Geef even een seintje, een teken van leven als je wakker bent via de Rijnmond-app. Dan weten we dat je erbij bent deze ochtend. Vinden we altijd wel gezellig.

0: Back to the 80s met Paula Abdul. Ik moet zeggen, Abdul heeft wel een gekke betekenis na gisteravond. Want zo heet ook die gozer die nogal een ravage aanrichtte bij de Pride natuurlijk. En die gisteravond nog is doodgeschoten door de politie. En dan heb ik het natuurlijk over de Pride in Berlijn. Dit was Paula Abdul en Straight Up Now Tell Me.
1: En even een snelle terugblik op de prestaties van Feyenoord en Sparta van dit weekend.
0: Feyenoord heeft het trainingskamp namelijk afgesloten met een 2-1 overwinning in de Kuip tegen Rayo Vallecano, de nummer 8 van Spanje van vorig jaar. En wie anders dan Shaquille van Persie maakte de enige goal in de reguliere speeltijd voor de Rotterdammers, nadat hij eerder twee grote kansen had laten liggen.
2: Goed terugleggen en wat een droge knal zeg. Shaquille van Persie, drie man scheepsrecht, maakt er 1-0 van.
0: Al dus onze verslaggever Philip van Es. Daarna maakte Tobias van den Elshout in de verlenging nog de winnende. Ja, ik weet ook niet waarom, maar er was dus sprake van een verlenging. Terwijl het was gewoon een oefenwedstrijd.
2: Bastian Wierjo, uitstand meegegeven van den Elshout. Door de benen en dan is het 2-1. Scoorde al tegen Club Brugge en ook nu tegen Rayo Vallecano.
0: Philip van Es dus met zijn Rayo Vallecano. Echt een goede Spaanse uitspraak. Maar goed, aanvoerder was Jairo Reed. Dat zegt wel iets, had trainer Giovanni van Bronckhorst van tevoren gezegd. Maar vast nog niet alles kunnen we daaruit concluderen. Feyenoord heeft tot dusver een succesvolle oefencampagne met overwinning op FC Dordrecht, Club Brugge en Charleroi uit België. Komende zondag de allerlaatste oefenwedstrijd tegen Atalanta, voordat een week later de competitie van start gaat met de derby tegen Sparta.
1: En Sparta gaf dit weekend twee keer een voorsprong uit handen tegen het Belgische Zulte Waregem en verloor met 3-2. Ja, de Kasteelheren spelen voor de openingswedstrijd van de competitie tegen Feyenoord nog een oefenduel met het Duitse Duisburg.
0: Yes, en je hoort het laatste nieuws natuurlijk hier op Radio Rijnmond en je leest het allemaal op Rijnmond.nl. Dit zijn

0: Blijft een gek verhaal trouwens. Door een ruzie tussen de twee broers Robin en Ellie Campbell is UB40 al jaren geleden opgesplitst in twee bands. Je hebt dus de originele zanger, Ellie Campbell, met een andere band. En je hebt de originele band met een andere zanger. En ze noemen zich allebei UB40. En die eerste variant, dus met de originele zanger, die komt in december naar de Ahoy in Rotterdam.
1: Hè?
0: Ja, dus ja.
1: Maar UB40 komt ook niet.
0: Nee, dus we zeggen de originele zanger, Ellie Campbell, die komt dan met een andere band.
1: Maar heet hij dan ook UB40?
0: Ja, die heet ook UB40, ja.
1: Okay.
0: En die andere heet ook UB40.
1: Zo. Even,
0: ja, ik heb het ook niet verzonnen. Ik heb geen ruzie met mijn broer. Ik heb ook geen band gehad.
1: Nee.
0: Nog nooit zoveel succes gehad. Het is toch bizar eigenlijk dat het zo werkt. Ik zie jou trouwens, jij komt binnen en jij hebt iets aan je arm. Je hebt verband om je arm. Waarom in vredesnaam? We hebben dat expres nog niet behandeld. Omdat ik dacht van, we moeten dit even in de uitzending bespreken. Wat is er gebeurd? Om je rechterarm zie ik gewoon een heel verband.
1: Mijn rechter onderarm onder mijn elleboog.
0: Daar heb je te veel met je ellebogen gewerkt?
1: Haha, nee. Nou, ik had gisteren een klein ongelukje. Ik ging gisteren skaten. En dat doe ik vaak op zondag. Lekker door de weilanden over het asfalt. Heerlijk, dan kan je echt veel tempo maken.
0: Ja.
1: Maar wat gebeurt er nou? Op een gegeven moment kom ik langs een boerderij. En ik was nog steeds tempo aan het maken. Dus ik had niet gezien dat die grond daar vrij vies was geworden. En er lagen allemaal takjes en weet ik veel strooi en zo. Dus ik was gewoon la la la la la. Boom. Buikschuif.
0: Oh nee.
1: Ja, er zat dus een takje, een dikke tak kwam zo tussen die wieltjes en ik ging zo voorover. Ik had van die polsbeschermers om, dus ik deed zo mijn polsen eerst naar de grond, zo horizontaal. Echt zo'n schuif maakte ik, waardoor ik dus echt de hele onderkant van mijn bovenarm helemaal open heb geschaafd.
0: Oh mijn god.
1: Maar hij was zo goor, want er zat allemaal viezigheid van die boerderij in. Nou ja, dus ik ligde op de grond. Het duurt eventjes voor ik opsta. Want ik baal gewoon gigantisch dat een takje dit heeft veroorzaakt. Ik had voor de rest nergens anders pijn. Maar ik was heel dicht in de buurt van een camping. Dus er waren heel veel mensen om mij heen die stopten. En die ook vroegen of dat ik een lift nodig had naar de camping. Of het allemaal wel goed ging met me. Of ik iets gebroken had.
0: Nee, je zat natuurlijk onder het bloed ook.
1: Onder het bloed. Overal schaafwonden. Ook op mijn benen. Maar ja, ik dacht, ik laat me niet kennen. Dus ik maakte nog even een rondje. Maar ik dacht op een gegeven moment wel...
0: Wat?
1: Ja.
0: Oh, je ging nog verder skaten?
1: Ja,
0: oh, dat
1: ik dacht, ik ga niet bij iemand instappen of ik ga hem niet laten kennen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, hij prikt wel. Hij doet ook een beetje pijn. En hij is ook wel heel erg vies. Dus ik naar die camping toe. Ik zeg, mag ik de verbanddoos? Nou, er kwamen 5 receptionisten, kwamen me allemaal helpen met die wond inbinden. Maar ja, toen kwam er ook iemand en die zei, ja, je moet je niet zo aanstellen. Je plakt er een pleister op en je gaat gewoon weer naar buiten.
0: Echt? Oh, ja, precies. Ja.
1: Ja, maar ja.
0: Heb je een hoge pijngrens?
1: Ik denk het normaal wel, maar deze was gewoon zo vies dat ik er iets mee moest laten doen. Maar ja, mijn pijngrens is wel hoog.
0: Ik heb een hele lage pijngrens.
1: Nee, echt?
0: Hele lage pijngrens. Ja, het is ongelooflijk, maar als ik een ei vastpak, dan ga ik soms al door de grond.
1: Nee.
0: Nee, echt waar. Ja, nee, echt verschrikkelijk. Terwijl mijn zoontje heeft bijvoorbeeld een veel hogere pijngrens. Die is 8. Maar die kan zijn ei wel vastpakken. Maar ik heb meteen pijn. Ik weet niet, ik heb hele gevoelige... ik ben gewoon een beetje gevoelig type, denk ik.
1: Je bent gewoon een echte man.
0: Ja, dat denk ik. Zo kan je het ook zien. Maar jij hebt wel pech met dat skaten trouwens. Want ik zit trouwens... De vorige keer was je gestoken door een daas.
1: Ja.
0: En nu heb je een buikschuiver gemaakt.
1: Ja.
0: Door een takje. Het is ook niet echt heel succesvol en vruchtbaar. Terwijl je wel... Het is wel een van je favoriete bezigheden. Las ik ook op Instagram. Met een fotootje erbij en zo.
1: Klopt.
0: Je had eigenlijk daarna een foto van die buikschuiver moeten maken. Ik ben wel benieuwd of onze luisteren. Heb jij een hoge of een lage pijngrens? Laat het even weten. Ben je team Milou? Heb je een hoge pijngrens? Of team Peter? En heb je een lage pijngrens en krijg je al pijn van een ei in je handen? When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90. En nu, dit is Radio met een grote R. Ed Sheeran en Castle on the Hill. Heb je trouwens wel een tetanusprik gehaald voor die wond?
1: Tetanusprik? Ben niet gebeten door een hond?
0: Nee, je hebt een tetanusprik nodig bij een vuile of diepe wond, een dierenbeet of een brandwond. En dit is de eerste categorie, want het was vuil toch, het wegdek?
1: Het was heel vuil, het was voor een boerderij dat ik viel.
0: Ja, en je hebt een buikschuiven gemaakt en je zegt net tegen mij dat die wond best wel diep was.
1: Ja, hij doet ook echt wel pijn als ik erop druk.
0: Tetanusprik had je moeten halen. Oh. Moet je, kan dat nog steeds? Weet ik eigenlijk niet. Ga ik even opzoeken voor je.
1: Moet ik echt serieus huisarts bellen straks?
0: Ja, moet je eens even doen. Ja.
1: Oké, zometeen krijgen we de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, het is belangrijk dat bruggen worden onderhouden. Bij ons in de regio kunnen we erover meepraten. Ja, of toch niet, zeggen ze in Griekenland. Want over een ingestorte brug kun je prima rijden. Dat klinkt heel raar, maar straks hoor je het antwoord.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Goedemorgen, 1 over half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de fileinformatie bestaande uit 1 file bij ons in de regio. Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knap het Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer, doe je een klein half uur langer over. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Ed Alders. Goedemorgen, Ed, vanuit Barendrecht.
7: Ja, hele goedemorgen, Peter en Milou.
0: Hele goedemorgen. Wat krijgen we voor week te zien? Nou, laten we beginnen met vandaag. Wat voor dag wordt het vandaag qua weer?
7: Ja, vandaag gematigd zomerweer. Temperaturen zijn ook iets aan de lage kant voor eind juli. Maar ik denk dat er niks mis mee is. Gisteren dan trouwens, eindelijk regen van betekenis. De maand juli verloopt keurig droog. Maar gisteren dan toch op een aantal plekken even flink wat regen gevallen. Overigens is die regen na een paar dagen alweer verdampt. Dus zijn we gewoon weer terug bij af. Het zal weken moeten regenen om die droogte weer in te halen. Ja, vanochtend eerst wel veel bewolking met soms wat zon. Er zou lokaal nog een regenbui voor kunnen komen. Vanmiddag dan blijft het droog en komt de zon er steeds vaker bij vanuit het westen. De temperatuur komt uit op ongeveer 22 graden en de wind waait matig uit het westen.
0: Alrighty then. Dankjewel, Ed Alders. Het is inmiddels 3 minuten over 6:30. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer, die vorige week werd doodgeschoten rond een Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na het overlijden van de man een inzamelingsactie begonnen om de uitvaart te bekostigen. Volgens de nabestaanden had het slachtoffer geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels 20.000 euro ingezameld. In Berlijn staan de mensen stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride. Zo is de Brandenburger Tor sinds gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed de bestelbus in op de deelnemers van de Pride. Een vrouw van 29 kwam om het leven, anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten toen hij afrende op agenten met een steekwapen. Naar de man van 21 was bijna een dag gezocht. En met alle werkzaamheden en afsluitingen gaat het hier de laatste tijd weer enorm over de veiligheid van bruggen. Want als de werkzaamheden niet plaatsvinden, dan zouden bruggen wel eens in kunnen storten. En dan kan je er helemaal niet meer overheen. of toch wel? Het AD komt met beelden van de Palaiopyrgosbrug in Larissa. Die zakte 3 jaar geleden in elkaar na een storm en is nog altijd niet gerepareerd. De brug is in het midden geknakt en in drieën eigenlijk. In het midden dat zit een beetje in het water. En eigenlijk kan je er met je auto zo overheen. Blijkbaar. Dat vinden niet alleen de bewoners, ze doen het ook gewoon. Dat blijkt uit de beelden die er zijn. En dus doen ze dat in plaats van 18 kilometer omrijden. Dat is aanzienlijk. Het is wel gevaarlijk en op eigen risico. Dat weten ze zelf ook wel. En in de winter doen ze het dan weer niet. Want dan staat het water in de rivier iets hoger. En dan loopt de brug weer onder. En dan gaan de mensen te voet over de brug.
0: Maar is dit een soort statement naar Rijkswaterstaat? Van kijk, zo kan het ook. Maak je geen zorgen.
2: Het zal eerder een statement zijn richting Rijkswaterstaat in Griekenland. Ja. Van schiet eens op, dit duurt wel erg lang. Ja, 3 jaar.
0: Maar hoeveel bruggen hebben wij nu buiten werking vanaf volgende week? We hebben de Algrabrug dan, die komt erbij?
2: Ja, die komt erbij. Dan hebben we natuurlijk de Papendrechtse brug, die ligt eruit. De Merwedebrug ligt er deels uit voor het vrachtverkeer. We hebben de Moerdijkbrug. Die is van noord naar zuid. Wordt nu aangewerkt. Nou, alleen de Heidenoordtunnel er nog uit. En we hebben helemaal een verkeersinfarct in de regio.
0: Ik had beter kunnen vragen welke er nog open zijn. Maar inderdaad, het is zo veel op dit moment. En we hebben al de nodige reparaties aan bruggen gehad.
2: Ja, maar
0: dit jaar is echt bingo, hè?
2: Ja, maar dat is het hele probleem. Hè. Veel van die bruggen, die zijn allemaal uit de jaren 60. De Moerdijkbrug, de Haringvlietbrug, de Drechttunnel is van de jaren 70. Daar moet allemaal zo ongelooflijk veel aan gedaan worden aan die bruggen. Want ja, op een gegeven moment zijn ze op. Want als je uit die bruggen, die zijn uit de jaren 60. Ja, die zijn nu al meer dan 60 jaar oud. Ja. Die zijn bijna op pensioengerechtigde leeftijd.
0: Ja, maar je kan er dus blijkbaar gewoon nog overheen. Dit is een brug waarschijnlijk uit de 19e eeuw. Die staat gewoon. Jij staat niet overeind, maar we doen het nog wel.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Simply Red komt eraan. Yves Berens is onderweg. Maar eerst Amy Winehouse.

0: Skepta met Mark Ronson en Valerie. En zometeen Simply Red bij Radio Rijnmond. En Milou begint zich ondertussen ernstig zorgen te maken. Want je hebt dus verband om je elleboog. Niet omdat je met je ellebogen werkt, maar omdat je een buikschuiver gemaakt hebt.
1: Ja.
0: Met je nieuwe hobby, namelijk met skileren.
1: Skaten,
0: skileren. Vind je superleuk om te doen.
1: Geweldig.
0: Alleen, de vorige keer werd je door een daas gestoken.
1: Ja.
0: En nu heb je een buikschuiver gemaakt, omdat er een takje tussen je wieltjes kwam. En toen viel je dus op de grond.
1: Zo voorover.
0: Een hele diepe wond is er geslagen. Maar jij bent vergeten een tetanusprik te halen.
1: Ja, ik dacht wel van, goh, het is een diepe schaafwond. Er zit ook wat van dat gele pus kwam eruit.
0: Ja,
1: en het was een beetje zwart eromheen.
0: Maar niemand zegt op die camping waar je strandde van, joh, misschien zou je een tetanusprik moeten halen.
1: Nee, wel keken ze met 5 mensen van de receptie of het allemaal goed met me ging.
0: Nou,
1: en hebben ze me geholpen met het verbandje en met spoelen. En ze zeiden, als je veel pijn hebt, kan je een paracetamol nemen. Toen dacht ik, nou, weet je, ik wilde gewoon even dat ding ontsmetten en doe er even een verbandje omheen en het is klaar.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen,
0: maar je kan het, ja.
1: Ja, ik heb best een hoge pijngrens, maar het doet wel een beetje pijn als je erop drukt en alles.
0: Ja, als je erop drukt, doet alles pijn. Maar nou moet ik wel zeggen, die tetanusprik, ik krijg een bericht van luisteraar Rien. Die zegt, ik heb het even opgezocht, binnen 72 uur.
1: Nee,
0: dus dat kan
1: op,
0: nog. Binnen 72 uur kan je nog een tetanusprik halen.
1: Moet ik echt een tetanusprik halen?
0: Ja, natuurlijk, doe dat gewoon.
1: Ja, maar dan kom ik bij die huisarts en zeg, ik heb een wondje. Mag ik een tetanusprik? Zegt die huisarts, nou, die is maar schaafwond.
0: Oh, helemaal niet, want het is gewoon vuil van de straat. Nee, je kan gewoon tetanus oplopen zo, hè, op deze manier. Ja, maar ja, nou, je moet je ook geen zorgen maken.
1: Ik weet
0: wel
1: hoe jij je voelt als hypochondriër.
0: Ja, hypochonder. Ja, klopt. Dat is niet best.
1: Ik ga nou, nee.
0: Ja. Maar dan begrijp je ook een beetje hoe ik me voel.
1: Nou,
0: ik heb trouwens inderdaad een lage pijngrens. Ik ben de enige die dat durft toe te geven. Want via de Rijnmond-app komen alleen maar mensen met een hoge pijngrens.
1: Nou, zeker. Paul die zegt, jeetje, wat stoer van je sterkte. Nou, dankjewel Paul. Volgens mij heeft Paul ook een hele hoge pijngrens. En Ruud zegt ook, ik behoor bij Team Milou. Want pijn is een emotie.
0: En hij heeft geen emoties of wat?
1: Dat denk ik dan niet.
0: Nee.
1: Ook Marianne die zegt, Ik ben Team Milou, ik heb een hele hoge pijngrens.
0: Iedereen heeft een hoge pijngrens, maar dat kan toch niet? Er zullen toch ook wel mensen zijn met een lage pijngrens? Wie heeft nou net als ik een lage pijngrens en begint al te krijsen als hij zijn teen stoot tegen een tafeltje? En durft dat ook toe te geven via de Rijnmond-app. Steek even je hand op via de Rijnmond-app, dan weten we dat ik niet de enige ben. En als je een hoge pijngrens hebt en Team Milou bent, laat het dan ook even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Dit is Simply Red, Stars.

0: Yes, nieuwste single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd en zometeen hoor je Kiss. I was made for loving you.
1: En misschien is het tijd dat ik toch echt die huisarts straks ga bellen over die tetanusprik. Omdat ik ben gevallen op het asfalt in de buurt van een boerderij met skileren.
0: Even een prikje erin en je bent van al je zorgen verlost. Toch, Rien? Goedemorgen.
2: Hey Peet, goedemorgen jongen.
0: Goedemorgen gozer. Hey, hoe is het?
2: Ja, ik ben een beetje schoor.
0: Ik hoor het inderdaad. Je eet korm, geen korm, maar je bent wel schoor. Ja.
2: Ik heb niet gedronken, maar altijd 's morgens.
0: Hey, maar hoe komt dat? Hoe kom je zo schoor? Rook je?
2: Ja, weet ik wel. Ik heb een medicijnen tegen. Ik heb gewoon nog tabletten. Weet je wat, niet je beleidstabletten.
1: Ja, nou ik vind het heel leuk klinken.
2: Ik ben oude man geworden, Peet.
0: Ja, maar dat klinkt toch lekker. Weet je, op verjaardagen met zo'n stem. Jij kan echt als geen ander moppen vertellen,
1: precies,
0: denk ik.
2: Ja, denk ik wel. Dat klopt wel, ja.
0: Als je er nog één te binnen schiet, dan moet je hem zo meteen maar even op de radio vertellen, oké?
2: Okay? Ja, is goed, jongen. Oké.
0: Oké, dan.
1: Hé, hey, Marien. Ja. Jij zegt, ik moet naar de huisarts voor een prik.
2: Nou, je gewoon bellen. Eerst bellen, want die gasten hebben een goed advies voor je. En die zou wel geblinden naar de huisarts gaan. Dat zou ik zeker niet doen.
0: Die laatste zin die kwam er niet helemaal lekker uit. Doe nog eens even rustig.
2: Ja, je moet niet zomaar naar een huisarts gaan een prik halen. Je moet gewoon bellen van tevoren, joh. Ja. En even goed advies inwinnen.
0: Exacte mundo. Maar dat zei ik ook al tegen Milou. Ik zeg, als je gevallen bent, want zij dacht dat het alleen een dierenbeet was, waardoor je naar de huisarts moet voor een tetanusprik. Maar dat is ook gewoon een wond met vuil erin. Dus
2: ja,
0: dan moet je gewoon
2: doen. Ik heb het even gegoogeld en ik trap het even jouw kant op.
0: Ja, heel goed. Dus goed dat je dat doet.
2: Dus vandaag zei ik, ik zou niet zomaar naar een huisarts gaan als ik jou was.
0: Nou,
2: even bellen dadelijk. Als je kan met je uitzending gewoon even bellen.
0: Nou, gaan we doen. Rien, komt helemaal goed. Jij bent een soort voorportaal voor de huisarts wat dat betreft.
1: Precies.
0: Hey, en heb je zelf een hoge of een lage pijngrens?
2: Ik heb zelf een hele lage grens.
0: Oh, echt waar? Ja, net als ik.
2: Mijn vrouw zegt altijd, moet jij niet zo aanstellen.
0: En wat gebeurt er dan als jij je teen stoot? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, zeg, hè. En nou zag ik met onze lieve prater.
0: Ja, die heen is ook wel herkenbaar bij mij.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat is wel herkenbaar. Wat ga je doen vandaag tot slot?
2: Ik heb dadelijk twee kleinkinderen dadelijk. En vanmiddag twee andere kleinkinderen.
1: Zo. Ach, gezellig.
0: Je bent gewoon een oppascentrale.
2: Wij hebben zes kleinkinderen. En er komen er twee logeren vanavond. Dus dat doen we een hele gezellige dag van mijn kleinkinderen.
0: Ik ben heel plaatsvervangend blij voor je. Hey, heb jij toevallig ook een deur of een raam dat open kan?
2: Ja, maar bovenaan staat open hier bij mij.
0: Nou, oké, gooi hem lekker open. Dan komt hij aangekrald. De vroegste vogel komt. Hey,
2: top.
0: Ja, daar komt hij, daar komt hij.
1: Ik
2: heb hem. Hey.
1: Zo. En hoe ziet hij eruit?
2: Wat is de kleur? Hij is lichtblauw.
0: Lichtblauw. Rijnmond? Of even denken hoor. Lichtblauw. Belastingdienst.
2: Ja, ik weet niet waar die kleur vandaan komt, maar hij is wel mooi.
0: Hij is wel mooi. Mooi. Soms moet je er gewoon van genieten inderdaad.
1: Precies.
2: Ja, gaan we zeker doen jongen.
0: Oké, Ring, hoi.
2: Hey, fijne uitzending verder.
0: Ja, jullie ook. Hoi hoi. Zet hem lekker hard zou ik zeggen. Want hij komt eraan, die lekkere stevige rockplaat van Kiss.

0: De frontman Paul Stanley wilde bewijzen dat het heel makkelijk is om een disco-hit te scoren. Nou, Kiss heeft in Nederland nooit echt voet aan de grond gekregen, maar met dit nummer, When I Was Made For Loving You, bereikte de band in 1979 wel een absolute nummer 1 hit.
1: Nou, het weer was ook om te huilen hoor. Zo, wat een regen gisteren, maar er komt weer heel mooi zomers weer aan.
0: Ja, er komt fantastisch weer aan, hè? We krijgen net geen hittegolf volgens mij. Dit is Alcazar, Crying at the

0: wel bizar. In de Puttershoek hebben ze nog steeds verdriet om het verdwijnen van de discotheek. En die discotheek heet heel toepasselijk, net als deze muziekgroep, Alcazar. Crying at the discotheek is wat dat betreft wel toepasselijk. Heel veel regiogenoten gingen daar destijds naartoe. De Puttershoek, de Alcazar in Puttershoek, echt geweldige tent was dat.
1: En hoe klinkt het als je met 250 km per uur naar je dromen en een betere toekomst voor jongeren scheurt? Je hoort het zo meteen van de Rotterdamse coureur Ruben Nabi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: Cycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden. Het is 7:01, dit is Rijnmond.
2: Zometeen muziek van Sophie Alice Baxter. Harry Styles komt voorbij. En Mike en de Mechanics zijn ook van de partij.
1: Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer. Die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na het overlijden van de man een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens de nabestaanden had het slachtoffer geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdiensten zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein die bovenop de vrachtwagen terecht kwam. De voorkant van de vrachtwagen ging daardoor omhoog en de cabine hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achterop de trein stond kon er wel op tijd vanaf springen. In de provincie Groningen heeft gisteravond een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 1,6 en zat op 3 kilometer diepte in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving ontstaan door menselijk handelen, zoals gaswinning. Hoewel het aantal bevingen sinds het dichtdraaien van de gaskraan is afgenomen, blijft de kans op bevingen wel bestaan. Ook gisteren kreeg RTV Noord tal van meldingen binnen van mensen die trillingen hadden gevoeld. In Berlijn staan mensen stil bij de aanslag van afgelopen weekend op de Pride, zoals de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op de deelnemers van de Pride. Een vrouw kwam om het leven, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten toen hij afrende op agenten met een steekwapen. Naar de man van 21 was bijna een dag gezocht. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog. Het is 22 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De temperatuur klimt op naar 28 graden. En woensdag wordt het zelfs 32 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg je mij de file-informatie met de langste file op dit moment in de regio. Het is er namelijk maar één. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, doe je meer dan een half uur over. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de rechterreis ook is daar.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
8: Radio met een grote R.

0: Kennings over my shoulder. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik over mijn schouder kijk, dan zie ik gewoon dat het buiten enorm aan de stortregen is op
1: zo,
0: dit moment.
1: Ja, echt.
0: Hoe zit het bij jou? Regent het daar ook? Oh ja, we hebben een nieuw openingsliedje. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag, live vanuit het Lloydkwartier.
1: Een hele goede morgen.

0: Dat het stortregent op dit moment bij ons in de regio. In de loop van de middag meer zon en droog. Middagtemperatuur 22 graden.
1: En één file tussen Breda Noord en Dordrecht. En daar heb je een halve vertraging door een ongeluk.
0: En wie bellen we zo meteen?
1: We bellen deze ochtend met de Rotterdamse topsport in de motorsport. Met Surinaamse roots en een missie om jongeren te helpen.
0: En we geven zo meteen weer een goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan weg bij

0: is Radio Rijnmond.
1: Wakker worden zonder gedoe. Met Peter en Milou.
2: Goedemorgen, Peter en Milou.

0: Harry Styles en American Girls bij Radio Rijnmond.
1: En snelheden van ver boven de 250 km per uur. Haarscherpe bochten en maar één doel. De absolute wereldtop behalen. En de 25-jarige Ruben Nabi uit Rotterdam die scheurt op zijn motor op het hoogste nationale niveau in de supersportklasse. Maar Ruben rijdt niet alleen voor de prijzen. Hij wil zijn platform gebruiken om jongeren te inspireren. En het te zijn voor kinderen die opgroeien zonder veilige thuissituatie. Ruben, goedemorgen.
2: Hele goede morgen,
1: Milou. Ja, wat ontzettend mooi dat je daar inderdaad je platform voor wil gebruiken. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe ben je bij de motorsport terechtgekomen?
2: Dankjewel voor die introductie, Milou. Ik ben in de motorsport begonnen bij de kartsport eigenlijk. Vanaf jongs af aan eigenlijk altijd wel geobsedeerd met racemotoren, snelheid, die adrenaline. En op een gegeven moment daarin gegroeid. Ook echt absolute toppers mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. En helaas door budget moest ik stoppen. En op een gegeven moment dus opnieuw begonnen in de motorsport. En dat ging verrassend goed. En nu komen we weer op zo'n punt dat we een internationale doorbraak zouden willen maken.
0: We ook, hè? Er zit een heel team achter. Ben je ook wel eens flink op je snuffert gegaan trouwens?
2: Ja, dat ook wel helaas. Ja. We hebben niet een heel groot team. Het is gewoon echt een team wat bestaat uit mij, mijn broertje. En twee goede vrienden die komen helpen voor de data en voor het sleutelen.
0: En welke rol speelt jouw Surinaamse afkomst binnen de motorsport? Er zijn er niet veel van, denk ik, hè?
2: Nee, het zijn er nog niet veel inderdaad. Eigenlijk is er maar één iemand die daarvoor in de motorsport heeft gereden. Maar nog niet internationaal. En dat zouden wij graag naar voren willen brengen ook.
1: Is dat ook wat jou een rolmodel maakt voor jongeren?
2: Jazeker. Omdat natuurlijk ook los van mijn afkomst, maar er zijn ook gewoon meerdere jongens die zich in sporten bevinden die gewoon heel duur zijn om te bekostigen. En dat is voor mij gewoon een doel om als inspiratiebron proberen te worden. Dat ik kan laten zien van, je hebt niet het meeste geld, maar je kan het ook halen met steun van anderen. En daarbij dus ook dat wil laten zien aan de jongeren.
1: Wat mooi zeg, je bent inderdaad een man met een missie. Want ik zei het al eventjes, je wil je ook inzetten inderdaad voor kinderen zonder een veilige thuissituatie. Hoe komt dat zo?
2: Ik heb sinds jongs af aan speelde ik muziek bij SKVR. Daar leerde ik harp spelen, dat was heel iets anders. En daar gingen we dus ook wel eens optredens doen in de Doelen. Maar we gingen ook langs bij het Sophia Kinderziekenhuis. En gewoon van het jongs af aan kwam daar een soort klik en voelde ik me genegen om gewoon iets te betekenen voor die jongeren.
0: En hoe ga je daar concreet tot slot voor inzetten?
2: Nou, wat ik graag zou willen doen, ik zou graag een weeshuis of een stichting willen creëren waar kinderen veilig kunnen zijn en hun dromen of sportdromen in dit geval kunnen helpen om na te jagen.
0: En ga je dat doen met het geld dat je verdient met je internationale motorsportcarrière? Dat is het doel?
2: Dat is eigenlijk het hoofddoel. Ik wil op die reden proberen door te breken, zodat ik met mijn eigen geld dan dat zou kunnen doen. En desnoods ook als er partners zijn die me willen helpen investeren in dit verhaal. Dat er gewoon meer achter speelt dan alleen een coureur die het wil maken naar de professionele kant van de sport.
0: Mooi man, leuk dat je dat doet. Een Rotterdamse coureur met een gigantisch hart en een duidelijke missie op en buiten het circuit. Ruben Nabi. Heel veel succes in de supersportklasse. En we blijven je volgen natuurlijk ook op weg naar die top, hè? Naar die absolute wereldtop.
2: Ja, geweldig. Dat klinkt echt als een heel goed plan. Dank je wel,
0: Ruben. Hoi.
2: Dank jullie wel.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
2: Het

0: Snow Patrol, Chasing Cars. En als ik zo naar buiten kijk, denk ik, het is echt stilte voor de storm. Spreekwoordelijk dan, want het stort regende net. En we krijgen later deze week een hittegolf. Dat wordt toch wel heel bijzonder. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Ed Aldus.
1: Maar eerst het uitgebreide nieuwsbericht met Dave Datema zometeen.
2: Stel je bent wielrenner, dan is als eerste aankomende Champs-Élysées natuurlijk de mooiste overwinning die je kan boeken. Een Nederlander die deed het gisteravond. Zometeen daar meer over.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam.

0: Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Een hele goede morgen. 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie bestaande uit één file bij ons in de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht file. 9 kilometer. Doe je een klein half uur langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en daar is de rechte rijstrook door dicht.
6: En je kent hem misschien van televisie, van RTL 4. Daar doet hij ook het weerbericht. Maar je hoort hem gelukkig ook nog steeds op Radio Rijnmond. Ed Aldus, goedemorgen.
7: Ja, dag Peter. Hele goedemorgen.
6: Wat een gek weerbeeld zeg. Het stortregent op dit moment. Of ja, nu is het weer even droog.
7: Nee, ja, het was een buitje.
6: Een buitje. Nou, ik noem dat stortregen, omdat ik zo lang die substantie niet gezien heb.
7: Nee, ja, en we krijgen beslist geen hittegolf. Dat wil ik even benadrukken, want ik hoor alleen maar mensen over 40, 45, 50 graden. We krijgen weer een hittegolf. Dood en verderf. Niks aan de hand. Het wordt gewoon een hoogzomerse week. Meer niet. Dus geen hittegolf in het Rijnmondgebied. En vanochtend, ja, er viel inderdaad even een buitje. Dat trekt nu alweer weg naar het oosten. En vanochtend breekt af en toe de zon door, Peter. En dan in de loop van de middag komt de zon er vaker bij. Dus uiteindelijk wel een mooie zonnige periode. De temperatuur die is iets onder de maat, een graad of 22. En de wind die waait matig en komt uit een westelijke richting. Ja, vanavond is het mooi weer in de regio met zonnige periode. Later op de avond wel weer wat meer wolkenvelden vanuit het westen. Ja, en morgen begint de dag mogelijk nog even met wat wolkenvelden, Peter. Maar al vrij snel in de ochtend krijgen we te maken met zonnig weer. Morgenmiddag ook zonnig. En het wordt... Ja, voor als je ervan houdt, prachtig strandweer. Temperaturen komen uit op 25 graden op het strand morgen al. 28 graden landinwaarts. En dat bij een matig windje, windkracht 3 uit het zuidwesten. Dus ja, de mensen die vakantie hebben en je houdt van zon en warmte, dan kom je morgen aan je trekken.
6: Hartstikke goed, dankjewel. En even dubbel check. Dus we krijgen geen hittegolf? De verbinding verbroken. Het is 7:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een bijzonder ongeluk op de Maasvlakte gisteravond. Een trein kwam daar in botsing met een vrachtwagen. Door de klap kantelde de trein en die kwam de achterkant van de vrachtwagen terecht, zodat de voorkant zo omhoog ging. De bestuurder van de vrachtwagen moest uit de cabine gehaald worden, want die zweefde in de lucht. Hij was verder niet gewond. Door de complexe situatie waren de hulpdiensten wel een flink aantal uur bezig om de problemen weg te werken. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden bestaat dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren, zegt NOS-correspondent Gien Baldoek.
9: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
8: Bij de aanslag kwam één vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn wel buiten levensgevaar. Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander gingen in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters nog maar net voor.
10: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
8: Ja, hij zegt daarmee wel, ik heb nu wel alle vinkjes zo ongeveer af kunnen vinken. Dus alle vakjes kunnen afvinken met deze overwinning. Ja, Pogacar won uiteindelijk de Tour. En dat was voor hem al de 5e keer.
6: Vergeet niet dat die Mathieu van der Poel, die kan echt alles met wielen, hè? bedoel, het is niet alleen wielrennen, maar ook gewoon
8: veldrijden,
6: baanwielrennen. Echt overal is hij goed in. Baanwielrennen weet ik trouwens niet. Misschien de enige waar hij niet goed in is, maar hij kan meerdere disciplines, echt uitstekend. Dankjewel, Dave.
8: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: We gaan zo meteen een snackpan weggeven. Eerst Beyoncé en Jay-Z.

0: Zoals ze gewoon over haar eigen leven aan het zingen. Beyoncé en Jay-Z hoorde je met Crazy in Love. En Beyoncé was en is steeds Crazy in Love met Jay-Z. Oh.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: Ja, Milou en ik gaan de komende periode op vakantie op Tracktocht. En we nemen jou als luisteraar mee. Dat betekent dat we elke dag zijn we in een ander land. Voorlopig zijn we in Europa. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we beland? En dat kun je dan raden op basis van de hints van Milou. Maar ook op basis van de tracks die voorbij komen op onze autoradio. De liedjes die voorbij komen. Vandaar Peter en Milou op Tracktocht. Ja, en Milou, als je nou naar buiten kijkt, hè, wat zie je dan? Wat valt je meteen op hier?
0: Even kijken. Oh, nou, ik vind dit land wel heel veel weg hebben van Nederland, om eerlijk te zijn. Want het is hier ook plat. Ik zie ook hier windmolens. En ook hier lange bruggen over veel water.
2: En in de vlag van dit land zit de kleur...
0: Rood.
2: Rood is de kleur van de vlag. Heb je enig idee welk land dit zou kunnen zijn? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. Dan checken wij nog even de autoradio.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: Even kijken hoor.

0: Deze is ook lekker, hè?
1: Safi Duo. Maar ja, waar komt hij vandaan ook alweer?
2: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Nou, je hoort dus Alphabeat en Fascination. Barbie Girl kwam voorbij en ik hoorde Safri Duo. Maar ja, waar ligt de oorsprong van deze muzikale explosies? Dat is de grote vraag natuurlijk. Heb je enig idee? Laat het weten via de Rijnmond-app. In welk land zijn we beland?

0: zo mooi, hè? De eerste optredens van de Doobie Brothers was ten overstaande van de Hells Angels. Nou, als je dan geen druk ervaart, dan weet ik het niet meer, hoor. Er staan die motoren, die ronkende motoren voor de kroeg, weet je wel. En dan traden ze dan op. Ja, als je dan iets niet goed doet, dan voel je je toch niet helemaal lekker, denk ik. Je hoorde What a Fool's Believe hier bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels bijna 7:15. Zometeen gaan we weer op tracktocht en we nemen jou mee natuurlijk. Maar eerst even een snelle terugblik op de prestaties van Feyenoord, Sparta en Excelsior van dit weekend. Want Feyenoord heeft het trainingskamp afgesloten met een 2-1 overwinning in de Kuip tegen Rayo Vallecano. Dat is de nummer 8 van Spanje van vorig jaar. En Shaquille van Persie, de zoon van, die maakte de enige goal in de reguliere speeltijd voor de Rotterdammers. Nadat hij eerder 2 grote kansen had laten liggen.
1: Goed terugleggen en wat een droge knal zeg. Shaquille van Persie. Driemaal scheepsrecht. Maakt er 1-0 van.
0: Onze verslaggever Philip van Es. Daarna maakte Tobias van den Els uit. Ook uit de jeugd van Feyenoord in de verlenging de winnende.
1: Castanvirio uit stand meegegeven van den Els. Haalt door de benen. En dan is het 2-1. Scoorde al tegen Club Brugge. En ook nu tegen Rayo Vallecano.
0: Ja, Feyenoord heeft tot dusver echt een succesvolle oefencampagne. Met overwinning op FC Dordrecht, Club Brugge en Charleroi. Zoals wij in Rotterdam zeggen, Charleus. Nee, dat is wat anders. Komende zondag de allerlaatste oefenwedstrijd tegen Atalanta. Voordat een week later de competitie officieel van start gaat. Meteen met de derby tegen Sparta.
2: En Sparta gaf dit weekend 2 keer een voorsprong uit handen. Tegen het Belgische Zulte Waregem. En verloor met 3-2. De Kasteelheren spelen voor de openingswedstrijd van de competitie tegen Feyenoord. Nog 1 oefenduel met het Duitse Duisburg. En Excelsior heeft een trainingskamp afgesloten met een 1-4 overwinning op Heracles Almelo. Het hoogtepunt van de wedstrijd was een prachtige vrije trap van Gian de Recht, die zo in de kruising belandde.
0: Nou, dat laatste nieuws over de eredivisieclubs uit onze regio, die krijg je natuurlijk op Radio Rijnmond en lees je ook op Rijnmond.nl. Dan gaan wij nog 1 keer op tracktocht.
3: Peter en Milou op tracktocht.
0: De vraag is namelijk, waar zijn wij beland in de regio? Nee, niet in de regio, in Europa.
2: In Europa.
0: We reizen nog door Europa. Ja. Je kunt een goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan winnen.
2: Oh, heerlijk. Ja, en dat abonnement, hè, dat gezinsabonnement voor Blijdorp, dat is nog steeds onze maandprijs en die gaat er aankomende vrijdag de 31ste uit.
0: Nou, vertel jij nog even die hint over de plek waar we zijn beland?
2: We zijn niet in Nederland, maar ik vind het wel heel veel op Nederland lijken, hoor. Want het is hier ook vrij plat en ik zie windmolens en ook veel water met lange bruggen.
0: Maar welke liedjes komen hier vandaan? Even die autoradio checken.
3: Peter en Milou op tracktocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op trektocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, je hoorde dus Alphabeat, je hoorde Fascination, Barbie Girl kwam voorbij, Safri Duo hoorde ik op de autoradio. Maar ja, waar ligt de oorsprong van deze muzikale explosies? Dit is Bente voor je.

0: Nieuwste single van Bente, 3-2-1. En in 3-2-1 start ik weer even die motor.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: En een hele goede morgen zeggen we tegen Nico uit Barendrecht. Nico, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen?
3: Weinig.
0: Weinig?
2: En waar bestaat weinig uit dan?
0: Echt zo overtuigd ook.
3: Nee, ik zie het wel. Het ligt van weer.
0: Hey, maar je bent toch niet met pensioen of zo, hè?
3: Jawel.
2: Oh, nee, joh. Lekker.
0: Echt waar?
2: Hoe lang al?
3: 7 jaar.
0: Zo, dus dan ben je inmiddels een jaar of 74 of zo.
3: En, klopt, ja.
0: En je bent niet in een zwart gat gevallen. Wat doe je allemaal dan in het dagelijks leven, behalve soms weinig?
3: Boodschapje doen, lekker eruit gaan, veel buiten.
0: Veel buiten, maar ik mis nog een beetje zingeving. Ik bedoel, Nico, je moet toch ergens anders ook, je moet toch een soort van kwaliteit van leven ook hebben?
3: Ja, dat heb ik ook.
0: Waar haal jij de diepere genoegdoening uit?
3: Nou, ik ben onder andere ook nog verkeersregelaar.
2: Wat goed.
0: Ja, en waarom vind je dat belangrijk om te doen? En leuk?
3: Ja, ik vind het gewoon leuk. Lekker buiten.
2: Nou, zo is het ook maar net. Je bent een beetje onze verkeersregelaar ook vandaag, hè? Want wij zijn op Tracktocht en ik heb jou onderweg gevonden. Maar ja, in welk land zijn wij?
0: Heb je enig idee?
3: Denemarken.
0: Is dit Denemarken? Is dat inderdaad het goede antwoord? Gaat die prijs naar Nico? Spanning is om te snijden.
4: Ja! Nico! Dag het wel! You did it, mate! Geweldig gedaan, man!
3: Ja, mooi.
2: Hey Nico, jij gaat er vandoor met die Rijnmond Zomers een goed gevulde snackpan. En je maakt ook nog eens kans op dat gezinsabonnement voor Blijdorp.
3: Oké, prima.
0: Nou, je bent echt een nuchtere man, dat hoor ik zomaar. Ongelooflijk. Ja. Ga jij wel, waar raak je nou echt van uit je dak? Is dat een voetbalwedstrijd van Feyenoord of Sparta of zo?
3: Nou, Feyenoord, dat was.
0: Dat was?
3: Ja. Vroeger was ik niet... sloeg ik geen wedstrijd over.
0: Oh, wat is er gebeurd?
3: Nou ja, het is gewoon over, überhaupt met het voetbal.
0: Oh, de commercialisering bedoel je?
3: Ja, dat ook. En het wordt veel te duur allemaal. En,
2: Het niveau misschien ook wel van het voetballen?
3: Ja, niveau. Je kon ook vaak op tv kijken naar andere wedstrijden. Dus je ziet een hoop.
0: Nou, ik ben blij dat je toch wel opbeurende woorden op deze maandag in ieder geval.
3: Ja.
0: Dankjewel. En een fijne dag, Nico.
3: Zeg, dankjewel.
0: Jij ook, hè? Doei!

0: David Bowie en Blue Jean bij Radio Rijnmond. Ik heb nog een bericht van Luc en Ilse die zeggen... Hi lieverds van Rijnmond, hoezo zingeving wanneer je met pensioen bent? Met 3 vraagtekens. Gewoon genieten van het leven en de prestaties die je al geleverd hebt.
1: Nou, als ik even naar mijn eigen opa en oma kijk. Mijn opa en oma Optenberg, die gingen altijd met de caravan gewoon heerlijk op weg. In de winter naar Oostenrijk en in de meivakantie lekker naar Frankrijk. En mijn andere opa en oma, die hebben gewoon een heel groot sociaal leven. Als ik daar langs wil, dan moet ik echt een afspraak met ze maken. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar heel leuk.
0: Is het echt
1: dat ze zoveel doen.
0: Wat leuk. Ja, dat had ik niet bij mijn opa en oma. Die waren echt gewoon heel huiselijk met z'n tweeën. Ze zijn inmiddels overleden. Maar na hun pensioen hebben ze nog heel lang doorgeleefd. Mijn oma ging niet met pensioen, want die had nooit gewerkt. Maar mijn opa wel. En die heeft gewoon, die is echt iets van 30 jaar met pensioen geweest of zo.
1: Wat heerlijk.
0: Dan heb je best wel een aardig gat te vullen, moet ik zeggen, na 30 jaar.
1: En zo meteen bellen we met de Vlaardingse Priscilla. Ze overleefde een bizarre medische situatie, knokte zich terug en zoekt nu alleen nog maar 1 belangrijk puzzelstukje.
0: En wat dat puzzelstukje is, dat hoor je zo meteen hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een hele goede morgen. Bijna 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Mike Oldfield, Nona komt eraan en Elton John en Kiki Dee, die staan ook alweer te trappelen van ongeduld.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer, die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens de nabestaanden had het slachtoffer geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond twee Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door vier meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 en 10 jaar. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, die gisteren door de politie werd gedood, was een bekende van de politie. Abdul B. werd in mei veroordeeld voor het voorbereiden van een zwaar geweldsdelict. De man van 21 bleef na zijn veroordeling wel op vrije voeten, op voorwaarde dat hij een traject in zou gaan om te deradicaliseren. Bij de ARD zegt de directeur van de reclassering dat de verdachte tijdens het traject een zeer beheerste, voorzichtige, gecontroleerde en vriendelijke indruk maakte. Volgens terrorisme-deskundigen is het nog te vroeg om te oordelen of er sprake is geweest van nalatigheid. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere van zijn ministers over de verschillende bosbranden in het land. De Franse regering haalt er ook professionals bij uit de toerismesector, energie, telecomwereld en verzekeringsbranche. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd vanwege de branden, zoals deze Nederlandse toeristen.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè? Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
4: In Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila inmiddels ingedampt. Maar het blijft er naar verwachting nog wel de komende dagen wel branden. Ook de branden in de omgeving van Toledo verergeren niet meer. Het weer hier, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog en het is 22 graden. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon, droog en zomers warm. Met een temperatuur die morgen opklimt naar 28 graden. En woensdag wordt het zelfs 32 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Op de A15 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer, doe je een kwartier langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht. En dan tot slot ook file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en de Heinoordtunnel. 4 kilometer en heb je toevallig ook een kwartier vertraging.
3: En ook al sta je vast in het verkeer, we maken je los met muziek van Elton John en Kiki Dee.
6: Eruit.
7: Met Peter en Milou.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Rijd Schoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Eruit. Met Peter en Milou.
18: Radio met een grote R.

Ik heb dus een paar liedjes gemaakt. Ja, ik heb een beetje zitten nerden achter mijn computer. Ik kan ook zeggen, ik heb een orkest gebeld en een zanger gebeld. En ik heb een hele band ingeschakeld om allemaal liedjes voor mij te komen inspelen in mijn woonkamer. Maar de waarheid is dat ik gewoon achter mijn computer heb gezeten. En ik heb een nieuw openingsliedje gemaakt voor ons programma. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt.

0: Ik word er vrolijk van hoor. Van het weer trouwens iets minder. Het regende net. Maar het wordt vanmiddag toch 22 graden met een zonnetje.
1: En de langste en enige file op dit moment in de regio. Die vind je op de A16 tussen Knoopend-Zonzeel en Dordrecht. En heb je een klein kwartier vertraging.
0: Wie gaan we zo meteen bellen?
1: We bellen Chantal van de Putten van de Pride Rotterdam over de afschuwelijke gebeurtenis tijdens de Pride in Berlijn.
0: En we gaan het hebben over die voetballer, die Rotterdammer.

0: muziek onderweg. Onder andere van Bastille en Elton John zingt samen met Kiki D.
1: Ja, die voetballer die ik bedoelde was natuurlijk Crescencio Summerfield. Want die heeft getekend in Saoedi-Arabië. Is dat nou goed of niet?
2: Radio Rijnmond. I don't wanna...

0: Bastille en Pompeii hier bij Radio Rijnmond. Het is 16 minuten over 8. We hebben Chantal van der Putten van Gay Rotterdam, organisator van de Pride March, aan de telefoon. Chantal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie vreselijk geschrokken zijn van het nieuws uit Berlijn.
1: Ja, we zijn er enorm van geschrokken. En het komt echt mega dichtbij natuurlijk. Dit is in Berlijn, waar ook heel veel van onze vrienden naartoe zijn gegaan. En dat zoiets kan gebeuren in Europa, daar zijn we enorm van geschrokken.
2: Merk je dat dit nu ook inderdaad voor meer angst zorgt, nu de Rotterdam Pride bijvoorbeeld dichterbij komt?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk wel meteen gaan nadenken van hoe kunnen we zorgen dat de Pride March zo veilig mogelijk kan verlopen. Dat doen we natuurlijk altijd al. Maar ik ben wel meteen bezig geweest met wat kunnen we extra gaan doen aan veiligheidsmaatregelen?
0: Ja, zonder al te veel te verklappen of belastende informatie door te geven. Maar wat zou je kunnen doen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, de simpele dingen zijn natuurlijk, en dat is al bij de start op het stationsplein, daar heb je natuurlijk al die betonblokken, dus je kan daar niet zomaar oprijden met een auto. Dat is dus heel veilig op het moment dat je daar met z'n allen start. Dus je start er met een paar duizend mensen en dan weet je, daar kunnen geen auto's zomaar dat plein oprijden, want er staan betonblokken. Nou, dat is in ieder geval een veiligheidsmaatregel die je hebt op zo'n plek. Maar als je natuurlijk eenmaal gaat lopen met de stoet, ja, dan is het al een stuk moeilijker om dat heel veilig te doen. Al worden we natuurlijk echt enorm beschermd door de politie en wordt er wel heel erg opgelet dat er geen verdachte mensen of voertuigen in de buurt zijn. Maar daar moeten we wel extra over nadenken, hoe we dat goed gaan aanpakken.
2: En jullie artistiek leider Nico Musebrink, die gaf al aan, hè, Pride is nog steeds een protest en we moeten dit blijven organiseren totdat iedereen zich veilig voelt. En Chantal, vind je dan ook dat dit incident eigenlijk onderstreept precies waarom we Pride 2006, nog steeds in 2026 moeten vieren? Dat het nog nodig is om zo'n feest te organiseren?
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, we weten dat dit natuurlijk, dit is een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt. Denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
0: Waar merk jij het aan dat het de tolerantie afneemt?
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk tegenwoordig social media, dus misschien is het ook wat zichtbaarder, dat zou kunnen. Maar er is ook onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in Amsterdam, en daarin zie je dat meer jongeren het tegenwoordig weer afkeuren, homoseksualiteit bijvoorbeeld. En hoe ik het zelf merk, dat vind ik lastig te zeggen, want ik leef natuurlijk in deze tijd en ik heb niet een hele lange tijdspanne natuurlijk meegemaakt in mijn leven.
0: Nee, maar je bent wel verdiept, hè? In de geschiedenis bijvoorbeeld.
1: Ja, in de geschiedenis zie je wel inderdaad dat in de afgelopen 10 jaar er echt een afname is geweest van tolerantie.
0: Ja.
1: En als je helemaal naar de geschiedenis kijkt, dan zie je golfbewegingen.
0: Ja, dat
1: verschil per periode.
0: Ja. En dat is met alles eigenlijk zo, hè? Ja. Ook met extremisme. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat die tolerantie weer toeneemt? Dat er meer vreedzaamheid is, meer verdraagzaamheid naar elkaar?
1: Nou ja, ik denk dat het enorm helpt dat alle rolmodellen, maar dan bedoel ik ook dus echt de docenten op school, de politici, dat iedereen die eigenlijk, waar mensen naar luisteren, waar mensen naar opkijken, dat deze mensen verdraagzaamheid prediken. En ik zie best wel wat polarisatie. Daar heb ik het niet over de docenten op school. Maar in de politiek bijvoorbeeld zie ik best wel veel slechte voorbeelden over hoe je ervoor zorgt dat mensen minder verdraagzaam worden. En ik denk op het moment dat je op school en dat je op die manier goed onderwijs krijgt in hoe gaan we met elkaar om? Hè? Wat is de bedoeling?
0: Ja,
1: en dat je dat vervolgens ook op tv ziet en ook op social media en ook in de politiek. Dan gaat dat enorm helpen.
0: Chantal, nou noem je wel, want ik weet toevallig, jij bent streng christelijk opgevoed, ik ook. En er zijn scholen in Nederland waar er niet zo over gedacht wordt. En waarbij dat soort onderwerpen niet zo makkelijk ter sprake komen. En dan heb ik het over allerlei soorten geloven natuurlijk. Dus dat is wel echt een punt van de aandacht. Dankjewel.
1: Zeker. Yes.
0: Chantal van der Putten van Rotterdam Pride. Tenminste, daar ben je bij betrokken. Je bent van Gay Rotterdam en je organiseert de Pride March en dus betrokken bij Rotterdam Pride. Dankjewel voor deze toelichting.
1: Heel graag gedaan.

0: De shy boy van Bananarama. Ik krijg een berichtje van jou, Milou. Milou, ik hoorde van je buikschuiver. Even voor de duidelijkheid, mensen die net inschakelen. Je bent gaan buikschuiven op het asfalt. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Nou ja, skaten is een nieuwe hobby. En dat ging heel goed, lekker over het asfalt. Tot ik bij een boerderij kwam en er lag best wel wat viezigheid dat ik niet had gezien. En toen kwam er een takje en toen ging ik inderdaad buikschuiven.
0: Met een hele diepe wond tot gevolg.
1: Ja.
0: En je moet een tetanusprik halen. Dat kan binnen 72 uur, hebben we geadviseerd gekregen van een luisteraar. Je bent nog net binnen de tijd, want er is nu iets van 55 uur verstreken.
1: Moet ik echt de huisarts gaan bellen?
0: Meteen de huisarts bellen na de uitzending.
1: Zometeen krijg je eerst het laatste nieuws van Dave Datema.
2: Ja, vroeger was je op een uitzondering en opvallend als je reed in een automaat. Nu is dat zeker niet meer het geval. Want jullie mogen straks gaan gokken hoeveel procent van de auto's inmiddels met een automaat rond.
1: Oh, daar heb ik zin in.
0: Oh, als je reed in een automaat. Ik begreep het niet helemaal. Nu snap ik het. Ik ben benieuwd.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: De kinderen halen.
4: En wat als de metro niet meer rijdt?
5: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Een hele goede morgen, 3:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 4 kilometer, doe je 6 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht.
4: En dan gaan we via de linkerrijstrook dan maar naar Barendrecht, naar Ed Alders. Goedemorgen, Ed.
5: Ja, goedemorgen, Peter en Milou.
4: En wat brengt deze dag?
5: Ja, vandaag hebben we nog een beetje een wisselend weerbeeld. De dag is plaatselijk begonnen met een regenbui. Op dit moment is het veel plaatsen droog. Er kan nog een buitje vanaf de Noordzee onze regio binnenkomen. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Heel even dan een lichte bui. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, is het dan overal droog, Peter. Met ook vooral vanmiddag langzamerhand steeds vaker de zon erbij. Die sombere, donkere luchten die verdwijnen dan, maken plaats voor wat meer van die witte stapelwolken en dergelijke. Ziet er goed uit, een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. Dus ook niet puffen en zweten, maar gewoon lekker aangenaam bij een matige wind uit het westen. Ja, morgen begint de dag wellicht nog even met wat bewolking. Daarna krijgen we veel zon, blijft het droog. En het wordt veel warmer met temperaturen van 25 graden op het strand tot zo'n graad of 28, zeg maar, wat dieper landinwaarts. Dus dat scheelt veel met vandaag. De wind waait matig, komt uit het zuidwesten. Ja, en op woensdag krijgen we te maken met de warmste dag van de week, of beter gezegd de heetste dag. Dan hebben we te maken met een zuidelijke aanvoer. En op woensdag is het zonnig, droog en tropisch heet. In de middag wordt het dan op veel plaatsen wel 32 graden.
4: Zo, dat is lekker heet inderdaad, zeg. Dankjewel Ed Alders voor zover. Het is 8:45. Tijd voor de headlines en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
6: Goedemorgen. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder van de organisatie gezegd, net hier in Eruit, Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die blijft gewoon heel belangrijk, zegt de organisatie.
7: Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft gebeurtenis. Discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
6: De Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Ook in Spanje worden bosbranden nog volop geblust. De grote branden ten westen van Madrid zijn inmiddels ingedampt. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken bedankt de brandweer. Maar het gevaar is nog niet voorbij. Toch zijn Spanjaarden blij met eindelijk wat goed nieuws, zegt NOS-verslaggever Eva Wiesing.
8: Zeker, dat is zeker echt een opluchting, want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
6: Mensen kunnen nog niet terug naar huis. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare aan bos in vlammen opgegaan. En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van auto's met een automaat. In bijna de helft van alle voertuigen hoeft niet meer geschakeld te worden. En dat is een verdubbeling in vergelijking met 10 jaar geleden. Het komt vaak door de opkomst van de elektrische en hybride auto's. Want die zijn tegenwoordig standaard uitgerust met een automaat, schrijft nu.nl. Nou, inmiddels rijdt dus 42% van alle auto's rond zonder koppeling. Volgens het RDC, die houdt alle cijfers bij, lijkt het einde van de handgeschakelde tijdperk in zicht te zijn. Vooral benzinerijders die rijden nog liever met een handgeschakelde auto's. En vooral ouderen die hebben zoiets van, nou, voor mij hoeft het schakelen niet meer zo.
4: Nee, precies. Maar er zijn heel veel mensen die van die stoere mannen, van die autorijders, die hebben zoiets van, ik wil graag schakelen. Dat is onderdeel van het autorijden. Dat is ook een beetje cool of zo.
3: Maar jij schakelt ook, toch?
4: Ja, ik ook, ja.
6: Wil je daarmee suggereren dat je eigenlijk niet vindt dat die cool is?
3: Zeker.
4: Nee, dat ben ik met je eens. Dave, je hebt net een nieuwe auto. Heb jij ook een automaat?
6: Ja, het is hybride, maar daar moet gewoon een geschakeld worden.
3: Oh,
6: ja.
3: Ook een stoere man dus.
4: Ja.
3: Ik schakel ook. Ben ik een stoere vrouw?
4: Ja, je bent zeker een stoere vrouw. Bilou, tuurlijk.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Jij bent echt een daredevil. Zometeen Pink, eerst Charles en Eddie op Rijnmond.

0: Charles en Eddie. Je treft ze zelden alleen, altijd samen. Maar inmiddels is een van beiden wel overleden. Dat is wel tragisch. Would I Lie to You hoorde je, hun grootste hit uit de jaren 90. Het is ook een beetje een eendagsvlieg wat dat betreft. Hans die stuurt al een bericht via de Rijnmond-app. Die zegt, ja, sorry hoor, maar dat handgeschakelde is voor mij toch echt dé manier van rijden. Automatisch rijden, zegt hij, dat doen we op de kermis. En heeft hij natuurlijk wel een punt. Veel mannen vinden het veel stoerder om gewoon met de hand te schakelen. Ik ben wel benieuwd. Laat even weten via de Rijnmond-app hoe jij rijdt. 42%, een enorme toename van de mensen rijdt dus tegenwoordig automatisch. Ik ben benieuwd, heb jij dat ook? Of kies je nog steeds voor dat handgeschakelde? Vind je dat toch net even wat leuker?
1: Gravenberg, Somerville. In het 16 meter gebied, Somerville!
0: Ja, hij heeft een transfer gemaakt, Somerville. En we gaan zo meteen bellen met een legendarische voetbaltrainer die ooit de club getraind heeft waar hij naartoe gaat in Saoedi-Arabië. Is het nou een goede stap of een slechte keuze?

0: Taylor Swift en Opa Leidt hier bij Radio Rijnmond. We moeten het echt even over Crescentia Somerville, over voetbal hebben.
1: Gravenberg, Somerville. In het 16 meter gebied, Somerville!
0: Ja, dat is heel jammer dat hij voor de zandbak heeft gekozen, zegt luisteraar Irma. Hij gaat voor het grote geld, wat ik dan ook wel weer begrijp, voegt ze eraan toe. Ja, Rotterdammer Crescentia Somerville met 2 goals de verrassing van Oranje op het WK. Tekende dit weekend bij Al Hilal in Saoedi-Arabië. Meteen kreeg hij veel kritiek, hè, onder andere van Sander de Kramer. Ja, hij kiest alleen maar voor het grote geld.
2: De voormalige jeugdspeler van Feyenoord levert West Ham namelijk zo'n 65 miljoen euro op. En hij gaat zelf naar verluid zo'n 17 miljoen euro per jaar verdienen.
0: 17 miljoen.
2: Zo lekker.
0: Maar iemand die Al Hilal van Saoedi-Arabië van binnenuit kent, die kijkt er heel anders naar. Goedemorgen, Aad de Mos.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent trainer geweest bij Al Hilal. Jij noemt de club een supermacht. Wat onderschatten wij in Nederland volgens jou aan die club?
3: Ja, de organisatie van de club, de faciliteiten van de club en ja, ook het spelersmateriaal, wat de laatste jaren natuurlijk enorm is op vooruit gegaan. En de kwaliteiten van de coaches. En, ze spelen ook op het WK van clubteams. Ze hebben ze fantastisch gespeeld. Ze hebben grootmachten uitgeschakeld. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben, Manchester City uitgeschakeld. Ze zijn eruit gegaan tegen de wereldkampioen Chelsea. Dus ja, die vanuit Portugal ook. Of Cancelo, die heeft bij zijn club gespeeld. Is weer teruggekocht door Barcelona. Het zijn ook de jongere spelers die al regelmatig daar naartoe gaan. En het zijn ook niet uitgebluste coaches. De ex-coach Jesus George, die is daar geweest. Was trainer bij Flamengo, een grootheid in Brazilië. Is nu de bondscoach die Portugal wereldkampioen moet maken in 2030. Dus die verhalen kloppen allemaal
0: niet. En jij bent ook niet uitgeblust. Dus dat is in 2003 was je nog lang niet uitgeblust. Nu misschien wel een beetje, maar...
3: Totaal niet hoor. Nee? Ik duik dadelijk lekker het zeetje in en ik ga mijn baantjes weer trekken in de zee.
2: Stel dat Somerville niet voor Al Hilal had gekozen, maar bijvoorbeeld voor AS Roma. Was hij dan sportief echt beter geweest, denk je? Beter af?
3: Dat denk ik niet. Ik denk AS Roma is een subtoppertje. Ik denk als Al Hilal tegen Roma speelt, dan winnen ze met gemak.
0: Weet je dat echt?
2: Echt?
3: Ja, dat is gewoon zo. Dat is ook het verkeerde beeld wat we hebben. En nogmaals, op de WK voor clubs spelen ze tegen grootmachten, verleden jaar. En zijn ze heel ver gekomen. En als je ook de wedstrijden ziet, ze hebben, net als in Nederland hebben ze dat 3 topclubs. Als die tegen elkaar spelen, is het echt oorlog. Dan moet je echt aan de bak. Dat zijn ook allemaal internationals die op de WK gespeeld hebben. Het aantal spelers die van... Itihad en van Al Hilal en Al Nassr kwamen. Dat is ongelooflijk. Ja. Felix speelt samen met, bijvoorbeeld, is ook niet uitgeblust. Nee, die hier van Portugal.
0: Nee, klopt. Je hebt dus wel een punt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, door deze stap zet hij zijn plek bij Oranje op het spel. Want de bondscoach ziet hem misschien niet. Of gaat anders naar hem kijken. Laten we eerlijk zijn, bij Steven Bergwijn, oud PSV'er, gebeurde dat, hè?
3: Nee, maar dat is een persoonlijk iets. Omdat hij niet... niet gevraagd heeft van tevoren of dat een goede stap was.
0: Ja,
3: maar dat wil niet zeggen dat Koeman het ook goed ziet, hè?
0: Nee.
3: En wat alle mensen zeggen, dat klap ik ook allemaal aan. Ze zijn niet op de hoogte van.
0: Nee,
3: ze volgen het niet. Ik heb er gewerkt. Ik weet hoe er in mijn tijd werd gewerkt. En dat is al totaal anders nu, 20 jaar later. Dat is op het allerhoogste niveau. Ik ben er geweest. Wat voor faciliteiten zij hebben. Die zijn beter dan bij PSV en bij Ajax en bij Feyenoord.
0: Dat moet je nagaan. We zouden gewoon eigenlijk een abonnementje moeten afsluiten om die Saoedi-Arabische competitie te volgen, als ik het zo hoor.
3: Nou, dat kun je, want ESPN zendt de wedstrijden uit van de Asian Champions League. Dus die zie ik allemaal.
0: Nou, die zie je in ieder geval allemaal. Hartstikke goed. Aad de Mos, dank je wel. Jij was trainer van de club in 2003, 2004. We hadden het dus over de revelatie van Oranje Rotterdammer Crescentia Somerville, die de overstap maakt naar Al Hilal. Dankjewel nogmaals en een fijne dag. Geniet ervan. Laat even die plons horen. Wacht even.
3: Die zal ik wel even laten filmen dadelijk. Dankjewel.
0: Ja, hoi hoi.
3: Hoi, tot ziens, Peter.
0: Hoi hoi, doei doei.
3: Hoi, doei.
0: Aad de Mos dus, die maakt zo meteen even een duimpje.
2: Ik ben jaloers.
0: Ja, ik ook. Heerlijk.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90
3: en nu.
4: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Wildfire bij Radio Rijnmond. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is dus inmiddels een automaat. Betekent een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Maar nog steeds meer handgeschakelde auto's, ondanks de snelle opmars dus, van die automaten. Wat doen onze luisteraars?
1: Adrie zegt ook, goedemorgen, ik rij automatisch. Heerlijk, vooral in de file. Wiebe, die schakelt dan nog. Jan, die zegt, autorijden, handgeschakeld of automaat is geen van beide stoer. Fietsen is misschien veel stoerder.
0: Fietsen is zijn devies.
1: En ook Adrie Paans, die zegt, als mijn mannelijkheid afhangt van hoe ik schakel, dan is het wel treurig.
0: Ja, waarschijnlijk heeft hij een automaat. Toch? Ik denk het wel.
1: Al dat zou wat zijn. Nou, zometeen is het tijd voor de boeren met Cheryl Samson. En traditiegetrouw start ze natuurlijk met de 5 aan 9. Met dit keer de Goldband, Rutger van Barneveld en ook Justin de Wild is van de partij.
0: Cheerio! Gezellig zometeen de boeren met de one and only Cheryl Samson. Veel plezier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al!
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Het is 9 uur, luister naar Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo beginnen, neem ik je gezellig de boer op. Er is een heuse strijd gaande in Nederland. Wat oh wat is toch de zomerhit van 2026? Nou, hier bij Rijnmond houden we niet van conflicten. Dus draaien we ze gewoon allebei. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
18: Goedemorgen. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag in Berlijn afgelopen weekend. Heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride in Rotterdam gaat wel door, want die is heel belangrijk.
19: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
18: De Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk zouden hebben laten doen. Dat zou worden uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk zou onder meer hebben plaatsgevonden in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 en 10 jaar. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 raakten gewond, onder wie een jongetje van 2. Er is iemand aangehouden, een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben staan schieten. Over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonken de eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. Oekraïne heeft de afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov zijn 2 mensen omgekomen. Er vielen ook 5 gewonden. In Belgorod vielen bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy vielen 5 gewonden. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Morgen begin met enkele wolkenvelden, daarna meer zon, droog en zomerswarm. Temperaturen gaan morgen omhoog naar 28 graden en woensdag zelfs naar 32. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Momenteel staan er geen files in onze regio, dus overal kun je lekker doorrijden.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
11: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
3: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
7: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: Nou, en dit feestje dat krijg je van Sandra van Eck. En waarom is zij hier? Nou, zij gaat ons alles vertellen over het jongerenwerk Renewed. Dat is allemaal in Dordrecht. En het is goed nieuws voor alle jongeren al daar. Want zij die niet op vakantie gaan, hoeven zich geen moment te vervelen. Want het is tijd voor de chille zomer met heel veel verschillende evenementen. Zeg ik het zo een beetje goed, Sandra?
2: Ja, klopt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, en je maakt er gelijk een feestje van zo in de ochtend hier bij Rijn. Want is dat ook gelijk jouw favoriete muziek? Beetje Nederlandstalige feestmuziek?
2: Nee, ja, wij houden van alles. We hebben gewoon een brede doelgroep, dus we hebben allerlei soorten muziek. Dus we passen ons een beetje soms ook aan. Nee. En zo zijn we dan ook wel weer.
1: Kijk, en ik zei net al, het is Renewed. Het is in Dordt. En hoe lang organiseren jullie al deze events voor jongeren in de zomer?
2: Wij zijn al 15 jaar daar actief. Meer dan 15 jaar. Dus we doen ook meer dan 15 jaar dit soort activiteiten. Maar de chille zomer komt wel echt uit de pandemic-periode. En we hadden zoiets van, ja, we moeten gewoon leuke activiteiten organiseren. En ja, we kunnen het wel zelf organiseren, maar het is natuurlijk ook leuk als jongeren zelf iets willen organiseren. Dus daar zijn we ook voor.
1: En ja, wat kwam uit de jongeren zelf qua dingen die ze wilden doen in de zomer?
2: Ja, dat kan van alles zijn. Het kan een leuk buurtfeestje zijn, maar het kan ook zijn dat je zegt van, joh, ik wil met een groepje iets leuks gaan doen. Dus het is heel breed. Jongeren

0: hen, zeg maar, om het idee echt daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Ik zag van de week een collega al zitten met een groepje jonge meisjes in de leeftijd van 12, 13, 14. En die gaan iets heel tofs organiseren voor in de wijk. Dus ik weet nog niet precies wat het gaat worden. Het is allemaal nog nieuw, maar het kan echt van alles zijn.
1: En is het door heel Dordrecht of zijn bepaalde gebieden in Dordrecht waar jullie vooral actief zijn met de Chille Zomer?
0: Met de Chille Zomer zijn we alleen maar in Dordrecht terecht. Maar dit project zou ook voor buiten Dordrecht kunnen.
1: Oké. Nou, ik dacht bepaalde wijken in Dordrecht waar het misschien wat drukker is, wat meer activiteiten zijn dan andere plekken. Maar
0: het is wisselend. Ja, de jongere is wel op vakantie en de ander niet. Dus we proberen ook voornamelijk te zijn voor de jongeren die gewoon ook thuis blijven in Dordrecht. Om toch nog een leuke zomer te hebben. Het is natuurlijk toch leuk dat je kan vertellen van hey, ik heb toffe dingen kunnen doen. Dus wij nodigen ook alle jongeren ook uit. Dus heb je een idee? Kom maar mee. We kijken onze website ook op next.nl. En daar kan je, ja, ik neem gewoon in ieder geval contact met ons op gewoon. Dat is denk ik het makkelijkste. Maar je kan alvast kijken op onze website wat er al eens een keer eerder is georganiseerd door jongeren. En we hopen op een toffe zomer.
1: Ja, en vanaf wanneer is het? Vanaf welke datum kunnen jongeren terecht voor leuke activiteiten?
0: Vanaf nu eigenlijk.
1: Vanaf nu al? Oh, dus het staat allemaal op de website. Ja, ik heb ook een, als je kijkt via Visual Radio, heb ik ook een, de flyer heb ik van Chille Zomer, heb ik met verschillende activiteiten op 10 en 17 en 24 en 31 augustus staat er dan het een en ander.
0: Van zwemmen tot aan, we gaan ook eind augustus gaan we ook nog naar het Oogstpark. Gaan we gewoon lekker nog vlak voordat de zomer zeg maar stopt, gaan we nog lekker chillen met elkaar. En dat houdt in dat we zitten in een kas en dan willen we ook veel meer gaan kijken van vinden jongeren dit ook af en toe eens lekker, niet op je telefoon, maar gewoon lekker in de nature weer eigenlijk eens te wandelen, meditatieoefeningen en gewoon gezond eten. Dat is een beetje het idee daarachter, dus echt uit je comfortzone te komen. Maar het kan ook sowieso maar zijn dat je zegt van hey, we vermijden we alleen maar speciaal zwemmen in het wandtijdbad. Dus er zijn allerlei verschillende activiteiten. We hebben laatst van de vorige week voetbal gehad. En de komende weken staan nog meer activiteiten. Maar vooral jij hebt er ook daar de lead in.
1: Precies, de jongeren zelf. Maar zit er een soort maximum aan met hoeveel jongeren ergens aan mee kunnen doen? Moet je van tevoren ergens voor inschrijven?
0: Ja, sommige activiteiten kan je ook zien op onze website www.remult.nl. Als je dan naar Dordrecht gaat, want we zitten in heel Midden-Brabant ook. Maar als je daar kijkt, kan je een beetje zien wat we doen. Maar ik denk dat het voornamelijk is dat je gewoon, hoe moet ik het uitleggen? Kijk gewoon wat voor activiteiten staan de activiteiten niet bij die je wel zelf zou kunnen organiseren. Ja, dan zou je gewoon je aan kunnen melden daarvoor. Dus we werken soms met aanmelding en soms zijn het gewoon vrije activiteiten.
1: Okay.
0: En dat maakt niet zoveel uit hoeveel jongeren er zijn. Ja.
1: Nou, dan kijken we nog eventjes naar de lijst met de platen die jullie hebben doorgegeven. We begonnen al met Justin de Wild en zijn Cheerio, maar er is een soort strijd gaande in Nederland. Wat is de zomerhit van 2026? Maar ja, jullie dachten gewoon van we doen ze gewoon allebei, want ik heb ook nog Rutger van Barneveld zometeen met Zwoele Zomernachten.
0: En als die er maar in.
1: Ja, en als ik nou met onder dwang van Kieteldood tegen jou zeg, je moet kiezen welke vind je leuke, Cheerio of Zwoele Zomernachten, wat wordt het dan?
0: Oh, ik denk Rutger.
1: Toch Rutger?
0: Die verdient het wel.
1: Nou, ik ben ook een beetje fan van Rutger. Want ik volgde vroeger die tv-serie. Ik geloof in mij. Ik vond hem zo innemend daarin. Dus ja, ik ga toch ook een beetje voor Rutger. Sorry, Justin.
0: Ja, hij heeft nog een hit. Hè. Dat was van echt 10, 15 jaar geleden. Die zou hij eigenlijk nog een keer uit moeten brengen.
1: Welke, die Helena?
0: Nee, ik weet niet meer. Het is zo'n hele lekker opzwepende beat. Ik denk, oké, lekker.
1: Kijk. Nou, dat geeft gewoon. Daar mag je je voorkeur voor hebben. Maar we gaan ook naar een hele andere kant op. Ook een heel groot talent van nu. Sienna Spiro met haar Material Lover. Is dat ook eentje die van jullie, die van jou komt?
0: Ja hoor, ja. Die komt ook van ons.
1: En waarom wil je die zo graag laten horen?
0: Ja, dat past er gewoon allemaal een beetje bij.
1: Ja, soms hoef je het helemaal niet uit te leggen. Gewoon een goed nummer is een goed nummer, hè? Dat geldt waarschijnlijk ook voor een noodgeval van de Goldband. Gewoon leuk.
0: Sowieso, ja.

0: Dan mag ik niet zeggen, ik kom uit Den Haag.
1: Nou, dat mag je sowieso wel zeggen, hoor. Ja, tuurlijk. Iedereen is welkom hier bij Rijnmond. Zeker als jullie zulke mooie dingen doen voor jongeren in Dordrecht. En je zegt een paar keer de website Renewed. Maar hoe spel je dat dan? Want anders gaan mensen op de originele goede manier van het Engelse spelling spellen.
0: Ja, het is vaak dat mensen het verkeerd doen. Maar het is R, verbindingstreepje, Nico Eduard Willem Tienes. En dan .nl en dan kom je bij ons terecht.
1: Precies.
0: En een beetje zoeken nog.
1: Maar als je eenmaal die zoektocht hebt volbracht, ja, dan krijg je hele leuke activiteiten voor in de zomer in Dordrecht. Nou, hartstikke bedankt voor jullie lijsten, Sandra.
0: Ja, graag gedaan. En jullie ook bedankt.
1: Ja, en laten we dan nu maar gewoon gaan genieten van die goede muziek die jullie hebben uitgezocht, toch?
0: Ja, toch. Hoppatee.
1: Hoppatee. Dan beginnen we met Talk to You van Another met 54 Ultra.
0: Oké. Okay.

0: Ook de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Het is 9:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Momenteel zijn er geen files in de regio. Overal kun je lekker doorrijden. En wat doet het weer vandaag? Nou, waar je ook bent nu. Het is nog een beetje bewolkt en zelfs kans op een bui. Maar de paraplu, die hoef je niet continu bij te hebben. Want in de loop van de middag wordt het toch zonnig en droog. Een aangename temperatuur van 22 graden. En morgen begint ook bewolkt. Maar zodra die in de loop van de middag is verdwenen, is het zon en nog meer zon. Want het wordt dan zo'n 28 graden. En woensdag wordt het zelfs tropisch heet. Met zo'n 32 graden. Op donderdag en vrijdag periode met zon en vrijdag een kleine kans op een bui. En vanaf dan wordt het geleidelijk minder warm. De hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. De organisatie van Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na een aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Daar reed een auto het publiek in. 1 dode, tientallen gewonden. Maar in Rotterdam is 1 ding zeker. De Pride gaat hier gewoon door, want die is belangrijk.
8: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
7: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kan dus 1 vrouw op het leven, raakte 29 mensen gewond. Hoewel de branden zich nog altijd uitbreiden, is de situatie in het Franse departement Gironde stabiel, zeggen Franse autoriteiten. In het gebied zijn de afgelopen dagen 250.000 mensen geëvacueerd en een oppervlakte van 42.000 hectare is door branden verwoest. Zeker 240 woningen zijn in de as gelegd. President Macron is met meerdere ministers in crisisoverleg. En hij is de oudste profvoetballer ter wereld, maar hij is nog altijd niet verleerd. Kazuyoshi Miura die scoorde afgelopen weekend en dat op zijn 59-jarige leeftijd.
6: Wauw, is het gewoon eredivisie is dit? Of,
7: Kom ik zo meteen op.
6: Okay,
7: het was de eerste goal van King Kazu, dat is zijn bijnaam, in 4 jaar tijd. Miura speelt bij Fukushima United, op het 3e niveau in Japan. Dus je zou in Nederland zou je zeggen de 2e divisie. In een bekerwedstrijd mocht hij weer eens in de basis starten. Dat pakte goed uit. Hij maakte de 5-0. Miura is overigens ook niet van plan te stoppen en komt ook volgend seizoen uit voor de Japanse club.
6: Kijk aan, ik kan niks. Ik ben zo asportief. Zelfs op een veel jongere leeftijd. Valt ook wel mee dan deze man, doe ik het niet. Hartelijk bedankt, Dave.
7: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De boer op.
9: Radio met een grote R.

Fever Dream, Alex Warren. Kom gezellig langs. Hij is geopend door de koffiecorner hier bij Rijnmond. Je moet wel een beetje entree betalen. Dat is gewoon lekker meekletsen over een onderwerp waar jij het over wil hebben. Maar waar ik het heel erg graag over wil hebben is wat ik las in de lokale krant van Maassluis. Want daar stond in dat de Jongerenraad Maassluis en de Koninklijke Horeca gaan samenwerken om in kaart te brengen waar jongeren behoefte aan hebben tijdens het uitgaan. Ja, en ik vraag het hier ook wel eens op de redactie aan mensen die veel jonger zijn dan ik. Van ja, waar gaan jullie uit? Wat vinden jullie leuk om te doen? Want ja, ik als oudere jongere vind dat ik een ontzettend leuke tijd heb meegemaakt in Rotterdam. Ik ging uit in de late jaren 90, begin de early zeros. En het was zo leuk. Het was een en al feest in Rotterdam. Ik ging naar Rotown, ik ging naar Nighttown, ik ging naar Vibes. Ik ging naar Club zonder concessies. We gingen loungen in Of Corso. Ja, dat deden wij toen, loungen. Wat was dat? Ja, was gewoon een beetje liggen op wat we toen dachten van die Romeins aandoende bankjes. En luisteren naar van die, ja, lounge muziek, een beetje overgewaaid uit Ibiza, denken wij. Dus wij waren ontzettend hip. Maar ja, dat was allemaal in de early zeros. Dat waren wij toen. Waar hebben jongeren van nu heel erg behoefte aan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Misschien kunnen we even meedenken met Maassluis. En niet alleen Maassluis, want ik denk dat dit in heel veel andere gemeenten speelt in onze regio. Dus vertel me waar jij behoefte aan hebt, of vertel me wat jij hebt gedaan, net als ik, toen jij jong was. Misschien inspireert dat ook weer andere gemeentes met van, oh ja, dat is wel een leuk idee, dat kunnen we gewoon doen. Dat is ook een beetje geïnspireerd door Renewed, die organisatie onder meer in Dordrecht zijn actief. Die organiseren van alles voor jongeren. En zo kunnen we ze een beetje helpen. Want ja, jongeren hebben natuurlijk een lastige tijd achter de rug. Ze hebben deels nog in de coronatijd zijn ze opgegroeid, ging je niet uit. Waar ligt die behoefte nu? Kun je me laten weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. Klik gewoon op App ons en dan sta je pardoes hier in de koffiecorner van Rijnmond. Krijg je van mij een bakje troost, een cappuccino of een thee, in welke smaak jij ook maar wilt. En wat ook nog leuk is, krijgt ook nog eens een keer de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu in die koffiecorner. Zometeen Sam Smith, maar eerst Golden Earring met Long Blonde Animal.

I'm not the only one van Sam Smith. En we kregen nog een appje van Daan. Die zei, heel wat leuk dat ik Justin en Rutger hoorde in de 5 na 9. Ja, nou, heel graag gedaan. En dat kun jij zelf ook, hè. Jij kunt die eerste nummers bepalen na het nieuws van 9 uur bij De Boer Op. Geef je dan op voor de 5 na 9. En weet, ben jij wel een keer te gast hier bij Rijnmond. Vind ik alleen maar heel erg gezellig. Zometeen nog ILO, net voor het nieuws van 10 uur. Maar ook nog Hazel Dean met Who's Leaving Who.

Misschien ook wel handig dat ik even zeg hoe je je dan kunt opgeven voor die 5 en 9. Als ik helemaal vergeten, stuur dan gewoon een mailtje naar radio@rijnmond.nl. En wie weet, mag jij dan een keer de 5 favoriete platen doorgeven van jouw organisatie, van je vereniging. Het maakt niet uit, zorg maar dat die in de toekomst. Zometeen tijd voor het nieuws van 10 uur. Daar nog een heel uur de boer op. Maar natuurlijk de beste muziek uit de jaren 80 en 90. En nu de koffiecorner open ik weer. En ook het spelletje koppensnellers gaan we spelen. Tot het nieuws, Living Thing, ELO.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en naschool in code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Het is 10:00, ik ben bij Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen ga ik verder met de boeren. Natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Ja, echt waar hoor. Jade hoor je zometeen. Don't Walk Away. Ook Le Freak van Chic komt voorbij. En natuurlijk ben jij van harte welkom in de koffiecorner van de boeren. We kunnen eens lekker kletsen over uitgaan. Waar hebben jongeren tegenwoordig behoefte aan? En waar ging jij graag uit? Doe je dat nog niet? Laat het me graag weten door die app te gebruiken van Rijnmond. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
12: Goedemorgen. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Eén ding is wel zeker, de Pride gaat wel door, want die is heel belangrijk, zeggen ze.
13: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
12: In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag van afgelopen zaterdag. De Brandenburger Tor werd de hele nacht verlicht in regenboogkleuren. De dader van de terreuraanslag is gisteravond na een urenlange klopjacht doodgeschoten. De Duitse politie kreeg volgens NOS-correspondent Gien Baldoek de tip dat hij zich had verstopt in een volkstuintje.
14: Dat leunt bijna tegen een soort vakantiepark aan met allerlei tuinhuisjes die deels zijn uitgebouwd, waar je dus schuil kan houden. En uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
12: Morgen is er ook een herdenking in Amsterdam bij het Homo-monument. Reizigersvereniging Rover wil dat vervoerder Arriva het verbod om fietsen mee te nemen op de Merwede-Lingenlijn schrapt. Dat verbod valt namelijk samen met de afsluiting van de Papendrechtse brug. Doordat er sprake is van verzakkingen op een deel van het spoor kunnen minder treinen rijden tussen Gorinchem en Dordrecht. Dat zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is op de stations en dat er meer plek is voor reizigers. Rover heeft begrip voor de aanpassingen, maar fietsverbod, dat gaat te ver. Ze hopen dat ze in gesprekken met Arriva hen op andere gedachten kan brengen. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat de luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran op pauze zijn gezet. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met $6 naar $91. Vorige week kwam de prijs al even boven de $100 uit. De luchtaanval op Iran hebben nu 13 dagen opnieuw geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon, dan blijft het droog en is het 22 graden. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur die klimt naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De boer op.
1: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Ik hoorde het eerst niet, maar nu dus wel. Luister goed. Jullie hebben nog niet betaald. Ja, nog een keertje dan. En laat het up again. Jullie hebben nog niet betaald. Ik had dat nooit gehoord, maar ik kreeg een appje van Jacob Jan. Heel erg bedankt daarvoor. Dat hij dat dus de hele tijd hoorde. Zo'n mama appelsap heet het ook alweer. Maar ja, dat was dus Chumba Mamba met Thumping. Heel erg fijn dat je even een appje stuurde, Jacob Jan. Dat kun jij ook, hè? Gewoon door de app te gebruiken van Rijnmond. En kom ik wel langs hier in de koffiecorner van De Boer op. Waar ik heel veel verschillende soorten koffie voor je heb. Of een kopje thee. En we kunnen dus hebben over mama appelsap die je dus net hoorde. Dankjewel. Nu zou ik het nummer nooit meer anders kunnen horen dan jullie hebben nog niet betaald. Maar we kunnen het ook ergens anders over hebben. Namelijk bijvoorbeeld over Maassluis, want daar gaat ze samenwerken, jongeren en de horeca al daar. Omdat ze graag willen weten, ja, waar hebben jongeren nu behoefte aan met het uitgaan? Want je hoort steeds vaker, jongeren gaan steeds minder uit. Heeft natuurlijk verschillende redenen. Voor sommige jongeren is het gewoon best wel duur om uit te gaan. Dus nu willen ze weten in Maassluis, ja, waar hebben de jongeren behoefte aan? En wie zijn dan de jongeren? Nou, tussen de 16 en 35 jaar. Hoe ervaren zij de huidige horeca en waar ligt die behoefte? Nou, ik

zien dat je de vlerk waar je heen kon gaan. Voor goede house en two-step en dergelijke, een beetje de urban scene, had je natuurlijk de Now & Wow. Waar je heen kon, ook Nighttown, had je gewoon ontzettend goede dance. DJ's, denk al Ronald Molendijk en dergelijke. En lounge, dat deden we ook. Het was een beetje de vrijmibo van toen. Een beetje lichtgolf van die Romeins aandoende bankjes. En gewoon een beetje pimpelen en kletsen met van die hele mellow, beetje bossa nova-achtige muziek op de achtergrond. Dat was de behoefte toen. Maar wat is de behoefte nu? Dus het was niet alleen maar in Maassluis waar de horeca zich afvraagt, ja, wat kunnen we nou doen om die nieuwe generatie binnen de deuren te krijgen of op de terrassen. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Misschien heb je nog tips voor de horeca in de verschillende gemeentes van Rijnmond. Zijn ze vast heel erg blij mee? Of we kunnen ook nostalgisch een beetje nagenieten van waar jij vroeger uitging in de regio daarbuiten. Wat was de behoefte toen en wat zou de behoefte nu zijn? Laat het me weten door die app te gebruiken van Rijnmond. En dan sta je gezellig hier in de koffiecorner van De Boer op. Ik ga zo ook het spelletje spelen, namelijk koppensnellers. En daar kun je een hele fijne snackpan mee winnen. Maar natuurlijk ook de beste muziek van de jaren 80, 90... En nu, groot hitmaker was die voor heel veel verschillende artiesten, heb ik het over Nile Rodgers. Hij scoorde zeker veel hits met zijn eigen bandje, Chic. Onder meer dit nummer, Le Freak.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote

My Body Isn't Ready van Samber. De koffiecorner is geopend hier bij Rijnmond. Je kunt gezellig langskomen. Krijg je een kopje koffie of een kopje thee. Wel entree moet je betalen. Dat is gewoon een beetje lekker meekletsen over een onderwerp waar jij het graag over wil hebben. Of wat ik las in de lokale krant van Maassluis. Waar hebben jongeren tussen de 16 en 30 behoefte aan als het gaat om uitgaan, als het gaat om een horecabezoek? Dat wat ze daar willen weten, daarom werken jongeren daar samen met de horeca. Nou ja, ik behoor niet meer tot de groep jongeren die ze zoeken. Maar ik denk dat niet alleen Maassluis hier last van heeft, maar heel veel andere gemeentes in de regio ook. Want jongeren gaan natuurlijk gaan steeds minder uit. Ja, waar ligt die behoefte aan? Ik ging zelf heel veel uit toen ik jong was. Vooral hier in Rotterdam, Nighttown, Roadtown, clubs zonder concessies of Corso. Wat had je nog meer? Calypso. Echt heel veel plekken. Dus dat is het volgens mij ook een beetje. Heel veel plekken verdwijnen natuurlijk ook. Dus ja, dan wordt het ook lastiger om uit te gaan. En Martine stuurde een mailtje. Zij zegt, ja, ook voor mij is uitgaan alweer een tijdje geleden. Om haar voorbeeld te geven. Zij ging naar Blutikin en Carrera en soms ook wel naar Nighttown. Zij heeft nu een zoon van 21 en zij merkt dat hij inderdaad dus ook niet zoveel uitgaat. Meer een beetje afspreken met vrienden, een beetje drinken daar bij iemand thuis. Dus zij vraagt zich af, ja, is die behoefte er überhaupt nog onder jongeren om uit te gaan? Is dat niet liever wat ze willen? Gewoon bij vrienden een biertje drinken? Dan denk ze, ja, dat zou kunnen, maar misschien heeft het ook te maken met de prijzen. In de horeca is het gewoon een beetje te duur geworden. Nou ja, daar wil ik het graag met jou over hebben hier in de koffiecorner. Wat ik al zei, entree is alleen maar een beetje keuvelen met mij. Krijg je koffie, thee, wat je maar wilt. En ook heel veel fijne muziek. Terug aan de tijd dat ik nog heel veel uitging en dit soort nummers dus hoorde. Volgens mij was dat in Nighttown. Ik was onwijs swingbeat meisje. Het was

0: de sound van, wat denk je dan aan Teddy Riley, dat je Bobby Brown had je, je had Guy, je had Ralph Tresvant, maar ook deze dames. Ontzettend stoer vond ik ze en een heel goed nummer. Jade, Don't Walk Away.
1: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

Tomorrowland had je ook nog. Daar hoor je deze muziek ook van Jade, Don't Walk Away. En ik had het over uitgaan, omdat er in Maassluis in kaart wordt gebracht waar jongeren nu behoefte aan hebben. 16 tot 35 jaar wordt gevraagd om een enquête in te vullen. Samenwerking tussen Jongerenraad Maassluis en Koninklijke Horeca willen ze in kaart brengen waar jongeren in Maassluis nu behoefte aan hebben als het gaat om uitgaan. Nou, ik kreeg een appje van Johanna. Ze zegt van, nou, ze zijn nog net niet van die enquête. Is niet nodig, maar ja, waar het voor haar, volgens haar om gaat, is uitgaan. Het is onbetaalbaar geworden. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Tot die tijd, voor de first time van Script.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. We gaan zo meteen verder met de boer op de koffiecorner is geopend. En ik ga je ook mogelijkerwijs blij maken met een goed gevulde snackpan. Eerst ga ik je vertellen wat het weer gaat doen vandaag en de rest van de week. Want maandag begint weliswaar bewolkt. Zelfs nog kans op een bui. Maar je hoeft niet met je paraplu de hele tijd de straat op. Want in de loop van de middag wordt het zonnig en droog met een temperatuur van 22 graden. En morgen, ook dan begint het bewolkt. Maar. Zodra in de loop van de middag de wolken zijn verdwenen, is het zon. De zon. En nog veel meer zon, want het wordt maar liefst 28 graden. En woensdag wordt het zelfs tropisch heet, zo'n 32 graden. Donderdag, vrijdag, periode met zon. En op vrijdag wel een kleine kans op een bui. En het wordt dan geleidelijk minder warm. Voor de hoofdpunten is hier Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten bij de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Familie, vrienden, buurtbewoners, die kwamen allemaal samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na het overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. De regen van gisteren en vanmorgen heeft eigenlijk vrijwel geen enkel effect gehad op het neerslagtekort in onze regio. Dat neerslagtekort is nu 270 mm, zegt onze weerman Ed Aldus. Daarmee is nog niet het droogste jaar tot nu toe. Staat op plek 3 na 1976 onder meer. Ook voor de komende periode wordt er eigenlijk geen neerslag van betekenis verwacht. Dat houdt in dat het neerslagtekort alleen maar groter zal worden.
0: Ja, was ook maar een paar drupjes waren het echt. Het was niet echt continu heel veel.
1: Ik weet niet of je gisteren en vanochtend hebt gekeken. Er kwam toch behoorlijk wat naar beneden.
0: Nou ja, ik was gisteren gewoon buiten en ik zag wat. Het was niet, ik kon er zonder paraplu doorheen in Rotterdam hoor. Het regende wel, maar niet aan één stuk door en niet heel erg veel. Ik ben niet van suiker. Hè?
1: De wereld gaat verder dan Rotterdam. Er is ook een wereld voorbij Capelle. Goed, en de politie heeft vorige week een dronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. Er ging wel een vreemde achtervolging aan vooraf. De man reed namelijk zonder linker voorband. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met... Nee, jij was het niet.
0: Nee, ik ben vol verbaasd te kijken hoe dat je het zo lang volhoudt met zonder een linker voorband.
1: Ja, goed, de politie kreeg eerder al meldingen van een man die bij Dordrecht 40 km per uur slingerend over de snelweg reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt. Was ook al een keer in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in die midden. De berm, maar toen was hij dus zijn linker voorband al kwijt. Ondanks al die handicaps negeerde de man het stopteken van de politie. Uiteindelijk reed hij zich klem tegen de vangrail. De man was van geen kwaad bewust. Nou, vervolgens moest er eventjes geblazen worden. Dat lukte niet. Dat is over het algemeen al een redelijke indicatie. Dus moest hij naar een politiebureau om daar een bloedtest af te nemen. De uitslag daarvan is nog niet bekend.
0: Doodeng en echt levensgevaarlijk, dit soort types.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Hartstikke bedankt, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: All My Heart Was Won van Direct. Groepensneller. Ja, ik heb hem hier en hij kan jouw kant op komen. Die enige echte goed gevulde snackband bij Rijnmond. En je denkt ook mee naar de maandprijs. Dat is een gezinsabonnement voor het hele gezin. Voor Diergaarde Blijdorp. Moet je wel goed opletten bij het volgende nieuwtje dat Dave gaf.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van... In bijna de helft van alle voertuigen hoeft...
0: Ja, waar heeft Dave het over? Dat vraag ik me heel vaak af. Maar in dit geval kan het jou dus een leuke prijs opleveren. Ga ik je een beetje helpen? Heeft het over A, handschakelen in de auto? Heeft het over, nee, B, het is de cruise control. Dat wordt steeds populairder. Of is het C, de automaat? Dus is het A, handschakelen steeds populairder? Of de cruise control? Of juist de automaat? Laat het me weten door een appje te sturen via die Rijnmond-app. En heel misschien krijg jij dan wel die hele goed gevulde snackpan. Moet je wel, dat is heel goed. Dat nog een keertje laten horen. Ja, weet je wat, ik doe hem gewoon nog een keertje.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van... In bijna de helft van alle voertuigen hoeft...
0: Dus wordt het populairder? A, handschakelen. B, cruise control. Of juist C, de automaat. Laat het me weten. Gebruik die app van Rijnmond. En dan zijn gelijk gezellig hier in de studio van de Boer op. En dat vind ik altijd heel leuk als je eventjes langskomt. En ik vind het nog leuk als ik jou zo meteen kan bellen om die hele fijn, goed gevulde snackpan digitaal weliswaar via de telefoon in ontvangst nemen. En ook goede muziek krijgen. Ja, zeker wel. Fleetwood Mac, You Make Loving Fun.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Queen of Soul samen met George Michael. Lea en George Michael hebben er nooit een geheim van gemaakt dat hij ontzettend veel bewondering had voor die oude soulgiganten van weleer. En toen hij werd gevraagd om een nummer te schrijven voor Aretha Franklin, dacht hij van, nou, laat ik dat niet doen, want straks vindt het helemaal niks. En dan haat ze me. Dat vind ik natuurlijk helemaal niet leuk. Nou, gelukkig werd hij later eens benaderd door niemand minder dan Narada. Michael Walden, die zou je ook kunnen kennen. Van Gimme, Gimme, Gimme en nog meer hits die hij heeft gescoord met Aretha Franklin. Ze werkten samen en het leverde ze deze enorme monsterhit op. Ik heb het ergens nog thuis op een singeltje. Ik was niet zo heel erg van singeltjes kopen. Ik kocht liever meteen de hele album. Anders was, dan moest je nog een singeltje kopen en nog een singeltje. Ach, dan was je beter af door dat hele album in één keer te kopen. En soms onthoud je dat nog, hè, wat je eerste singeltje was. Of het je eerste LP was. Dat is nu allemaal niet meer met streamingsdiensten. En nu ik toch een beetje op de nostalgische tour ben, laat het me nog weten als je wilt vertellen over hoe jij vroeger uitging. Of als je tips hebt voor de horeca in de regio, hoe zij jongeren weer binnen de deur gaan krijgen. Nou, dat kan lastig zijn, want het is natuurlijk wat prijzig voor sommige jongeren. Laat me weten door een appje te sturen via de Rijnmond app.

Some nights fun. Tot aan het nieuws van 11 uur met Dave Datema. Jan Smit, als de morgen is gekomen. Daarna nog een heel uur de boer op. Tot zo.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. We gaan zo gezellig verder de boer op hier. Natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu de koffiekorne is ook geopend. En mijn vraag is, hoe zorgen we ervoor dat jongeren weer naar de horeca gaan? Hoe maken we dat weer aantrekkelijk? En ook die snackbar is hier bij Rijnmond, maar die kan jouw kant op komen. Moet je wel goed opletten wat Dave Datema allemaal vertelt in zijn nieuwsbulletin. Goedemorgen, Dave.
14: Goedemorgen. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie, na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Maar één ding is zeker, de Rotterdam Pride gaat wel door.
15: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
14: De Pride March in Rotterdam is op 26 september... bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een dronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij ook al in de berm terechtgekomen. Hij werd duidelijk uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man probeerde nog steeds weg te komen en negeerde het stopteken van de politie. Uiteindelijk reed hij zich klem tegen de vangrail. De man was zo ver heen dat het niet eens lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval met overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nul, dat is de zwaarste orkaan van het land dit seizoen. Voor de komst van Nul werden in China 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geschrapt. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nul is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat de luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran op pauze zijn gezet. De prijs voor een vat ruwe olie daalde meteen met 6% naar $91. Vorige week kwam die prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd sinds de klappen van het staakt het vuren. Ook waren er vergeldingsacties vanuit Iran. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden vandaag. Morgen begin met enkele wolkenvelden, daarna meer zon, droog en zomers warm. Middagtemperatuur 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
2: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Thinking About You. Goedemorgen, heel erg fijn dat je bent aangeschoven hier in de koffiecorner van De Boer Op. Waar je sowieso de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Je kunt Coldplay zo verwachten. En ook Eros Ramazzotti met zijn Terra Promessa. En je bent ook van harte welkom om even mee te kletsen over het uitgaan. Ja, en waarom heb ik het daarover? Omdat de gemeente Maassluis heeft besloten samen te werken met de jongerenraad en de horeca om erachter te komen wat jongeren graag willen in de horeca. Want ja, jongeren gaan steeds minder vaak uit. Volgens hen hebben we ook een appje over binnengekregen. Komt dat omdat het gewoon onbetaalbaar is? Maar ja, ik zie dus ook in Rotterdam, en ja, ik weet dat het groter is dan Rotterdam, maar dat er heel veel horeca verdwijnt. Dus ik kom vroeger van de ene tent naar de andere, naar weer die. En had ik een hele avond had ik helemaal gepland met verschillende locaties. Maar dat wordt nu steeds lastiger. En dat zal zeker niet alleen het geval zijn in Rotterdam. Dus laten we met z'n allen gezellig meedenken om de gemeente Maassluis te helpen, maar waarschijnlijk ook andere gemeentes in de regio Rijnmond om jongeren weer naar de horeca te krijgen. Wat moeten ze doen? Hoe kunnen ze dat voor elkaar krijgen? Gaat het alleen om prijzen of gaat het ook over bepaalde evenementen organiseren? Zo zie ik bijvoorbeeld ook dat er ook op sommige plekken meer spelletjesavonden zijn. Bijvoorbeeld in Cinerama in Rotterdam, de bioscoop. Ja. Die doen het op die manier om ander publiek binnen te krijgen. Maar het gaat om jouw suggesties. Laat me die weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En dan sta je gezellig hier in de studio, in de koffiecorner. Krijg je

0: dat komt even mooi uit. Je hoorde net Drive Safe van onder meer Niall Horan. Maar ja, dat komt heel mooi overeen met het spelletje van vandaag. Namelijk koppensnellers. En als je daar nou aan meedoet en je houdt van snacken, nou, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want ik geef een zeer goed gevulde snackpan weg. Moet je wel goed luisteren naar Dave. Is altijd een goed idee, maar zeker voor een prijs.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van... In bijna de helft van alle voertuigen hoeft...
0: Ja, maar wat is steeds populairder aan het worden? Is het A, handschakelen? Is het van, nee, het is toch echt B, de cruise control wordt steeds populairder? Of is het C, de automaat? Laat het me weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En het is zo gezellig, dan sta je gelijk hier in de studio. Kun je het goede antwoord geven en gewoon ook met mij kletsen. Ik laat het nog één keertje horen.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van... In bijna de helft van alle voertuigen hoeft...
0: Waar gaat het over? Gaat het over A, handschakelen? Is het B, de cruise control die steeds populairder wordt? Of toch C, de automaat? Laat het me weten door die app te gebruiken van Rijnmond. Dan maak je kans op die goed gevulde snackpan. En je denkt ook mee naar de maandprijs van deze maand. En dat is een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp. Maar natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu, zoals deze, Coldplay, Fix You.

dat is zo gezellig in de Koffie Corner hier bij Rijnmond. Kom je ook gezellig langs, kunnen we kletsen over uitgaan. Waarom doe ik dat? Nou ja, omdat de gemeente Maassluis graag met jongeren in contact wil komen door zijn enquête te laten invullen. Doen ze samen met de horeca in Maassluis om erachter te komen wat jongeren graag willen in de horeca. Want jongeren gaan steeds minder vaak uit. Volgens de een is het omdat het gewoon te duur is geworden tegenwoordig. Maar ja, speelt er meer, dat is waar ze achter willen komen. En ik denk dat dit probleem in meer gemeenten speelt in de regio. Laat het gerust weten hoe we ze kunnen helpen. Nou, Nel ging samen met mij eventjes wandelen op Memory Lane. Want zij zegt, ja, vroeger gingen we op dansles in het weekend naar Statenhof dansen. En er speelden altijd goede bandjes, ook naar de bioscoop. En het cafetaria was de ontmoetingsplek. Je had niet veel geld en niks was duur. En er werd alleen maar frisdrank gedronken. Een enkeling dronk een biertje. Je ging van 8 tot 11 uur uit en kwam op maandag weer fris op je werk. En toen zei ik nog van ja, nou, dat waren nog eens tijden. Zeker. Het zegt ze, ja, zeker enorm gezellig. En dit is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Zijn heel wat huwelijken uit voortgekomen. Ook moetjes. Ja, dat moetje, dat hoeft. Dat is volgens mij niet meer aan de orde tegenwoordig. Maar ja, het was natuurlijk ook inderdaad een goed moment, een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten. En nou denk je misschien in deze digitale tijd dat steeds meer mensen gaan swipen en likes en hartjes en wat dan ook versturen naar mensen. Maar het schijnt dus juist dat deze jonge generatie, dus Gen Z, heel erg graag gewoon weer analoog mensen wil ontmoeten. En ja, dan, daarvoor moet je dus wel uitgaan. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Heel erg bedankt voor jouw tips, Nel. Ik ben er namelijk zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Hoe zorg je ervoor dat jongeren, dus laten we zeggen tussen de 16 en 35, weer uitgaan? Misschien kun je denken aan waar jij zelf behoefte aan had toen je uitging. Ik had gewoon behoefte aan goede DJ's, aan goede muziek, betaalbare drankjes en goed personeel ook. Dat is ook wel heel erg belangrijk. Van die mensen die je begrijpen en die gewoon snel werken. En een goede sfeer. He, allemaal belangrijk als het om uitgaan gaat. Maar ja, het is ook midden in de vakantietijd. Heel veel mensen zijn natuurlijk ook naar het buitenland. Dus dat is misschien ook een goed moment om eens te gaan kijken na die vakanties. Hoe krijgen we ze allemaal weer binnen de deuren? Ik moest aan vakantie denken, omdat dit is weer zo'n typisch nummer dat je meeneemt van je vakantie terug mee naar huis. Eros Ramazzotti.

0: Het is 11:30, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder de boer op, hoor. Maar eerst tel ik je over twee kleine vertragingen in onze regio op de wegen. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht sta je 5 minuutjes vast. En op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijeland en knooppunt Hellegatsplein heb je ook een vertraging van 5 minuten. En het weer van vandaag, ja, het begint in bewolkt in de regio, maar geen zorgen, er gaat geen regen meer vallen, want in de loop van de dag wordt het zonniger en droog, met een temperatuur van 22 graden. Ook morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag verdwijnen die wolken en dan komt er heel veel zon, want het wordt maar liefst 28 graden. Ja, die t-shirtjes kun je laten liggen waar ze liggen, want woensdag wordt het zelfs tropisch heet met temperatuur rond de 32 graden. Op donderdag en vrijdag ook flink wat perioden met zon. En op vrijdag een kleine kans op een bui. En het wordt dan geleidelijk minder warm. Voor de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Reizigersvereniging Rover wil dat vervoerder Arriva het verbod om fietsen mee te nemen op de Merwedelingenlijn schrapt. Dat verbod valt namelijk samen met de afsluiting van de Papendrechtse brug. Dat er sprake is van verzakkingen op het deel van het spoor, kunnen er minder treinen rijden tussen Gorkum en Dordrecht. Dat zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is op stations als je dan die fietsen niet meer toelaat, en dat er meer plek is voor passagiers. Rover heeft begrip voor de aanpassingen, maar fietsverbod gaat ze nog echt te ver. Ze hopen dat ze Arriva op andere gedachten kunnen brengen in gesprekken. Steeds meer mensen hebben een meterkast laten verzwaren, omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij hebben gekregen voor warmtepomp. Maar dat leidt ook tot meer incidenten in meterkasten. Dat zegt de brandweer bij RTL.
2: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
1: Ja, en gemiddeld gaat het hier om 3 incidenten per week in plaats van 2. Oftewel de helft meer.
0: Ja, de stijging valt mee.
1: Ja. En het is misschien de meest bekritiseerde man van het WK voetbal, Gianni Infantino. Dat is de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Ja, je begint al te lachen.
0: Ja, nee, ja, die man heeft een karikatuur van zichzelf gemaakt zo'n beetje.
1: Ja, nou ja, inmiddels heeft hij op Instagram fel uitgehaald naar alle mensen die kritiek op hem hebben gehad tijdens het WK. Hè. Besteed jullie tijd niet aan haat, zegt hij op Insta. Als je extra tijd hebt, besteed die dan aan mediteren, bidden, lachen, tijd doorbrengen met geliefden of gewoon lekker kijken naar een voetbalwedstrijd. Nou ja, hij zegt zelf, het WK verliep zonder incidenten, 100% veiligheid, alleen vreugde en geluk. Dan is hij vrij selectief in hoe hij kijkt naar het WK, moet ik eerlijk zeggen. Zoals het voorbeeld van een Somalische scheidsrechter die het land niet inkwam. Was er veel gedoe met Iran dat meteen het land weer uit moest. En had Trump gevraagd een rode kaart voor een Amerikaanse speler te schrappen. Wat ook uiteindelijk gebeurde. Hij zegt dan van ja, jongens, kijk nou eens gewoon naar een mooie manier naar het WK voetbal. Zoals iedereen dat gedaan heeft. Nou ja, iedereen. We hebben het nog niet eens gehad over de incidenten rondom Argentinië.
0: Nee, precies. En ik vind het heel mooi gegeven. Kijk naar wat er wel goed gaat in plaats van wat er niet goed gaat. Maar in dit geval, ja, moet je sommige dingen ook niet gewoon niet gaan negeren.
1: Niet mooier maken dan het is.
0: Helemaal waar. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Anglicé Joe's versie van het ultieme vader-zoon nummer Cats in the Cradle. De koffiecorner is geopend hier bij de Boer op. Kom gezellig langs, dat deed Mike ook. Ik heb het over hoe krijgen we jongeren weer aan het uitgaan. Want ja, de horeca heeft het er niet makkelijk mee dat alleen maar mensen van boven de 35 uitgaan of zo. Maar ja, dat is vooral restaurantjes. Wij gaan ook niet echt meer lekker dansen in de disco. Maar waar hebben jongeren nu behoefte aan? In Maassluis gaan ze dat doen door inderdaad de jongeren zelf maar eens te vragen wat ze graag willen. En dat weer in samenwerking met de horeca al daar. Maar ik weet zeker dat Maassluis niet de enige gemeente is die met dit probleem kampt. Want heel veel jongeren gaan niet meer uit. En Mike denkt van ja, ik denk dat het rookverbod ook niet heeft geholpen. Want je betaalt een klein fortuin voor een drankje en vervolgens sta je op de stoep met een peuk. Helaas, met alcohol smaakt roken nog beter. Maar dit gaat dan weer alleen over de rokende mensen die uitgaan. Maar misschien speelt dat ook wel weer mee. Ik ben trouwens wel heel erg blij met dat rookverbod om heel veel redenen. 1. Roken is gewoon heel slecht voor je. En 2. Je stinkt wat minder als je dan uiteindelijk wel bent uit geweest. Hartstikke bedankt voor je komst naar de koffiecorner. Mij kom ook nog gezellig langs. En kom ook langs als je het juiste antwoord weet op die prijsvraag. Kun je die goed gevulde snackpan meewinnen. Zometeen kun je helemaal losgaan op Shakira en haar heupen. Maar eerst een ontzettend stom nummer. Nou ja, oké, dat is een beetje overdreven. Maar het heet wel Stupid Song. Olivia Rodrigo.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Ja, we kunnen wel zeggen het WK van Spanje, maar eigenlijk was het ook wel weer het WK van Shakira. Dit was je andere hit van de Hips Don't Lie. Roepen sneller. Ja, en ik heb hem hier en hij kan jouw kant op komen, die goed gevulde snackpan. Dit was de opgave.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van... In bijna de helft van alle voertuigen hoeft...
0: Maar wat wordt populairder? Goedemorgen, Dineke.
2: Goedemorgen, u spreekt met Dineke.
0: Hallo, wist je meteen het goede antwoord? Of heb je wat hulp gehad van zoekmachines?
2: Nee. Ik wist hem al, automaat.
0: De automaat. Nou, ik ga even luisteren naar Dave of dat klopt.
1: En er lijkt maar geen einde te komen aan de opkomst van auto's met een automaat. In bijna de helft van alle voertuigen hoeft niet meer geschakeld te worden.
0: Ja hoor, je hebt heel goed geluisterd naar Dave. Daar houden wij van hier bij Rijnmond. Dat is altijd een goed idee hoor, goed naar Dave luisteren. Dus fijn dat je dat hebt gedaan. Heel goed. En jij krijgt dus die goed gevulde snackpan.
2: Dankjewel.
0: Hey, en hij is echt goed gevuld, hè? Dus ga je hem in je eentje opsmikkelen of mag er iemand naast komen zitten?
2: Ik heb mijn man bij me, hoor. Die houdt ook wel van een lekker snackje, want die zit hier naast me op de bank.
0: Gelukkig maar, want nogmaals, het is een flinke pan, dus kunnen jullie er samen van genieten. En deze dag, heb je nog speciale plannen voor de maandag?
2: Nee hoor, ik ga maar rusten, want ik moet bijna werken weer, dus mijn vakantie zit er bijna op.
0: Hoe lang heb je vakantie gehad?
2: Vanaf 17 juli tot 3 augustus.
0: Oké. En heb je nog wat leuks gedaan in de vakantie?
2: Nou ja, ik ben met mijn man weg geweest. En ja, hij topt zelf ook qua zijn gezondheid. Dus ja, we zijn dagjes weg geweest.
0: Nou, dat klinkt toch al heel erg goed. En wat voor werk mag je zo meteen weer aan gaan beginnen?
2: Ja, dus...
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik doe in de kledingwinkel en ik doe bij een soort charity. Dat is de voedselbank, zeg maar. En daar doe ik dan ook rijst en alles verpakken.
0: Wat goed, wat leuk. En merk je dat het wat rustiger wordt in de kledingwinkel? Want soms denk ik van joh, al die mensen die...
2: Ja, dat
0: die...
2: merken wij wel. Ja, wij merken het sowieso, vakantietijd. En ook normaal door de week al is er geen vakantie hoor. Dan is het ook best wel... rustig.
0: Ja, ik merk het misschien door online kopen, dat mensen misschien dat toch steeds sneller doen. Dat het wat rustiger in de winkels wordt. Maar dat merken jullie dus ook.
2: Ja.
0: Nou, maar toch leuk om weer aan het werk te gaan, denk ik. Want ik denk dat je je werk ook wel leuk vindt, toch?
2: Tuurlijk, ik ga met plezier heen, dus...
0: Dat klinkt goed. Nou, en met heel veel plezier stuur ik jou zo meteen die snackpan om. Blijf gewoon even hangen, gaat het helemaal in orde komen. Dat was Dineke. Bij mij is hij niet meer te krijgen. Maar gewoon blijven luisteren naar Rijnmond. Want er zijn nog genoeg kansen om hem wel te winnen.

0: Rockin' in the Free World van... hoe heet hij nou?
1: Ja.
0: Ik ben ineens zijn naam kwijt. Neil Young, Neil Young.
2: Okay, leuk.
0: Sorry, nou ja, echt helemaal even een halve blackout. Ja, dat krijg je. Ik moet meer koffie gaan drinken. Daarom gaat de koffiecorner ook dicht hier bij Rijnmond. De boer op zit er bijna op. Tijd om die deur te openen van de kantine van Rijnmond voor de lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemiddag, Erik.
2: Goedemiddag.
0: Nog. Goedemorgen nog. Goedemorgen nog, Erik. Ja, en wat gaan jullie doen in de lunchbreak?
2: Ik ga het hebben over de droogte. En de droogte heeft ook gevolgen voor toch wel het meest natte natuurgebied van Nederland, denk ik wel, de Biesbos.
0: Ja, inderdaad.
2: Want ja, ook daar staat het water laag en vallen hele stukken droog. En dat heeft vooral gevolgen voor wateren waar ook in de zomer veel pleziervaart is. Want ik heb dat wel eens gezien, was ik in een kreekje waarvan je dacht, nou, kan daar een schip in? En er lag dan zo'n plezierjacht, gigagroot. Mensen lekker op het achterdek, die zaten er lekker in de schaduw. Nou, lekker hoor, nou, zo komen we komen er wel weer uit met dat ding. Nou, dat is niet zo handig vanaf nu. Dat kan wel eens problemen gaan opleveren. Daarover heb ik straks de boswachter van het Nationale Park de Biesbos.
0: Heel goed, en waar zoek je een lunchplaat bij?
2: Ja, een lunchplaat. Ook over iets wat misschien niet zo handig is. Mm. Een brug in Griekenland. Dan vergeet de brug hier bij Papendrecht.
0: De bruggenprobleem al hier.
2: Ook daar is dat probleem. Want daar is die brug zo in een V-vorm ingezakt.
0: Ja.
2: 3 jaar geleden tijdens een storm. Maar heel veel automobilisten die denken, ja, of ik rij 18 kilometer om, of ik waag het erop. En die gaan gewoon over die brug heen.
0: Oh, dat kan gewoon.
2: Met risico voor eigen leven. Want dat is het daadwerkelijk. Als die brug verder in knakt, dan liggen ze in het water. En ze doen het gewoon.
0: Oh, oké. Nou, daar past vast wel Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Heb ik nu al meteen paraat voor
2: je. Hele goeie.
0: Maar het gaat...
2: ik hoor er graag nog veel meer.
0: Wou ik zeggen, het gaat niet om mijn suggesties. Het gaat om die van jou. Laat het maar komen via de app van Rijnmond. Ik spreek je morgen weer. Neem ik je weer gezellig mee de boer op. Tot aan het nieuws van 12 uur met Dave. Calvin Harris, Rag & Bowman, Giant.

0: Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de hit van Smash Mouth. En dat nummer kun je bijna niet horen zonder aan een bekende film te denken. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij ook een keer in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm. Toen was hij zijn linker voorband al kwijtgeraakt. De man probeerde nog steeds weg te komen en negeerde het stopteken van de politie. Uiteindelijk reed hij zich klem tegen de vangrail. Hij was zich overigens kwaad bewust en was zo ver heen dat het niet eens lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet binnen. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nul, dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Door de komst van Nul werden in China 800.000 mensen geëvacueerd. Er werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. En in Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nul is de derde orkaan die China deze maand treft. Reizigersvereniging Rover wil dat de vervoerder Q-Bus het verbod om fietsen mee te nemen op de Merwedelingenlijn schrapt. Dat verbod valt namelijk samen met de afsluiting van de Papendrechtse brug. Doordat er sprake is van verzakking op een deel van het spoor, kunnen er minder treinen tussen Gorkum en Dordrecht rijden. Dat zorgt ervoor dat er nu geen fietsen mee mogen, dat er dan wel minder tijd nodig is op de stations en dat er dus meer plek ontstaat voor reizigers. Rover heeft wel begrip voor de aanpassingen, maar een fietsverbod, dat gaat ze toch echt te ver. Ze hopen dat ze in gesprekken met de vervoerder op andere gedachten kunnen brengen. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. Het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar geleden, meldt Trouw op basis van cijfers van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. De stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie zegt: dit is goed nieuws.
13: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
12: Ja, oftewel, er is nog een tekort aan ongeveer 8000 fulltime leraren. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen beginnen met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. En woensdag wordt het zelfs 32. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht sta je 5 minuten in de file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en het industriegebied Avelingen. Daar is, even kijken, de weg dicht. En natuurlijk voor zware vrachtwagens. En staat daar nu 2 minuutjes in de file. Als je nu net even Rijnmond kijkt, dan kan je het ook nog eventjes nakijken in beeld. Laat ik ondertussen weer iets anders aan je horen, want ik wil graag een lunchplaat draaien. En dat gaat over een brug in Griekenland. We hadden het net over die brug bij Papendrecht, de Papendrechtse brug. Maar dit gaat om een brug die al in doormidden geknakt is, daadwerkelijk. En daar kan je dus eigenlijk, als je een beetje weldenkend bent, met de brug niet meer overheen natuurlijk. Met de auto niet meer overheen natuurlijk. Maar dat doen ze daar gewoon. Want die brug is namelijk al 3 jaar geknakt. En hij hangt nog maar een paar centimeter boven het waterniveau. En automobilisten die hebben de keuze of 18 kilometer omrijden, of toch maar je leven wagen over die brug. En dat doen ze bij deze. Welke lunchplaat wil jij bij die daredevils horen die met risico voor eigen leven over die brug gaan? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen muziek van Smash Mouth.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis mee met Golden eSIM.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Reslim met Golden eSIM.
1: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Erik Lemmers.
1: Radio met een grote R.

0: na dit nummer kende iedereen de band Smash Mouth. Zeker omdat het in de openingsscène te horen was van de film Shrek. Maar dat was dan ook het enige nummer waar mensen de band van kenden. En dat terwijl ze ook wel andere hits hadden gemaakt. Ja, en daar hadden de bandleden wel de balen van. Omdat ze zoveel meer leuke muziek hebben gemaakt. Maar iedereen wilde alleen maar All Star horen. Het is maandag tijd voor je eerste lunchbreak van deze week. Welkom. De langdurige droogte in ons land heeft zelfs invloed op de biesbos. Ook in dit enorme zoetwatergetijdengebied begint het waterpeil te dalen. En dat heeft gevolgen voor wie daar met zijn bootje wil varen. Daar hoor je zo meer over. En ik wil een lunchplaat draaien over een brug in Griekenland die doormidden geknakt is. Dat is niet gisteren gebeurd. Nee, 3 jaar geleden zakte die brug over de Pineioso-rivier in elkaar na een storm. Het midden hangt nog een paar centimeter boven het water. En als je denkt dat automobilisten de brug dan mijden? Nou, nee. Ze gaan er massaal overheen, al is het op eigen risico. Het alternatief is namelijk dat ze 18 kilometer moeten omrijden. Dus gaan ze ondanks het enorme risico dat ze met die auto en al verdrinken nog steeds over die brug. Ik wil daar graag jouw lunchplaat bij horen. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Er is nog genoeg muziek om van te genieten het komend uur. Grote zangeressen als Joss Stone en Rolls Royce hoor je. De Kaiser Chiefs en hun signature hit uit 2007. Straks dien ik de Chef Special op. En dat is er een die je vleugels geeft. Maar eerst Sister Sledge. He's the greatest lover.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
0: Of Dancer.

0: op Radio Rijnmond. De Nederlandse rivieren die kampen met lage waterstanden. De lange droogte die al sinds de lente voortduurt en het gebrek aan smeltwater vanuit de grote rivieren zorgen voor veel lagere waterstanden dan normaal in deze periode van het jaar. En dat heeft gevolgen, zelfs in de waterrijke Biesbosch. Wie gewend is om in de zomer lekker met een plezierjacht de Biesbosch in te trekken, blijf even luisteren, want dat kan straks niet overal meer. Boswachter Harm Blom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij kent het gebied als geen ander, hè? Als jij nu door die Biesbosch loopt of vaart, wat valt je dan als eerste op door die lage waterstanden?
1: Ja, dat je wel heel veel kleiige, slikkige oevers ziet, dus waar het water echt laag staat. En we zien heel veel planten en algroei. Ja, de kreken zijn gewoon een stuk ondieper en daarmee moeilijker begaanbaar.
0: Ja, en hoe uitzonderlijk is het wat we nu zien?
1: Nou, niet uitzonderlijk voor de Biesbosch. De Biesbosch is een buitendijks natuurgebied wat valt onder dynamiek. Hoe meer variatie, hoe beter. We zien elk jaar wel lage waterstanden met veel plantengroei. Maar wat het dit jaar wel anders maakt, is dat de periode vroeg in het jaar begon en eigenlijk nog steeds aanhoudt.
0: Ja.
1: En ja, inmiddels is het juli en er is nog geen zicht op veel regen.
0: Nee, we hebben dan gisteren hebben we regen gehad, wat wel enige betekenis had, maar dat heeft nog niet genoeg invloed, hè?
1: Nee, heel veel grond daarvan zakt weg in de bodem. Ze verwachten toch wel tot eind juli en nu inmiddels toch ook wel tot week 2 van augustus. Dus echt tot begin augustus bijna of geen neerslag. We krijgen eind deze week natuurlijk weer tropische temperaturen. En het is vooral de combinatie. Dus geen regenwater vanuit Maas en Rijn en aanhoudende wind. En daarmee verdampt het water ook dag en nacht. Ja, en dat zorgt voor hele lage rivierafvoeren. Plus het water verdampt ook gewoon in het land. Dus als de regen valt, stroomt dat niet gelijk naar de rivieren toe.
0: Nee, en dus heb je eigenlijk min of meer een tekort, hè? Wat voor invloed heeft dat voor planten en dier in de Biesbosch?
1: Nou, in de Biesbosch gek genoeg niet zoveel. De Biesbosch is een buitendijks natuurgebied wat onderhevig is, wat gewend is aan de uiterste. Hele nachtperiode, hele droge periode. Hier wordt geen water weggepompt. Maar ja, voor de drogere gebieden langs de rivieren, ja, daar zie je het gras echt bruin worden. Daar zie je bomen die echt moeite krijgen met deze langdurige droogte. In de Biesbosch is het vooral de mensen die eraan moeten wennen. De natuur krijgt in feite een tafeltje dekje. Je moet je voorstellen, de eerste trekvogels uit Rusland, Scandinavië, zijn nu al onderweg naar het zuiden. En zien daar in de Biesbosch allemaal slikkige oevers. Dus in feite een zoete Waddenzee. Ja. Modder met heel veel insecten. Ja, daar duiken ze met tienduizenden op af. Tegelijkertijd zie je dat boten, en vooral de boten met buitenboordmotoren, ja, met alle planten, alle algen, met kleine kreekjes die overblijven, die krijgen moeite met de kleine kreken. En dat is wel het advies. Staatsbos weer zegt, welkom in de Biesbosch, maar blijf op de grotere kreken en bereid je iets beter voor.
0: Ja, want ik heb dat eerder ook wel eens gezien dat ik daar was, dat ik dacht van jeetje, dit is echt een heel ondiep stuk. En er zat er gewoon iemand in een echt grote plezierjacht. Lekker achterop, lekker in de schaduw zo te genieten. En die zegt, ja. Nee, ik kom hier zo weer weg. Maar dat gaat nu niet meer op.
1: Nou, de grotere kreken, zeker met hogere waterstanden, daar kan je, als je een beetje de weg weet, echt nog wel normaal varen. Maar de Biesbosch is gewoon echt een stukje buitendijks natuurgebied in Nederland, midden in die zoutzoete delta. En dat kent ook gewoon heel veel ondieptes. En dat geven wij de mensen mee. Kom je met je eigen boot of ga je een boot huren? Bereid je iets beter voor. Ga vooral met hogere waterstanden de Biesbosch in. Het is 2 keer per dag hoog, 2 keer per dag laag. Net zoals op de Noordzee. Ja, en met echt deze aanhoudende droogte moeten mensen rekening houden. Zeker met motorboten. Ja, de kleinere kreken, ja, die kan je beter even links laten liggen. De natuur die neemt daar bezit van. Met een kano kan je er nogal doorheen. Maar blijf voorlopig even op de grotere kreken.
0: Blijf op de grotere kreken, dat is hoe je je moet voorbereiden? Of zijn er nog meer voorbereidingen die je dan moet treffen?
1: Nou, nee hoor. Tenzij je een beetje bang wordt aangelegd, neem wat extra boterhammen en een flesje water mee. Want ja, kom je vast te liggen, dan duurt het zomaar een paar uur voordat het water weer opkomt.
0: Ja, want dat is dan wel weer de oplossing, hè? Als het dus inderdaad te laag is gekomen, daar heb je dus ook nog rekening mee te houden. Met die, het is een zoetwater getijdengebied, het
1: klopt.
0: Je dus app. Dat je gewoon even een aantal uur moet wachten, maar dan komt het natuurlijk wel weer goed.
1: Jawel, maar de meeste mensen willen dat niet, want opeens word je dan geconfronteerd bijvoorbeeld met je vriend of je gezin. En dan zit je een paar uur lang vast op een paar vierkante meter.
0: Ja, en dat kan dan ineens gewoon vrij
1: vakantiestress opleveren. Juist, ja. Ik heb er ook een beeld bij. Nee, maar de Biesbosch zit niet voor niets in de top 5 van de gebieden waar de reddingsbrigade het meest voor moet uitdrukken. Er zijn gewoon ondieptes. We hebben elk jaar drogere perioden met lage waterstanden. Dit jaar duurt het langer en hebben we veel meer algengroei. En dat betekent dat ook je motorboot vast komt te zitten in die planten. Dus eigenlijk is het advies heel simpel. Het advies, Blijf in de aardvlaai, blijf op de grotere kreken. En wanneer je de weg echt goed kent in de biesbos, ja, dan kan je er wel in. Maar heel simpel, met laag water staat er soms maar 30 centimeter water in de kreken.
0: Houd daar dan kan... echt rekening mee.
1: Juist, absoluut.
0: Harm, dankjewel voor je waarschuwing en een mooie zomer daar.
1: Graag gedaan, jullie ook.

Ja, die draait al heel wat jaren mee. En wie dacht dat er een Amerikaanse soulzangeres was? Nou, die komt bedrogen uit. Ze komt gewoon van het Engelse platteland. We gaan richting hoofdpunten uit het nieuws. Hier op Radio Rijnmond en het weer natuurlijk met het Alders. Kijken of die droogte nog langer gaat aanhouden. Maar eerst muziek van Rose Royce, Best Love.

0: 1 is het geworden. Je luistert naar Lunchbreak. Even een blik op de wegen werpen. Dat levert op dat we op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht met wegwerkzaamheden te maken hebben. En daar in ieder geval nu 10 minuten vertraging oplopen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. Daar 6 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag, Erik.
0: Ja, ik had het net met de boswachter van de Biesbossen over de droogte. Eigenlijk, ja, volgens mij sinds de lente is er al een oplopende droogte. Hoe lang zullen we daar nog mee zitten, denk je?
1: Nou ja, er is in ieder geval op dit moment geen uitzicht dat daar verandering in komt. Zeker niet binnen 10 dagen en wellicht ook niet binnen 2 weken. En mocht het dan nog tot regen komen, zeg maar, zoals bijvoorbeeld die buien van gisteren, dan moet je nagaan dat ja, er is op veel plekken 5 tot 10 millimeter gevallen. Op een aantal plekken in de regio. Ja, na een paar dagen is dat ook weer verdampt. Dus het zal wekenlang moeten gaan regenen, echt. Dat je daar ook weer helemaal eng van wordt om die droogte op te lossen. En dat gaat niet gebeuren. Maar ja, misschien wel in het najaar. Want de Noordzee is ook belangrijk om hierbij te noemen. Want de temperatuur van het Noordzeewater is namelijk op dit moment opvallend hoog. Een graad of 20, zeg maar, dieper de Noordzee op. En als daar koude lucht overstrijkt in het najaar, dan kan je namelijk te maken krijgen met hoosbuien in het najaar. Vooral in onze regio, zeg maar met name de hele kuststreek. En er zijn jaren voorbij gegaan dat het dan wel eens echt heb gehoost van de regen. Dus ja, misschien gaan we nog wel het een en ander krijgen, maar de komende weken zie ik dat niet direct gaan gebeuren.
0: Oké, nou, we weten wat er op de lange termijn misschien gaat komen, maar nu eerst maar eens even de oplopende warmte.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren. We krijgen te maken met meer warmte. Nou, vandaag is er nog niet zoveel van te merken. Het is nu een graad of 19 à 20. Het wordt vanmiddag nog wel 22 graden. En de komende uren zal het weerbeeld ziende ogen opknappen, Erik. Langzamerhand komt steeds vaker de zon erbij vanaf de kust. Dus het gaat er steeds beter uitzien. Een laatste buitje die is zometeen ook vertrokken. En dan vanavond droog weer met geregeld zon. En de wind die waait matig en die komt uit het westen. Ja, en morgen overdag, nou, misschien eerst een paar wolkenvelden, maar daarna is schitterend weer met veel zon, overal droog. En het wordt ook aanzienlijk warmer al hoor, dan vandaag. Een graad of 25 op het strand, 27 of 28 graden landinwaarts. Dus echt totaal ander weer al dan vandaag. En dat bij een matige wind uit het zuidwesten, een windkracht 3.
0: En dan gaan we dus de dagen daarna richting 30 graden, denk ik, of niet?
1: Ja, direct al een woensdag. Een woensdag wordt het 233 graden. Dat is ook de heetste dag van de week. Niet van de zomer, hè, want die hebben we al in juni gehad, de warmste dag tot nu toe. En dan heb je woensdag te maken met volop zonneschijn ook. Vooral ook woensdagavond blijft het trouwens erg lang warm in de regio. Maar op donderdag en vrijdag gaat die zomer wel gewoon door, maar op een minder hoge versnelling. Dus zo is het bijvoorbeeld op donderdag een graad of 27, vrijdag een graad of 24 met zonnige perioden en misschien een vrijdag een bui. Maar in de loop van het weekend lijkt het weer warmer te worden. Dus ja, als je houdt van zonneschijn en warmte en je bent in Nederland op vakantie of in de regio, ja, dan tref je het gewoon enorm.
0: Je zit je gewoon gebakken. Dankjewel.
1: Ja, op roze blaadjes zit je dan, Erik.
0: Op roze blaadjes. Tot morgen.
1: Oké, hoi.
0: Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik, het kan nog een week of misschien zelfs wel maanden duren voordat de grote bosbrand bij Bordeaux helemaal uit is in Frankrijk. Dat zegt de brandweer. Vanaf morgen wordt het opnieuw warmer in de regio. Autoriteiten die zijn bang dat het vuur zich daar nog verder kan uitbreiden. Door de brand is zeker 42.000 hectare verwoest. Het vuur nadert de stad Bordeaux tot op 15 kilometer, maar volgens de Franse regering hoeft daar nog niemand te worden geëvacueerd. Steeds meer mensen hebben de meterkast laten verzwaren omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij hebben gekregen of een warmtepomp. Maar dat zorgt ook voor meer problemen bij die meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
3: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
2: Ja, er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. En dat was nogal een aanpassing. Toeristen die de stad Venetië willen bezoeken, die zouden toegangskaarten moeten betalen. Ah, dat doet toch niemand, was het idee. Nou, daar is niks van waar. Op de 60 piekdagen waarin die nieuwe regeling, die toegangskaartjes voor Venetië werden ingevoerd, hebben meer dan 650.000 mensen betaald voor de toegang tot de stad. Het leverde Venetië zo'n 5 miljoen euro op. En dat noemt de stad een succes. Het systeem is ingevoerd om het aantal bezoekers wat terug te dringen, want met al die toeristen die daar 1 dagje langskomen, was het wel extreem druk, vooral voor de bewoners. Mm-hmm. Nou, daarom wordt er eigenlijk aan gedacht van, nou, het is wel zo'n succes, misschien kunnen we dat bedrag volgend jaar nog wel eens even opkrikken. Nu is het nog 5 tot 10 euro. Dat wordt 30 tot 50.
0: Ja, totdat er uiteindelijk eens een keer misschien minder mensen komen. Maar ik denk dat die grens nog wel een stuk hoger ligt, eerlijk.
2: Wie weet.
0: We gaan het merken in de toekomst. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Sam Fender en Olivia Dean, zomaar eerst de Kaiser Chiefs.
4: Radio met een grote R.

0: 2007, de tijd van Skinny Jeans. Daarin werd dit een enorme hit.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En het gaat over die brug. Die brug die doormidden is geknakt in Griekenland. En ja, hij hangt nog een beetje boven het water. Dus denken veel automobilisten, ja, ik ga me daar die 18 kilometer die ik moet omrijden toch niet doen. Ik ga wagen er gewoon op en ik ga er gewoon overheen. En zolang die brug niet verder doorzakt, kan het dus. Linda Ronstadt en Cross the Bridge. Ja, Pechtel en Peter van der Wulp, die kiezen ervoor. Peter heeft ook Eminem bedacht met Not Afraid. Phil Kort, Kylie Minogue en Do You Dare. Jacques Lansbergen, The Moonlight Ramblers en Broken Bridge. Ilse Murel, Level 42, Hot Water. Dat zal het met deze temperaturen vast ook wel zijn. Karin Zonneveld, Gloria Gaynor and I Will Survive. Ruud Vonk, AC/DC, If You Dare, Kooijmans en Carrillo en Across the River. Monique van Eyck, Risk It All, Bruno Mars. Rolling in the Deep, Adele en Bridges van Kensington. Sabine van Dier die komt met Hold Back the River van James Bay. Bruce Springsteen en The River. En dan een plaat die heel veel mensen kiezen. Gerard, Jaap, Ria, Ilse, Joke, Ruud, Peter, Angeline en Guido. Die willen allemaal Simon & Garfunkel horen. Bridge Over Troubled Water. Heb jij nou nog een andere? Laat het even weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Eerst Sam Fender. En Olivia Dean, Rain Me In. Op Radio Rijnmond.

0: Hit van dit moment, Rang Me In. Prachtig. Sam Fender en Olivia Dean op Radio Rijnmond. Tijd voor Opmerkelijke Zaken, de rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar de rechtbank. En vandaag gaan we het hebben over de 23-jarige Roy, die zich moet verantwoorden voor een vechtpartij in een restaurant in Ridderkerk. En daarbij raakte iemand misschien wel voor de rest van zijn leven gehandicapt. Goedemiddag, Ingrid. Wat is die Roy voor een type?
1: Ja, een hele rustige, beleefde, goed geklede jongen. Hij had een dure broek aan, een mooi truitje, hele chique schoenen, loafers. Hij heeft een goede baan. Zijn vriendin zat ook in de zaal. Hij had een stabiele relatie, zei hij. Ja, eigenlijk het beetje type ideale schoonzoon.
0: Geen vechtersbaas dus?
1: Nee, absoluut niet. Zo zag hij er niet uit.
0: Maar toen kreeg je de beelden te zien.
1: Ja. En dan zie je een heel andere Roy. Die beelden waren dus van 3 jaar geleden in restaurant Brussels Lof in Ridderkerk. En dan zie je de verdachte helemaal uit zijn stekken gaan, samen met 3 andere jongens. Ze stormen dat restaurant binnen. Daar zit het personeel net de nazit te doen, zeg maar. Het restaurant was gesloten voor publiek. En een van de mannen, de medewerkers van het restaurant, zou een foute opmerking hebben gemaakt over een meisje. De vriendin van een van de jongens die binnenstormt. Ja, en daar wordt geen gesprek over gevoerd, maar het is meteen slaan en schoppen. En een collega die de boel wil sussen, die krijgt eigenlijk nog de hardste klappen. En die krijgt die van Roy, van die ideale schoonzoon.
0: En wat zei Roy hierover tegen de rechter?
1: Ja, die zei, ik was hartstikke dronken en ik heb er enorm veel spijt van. En ik heb al een alcoholcursus gedaan via de reclassering. En ik had dit nooit moeten doen. Hij was heel nederig en zijn spijt kwam wel oprecht over.
0: Ja, maar de gevolgen zijn heel heftig, hè? Een van die slachtoffers was er ernstig aan toe.
1: Ja, die heeft onder meer een gebroken oogkas opgelopen. En die kan, het is 3 jaar geleden, hij kan nog steeds niet goed op en neer kijken. En hij ziet heel veel dingen dubbel. Hij moet voor altijd een bril op. En ja, ook psychisch gaat het eigenlijk heel slecht met hem, vertelde de advocaat van deze jongen. Hij is nog steeds hyperalert. Altijd staat hij op scherp van, oh, misschien gebeurt er wel iets. En ja, zijn vertrouwen in mensen heeft natuurlijk ook een enorme knauw gekregen die nacht.
0: Kan ik me voorstellen. Hoe is het voor Roy afgelopen?
1: Ja, er stond best wel wat op het spel. Want de officier van justitie die zei, ja, dit is zware mishandeling en daar kan ik 4 maanden celstraf voor eisen. Nou, toen zag je Roy ook even zo deinzen van,
0: slikken.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Ja. Uiteindelijk is ze een stuk lager gaan zitten in de strafeis. 240 uur taakstraf. Want, zei ze, dit is een jonge verdachte. Roy is 23 jaar. Hij is niet weer in de fout gegaan. En deze zaak heeft ook best wel lang op de plank gelegen. En dan hangt zo'n rechtszaak maar boven iemands hoofd. En de rechter maakte er uiteindelijk 150 uur taakstraf van. Dus nog minder. En die Roy moet wel een schadevergoeding ook betalen aan het slachtoffer. 500 euro voor een bril en 3500 euro smartengeld.
0: Ja, en waarom duurde het dan 3 jaar voordat die zaak behandeld werd?
1: Ja, dan merk je weer dat de rechtbank het gewoon enorm druk heeft. En sommige zaken blijven dan gewoon lang op de plank liggen. Zeker als iemand niet in de gevangenis zit, hè, dan kan het gewoon de hele tijd maar worden doorgeschoven. En dan hebben andere zaken voorrang. En dan kan het zomaar 3 jaar duren voordat je zaak eens een keer behandeld wordt. Maar dat leidt dan wel tot strafvermindering. Dat speelde bij deze Roy ook. Dus dat hij 150 uur taakstraf kreeg. Daar zit dan ook in verdisconteerd dat hij echt heel lang heeft moeten wachten totdat deze zaak voorkwam.
0: Nou, duidelijk. Een opmerkelijke zaak wat dat betreft. Je kan hem nalezen op Rijnmond.nl. En dankjewel, Ingrid, dat je ons daar eventjes in meenam.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week gaan we weer een bijzondere zaak bij de hand nemen. Dankjewel. Eerst Eddie Money en Take Me Home Tonight. Zometeen de lunchplaat. Wat gaat het worden? Bridge over Troubled Water in Griekenland? Of iets anders? App jouw suggestie via de Rijnmond-app? Druk op App ons.

0: Ronnie Spector zingt op dit nummer mee. En Eddie Money hoort je met Take Me Home Tonight hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, soms moet je gewoon luisteren naar de meerderheid van stemmen. Ik heb hele mooie suggesties binnengekregen. Allemaal over die ene brug in Griekenland die door midden geknakt is. Maar ja, deze die past natuurlijk ook perfect. Simon & Garfunkel en Bridge Over Troubled Water hier op Radio Rijnmond. Dankjewel voor het inzenden.

0: dank je wel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je weer meedoen, maar dan met het spel van vandaag. En er staat weer een goed gevulde snackpan voor je klaar. Dus blijf luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de eerste wereldhit van Culture Club. Die was er bijna niet geweest omdat de platenmaatschappij het nummer niet wilde uitbrengen. Ze vonden Boy George veel te opvallend en dachten dat het publiek er niet klaar voor was. Eerste nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
14: Goedemiddag. De politie van de eenheid Haaglanden heeft een 35-jarige Rotterdammer aangehouden voor de handel in illegaal vuurwerk. Hij is opgepakt omdat er 500 kilo illegaal vuurwerk in een schuur in een woonwijk lag. In totaal is er in 2 maanden tijd op meerdere locaties meer dan 800 kilo in beslag genomen. Bij het vuurwerk zaten onder meer 50 cobra's die meer dan 250 gram aan flitspoeder bevatten. Ter vergelijking, een cobra 6 die vaak bij een explosie wordt gebruikt heeft maar 50 gram erin zitten. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden uit heel Nederland. Bij de invallen werd niet alleen illegaal vuurwerk aangetroffen, maar ook zogenoemde vuurwerkmitrailleurs, waarmee in het verleden hulpverleners zijn beschoten. Pro-Palestijnse activisten hebben dit weekend het pand van logistiekbedrijf DSV op het Willemsplein beklad. Ramen zijn met oranje-rode verf beklad. In maart en mei was het pand ook al een keer het doelwit, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Het Deense bedrijf levert volgens de activisten wapens en onderdelen aan de grootste wapenproducent van Israël. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar daarvoor. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. De stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
15: We zien nu tweedejaars stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
14: Zeggen de universiteiten. En prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. Dat houdt in dat hij straks geen aandeel meer heeft in het circuit van Zandvoort. Ook doet hij zijn panden van de hand, zegt de woordvoerder. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Hoeveel hem dat oplevert is niet bekend. Zijn ondernemingen richten zich de afgelopen jaren vooral op vastgoedontwikkeling. Zo kreeg hij de bijnaam Pandjesprins. omdat hij met zijn compagnons honderden adressen op zijn naam had staan, waarvan een groot deel in Amsterdam. De prins wil zijn geld nu gaan investeren in kunstmatige intelligentie. Het weer, zonnig en droog, 22 graden. Vanuit vanavond periode met zon. Morgen begin met wolkenvelden, daarna meer zon, droog en zomers warm. De temperatuur klimt morgen op naar 28 graden... en woensdag wordt het zelfs 32 graden. Tot over het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Dave. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunten Zonzeel en Dordrecht, wegens werkzaamheden, daar nu 12 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Sabina en Hellegatsplein, 10 minuten. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Numansdorp en Willemstad, daar ook 10 minuten. Daaruit kunnen we concluderen dat de brug er open staat.
17: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
16: Jij kunt de goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan winnen. En je maakt kans op mooie en ook nog andere prijzen. Dat is namelijk de weekprijs en de maandprijs. En die weekprijs is een lunch voor twee. En de maandprijs is een gezinsabonnement op de Diergaarde Blijdorp. Ik heb één fragment voor je, ga ik je laten horen. En de vraag aan jou is wat ik hier achterstevoren heb gezet.

0: zo. Is dat 1, Shalimar, The Second Time Around? 2, The Bee Gees en Jive Talking? Of is het 3, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel? Laat het weten via de Rijnmond-app. Waag jouw gokje op een mooie prijs. En druk op Apples. Straks dus de doorbraakhit van Culture Club.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Dit is Radio Rijnmond.
10: Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: Boy George. De wereld was er niet klaar voor, dachten de platenmaatschappijen. Maar uit de wereldhit die dit werd, bleek dat ze dat wel waren. Culture Club heeft daarna alleen nog maar meer hits gehad. Mooi om even aan te denken, zo bij de start van World Pride in Nederland. Goed dat je luistert naar Lunchbreak. Het is tijd voor een mooie prijs. De goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan ligt voor je klaar als je wint. Je kan een lunch voor twee winnen en een abonnement op de Rotterdamse Dierentuin voor een groot gezin. En alles wat je hoeft te doen is een cijfer in te vullen. En dat moeten we nog even benadrukken, want Rens die zit tegenover mij, Rens Vink. En die is de producer van deze show en die noteert alle opgaven die binnenkomen via de Rijnmond app. En jij krijgt een error van A, B en C, begrijp ik, hè?
1: Ja, we zeggen altijd lepel 1, 2 of 3 en dan zie ik toch af en toe mensen...

0: zoals het eindigt, begint het dus in het echt. En ja, wat is dat dan? Is dat op 1 Shalamar, The Second Time Around? Lepel 2 Bee Gees en Jive Talking? Of is het Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, op lepel 3? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Appons. Je gaat dit nummer natuurlijk ook zo meteen helemaal horen. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar ik heb nog meer muzikale parels voor je. Fleming, Sabrina Carpenter en Patrice Russian. Zometeen eerst Juan Luis Guerra, een van de meest succesvolle Spaanstalige artiesten ooit. Maar eerst een van de grote nieuwe Britse poptalenten, Shanna Spyro. Zij heeft eigenlijk een soort eigentijdse versie gemaakt van de hit Material Girl van Madonna. En met deze lijkt ze wereldwijd definitief door te breken.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: En heb ik gewoon verkeerd zitten kijken?
2: Met Erik Lemmers.
0: Want dit is eerst Juan Luis Guerra.

0: aan Spyro. Wat een heerlijke nieuwe plaat van haar Material Lover. En Rens.
1: Erik.
0: Heb jij je administratie op orde?
1: Ik heb de administratie bijgewerkt. Ja, ja, ik kreeg nog een aantal appjes van mensen die eerst antwoord A, B of C hadden doorgestuurd. En die daar nu toch 1, 2 of 3 van hadden gemaakt.
0: Maar kijk, ja. Je wil natuurlijk niet die Romers Rijnmond Snackpan mislopen,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Nou, er was er ook nog eentje die volgens mij toch stug A bleef zeggen.
1: Ja, nou ja, Erik Elschot, jouw naamgenoot, die doet het voor de zekerheid allebei. Die zei antwoord A en label 1 allebei.
0: Die denkt van, dan maak ik meer kans. Ja. Maar die hebben we niet aan de lijn. Wie hebben we aan de lijn op dit moment?
1: Christian,
0: ja. Hallo.
3: Hallo.
0: Goedemiddag, waar bel jij vandaan?
3: Ik bel van de Zevenkamp.
0: Zevenkamp. En dat lijkt erop alsof ik nu ineens een verbinding hoor worden verbroken. Dus Rens, ga je even kijken of je dat nog kan herstellen? Of is dat...
1: Ja, dan gaan we even kijken. We gaan even kijken of we Christian nog een keer kunnen bereiken.
0: Het lijkt vrijdag wel, joh.
1: Ja.
0: Met onze weekprijs moeten we ook altijd bellen. En dan blijkt er iemand op de voicemail te zitten en niet op te nemen. En nu is het Christian die misschien onder een tunnel doorgelopen is, waardoor die verbinding weer verbroken is. En we gaan nog even proberen om hem te spreken. En de telefoon gaat over, dus hopelijk neemt hij op. Was net al iets
3: ja,
0: met...
3: Hallo
0: Christian, waar ben jij? Zit je onder een steen? Of,
3: Nee, ik heb naar die auto aan de kant gezet. En ik zit net bij de ingang van Zevenkamp.
0: Ah, bij de ingang van Zevenkamp. Nu is het dan gelukkig goed. Je bent op weg waar naartoe?
3: Naar huis.
0: En waar kom je vandaan?
3: Ja. Ik kom uit de stad. Ik moest wat doen in de stad. En... Dan ben ik nu onderweg naar huis.
0: En wat moest je dan doen in de stad? Beetje shoppen? Ja, ik hoor dat je het niet wil vertellen. Ja. En dan denk ik, wat is die aan het doen?
3: Ik moest naar mijn garage. Ik heb mijn garage namelijk in de stad. Ik woon in Zevenkamp, maar ik heb mijn garage in de stad.
0: Ja.
3: Omdat ik kon niet zo... En dan heb ik een motor.
0: Oh.
3: Ik kreeg een motor ook. Dus, en dan moest ik even kijken of die druppellader nog... goed zijn werk deed.
0: Kijk, nou ben ik op de hoogte inderdaad. Dus jij houdt van motorrijden, joh. Wat lekker.
3: Ja, zeker.
0: En heb je nog een tour gepland dan, of doe je steeds dagjes?
3: Nou, dagjes. Maar ik ben overal geweest in heel Europa op de motor. En ik ben net uit Willingen eigenlijk. Vlakbij Winterberg. Daar was daar een Harley-meeting. Er waren 15.000 motor.
0: Wauw.
3: En dat was super.
0: En ja. Kwam jouw motor daar een beetje goed in naar voren?
3: Hè? Oh, bedoel,
0: ja, maar iedereen laat natuurlijk dan lekker zijn motor zien, toch? En heb jij een beetje...
3: Ja, maar daar voel je daar niet op. Dan moet je echt iets bijzonders hebben om op te vallen. Omdat dat is 15.000 motor, die zijn de ene is mooier dan de andere. En het is een kwestie van smaak, hè?
0: Nou, precies.
3: Er is er één zelfde.
0: En het belangrijkste is, als de druppelaar maar werkt, dan kan jij weer lekker verder, toch?
3: Precies.
0: En nu eens even kijken of het in je hersenen goed zat. Want was het 1, 2 of 3? Welk nummer hebben we net gehoord?
3: Volgens mij was het nummer 3, Tavares. Ja, toch?
0: Tavares.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, Christian.
3: Oh, dat is goed. Oh,
0: ja,
3: leuk.
0: Joh. Ben je nog verbaasd?
3: Nou ja, ik denk misschien heb ik het verkeerd in mijn hoofd. Maar,
0: ik heb het natuurlijk even extra spannend voor je gemaakt, maar dat was helemaal goed hoor. Jij wint de Rijnmond snackpan, die goed gevulde snackpan. En mogelijk ook nog de weekprijs. Daarvoor moet je eind van de week even je telefoon aanhouden in de middag. Hè. Misschien bel ik je dan als je die wint een lunch voor 2. En misschien word je ook nog gebeld in Afslag Rijnmond voor de maandprijs. En dat is een gezinsabonnement op de Diergaarde.
3: Okay.
0: Nou, lekker blijven luisteren, Christian. Leuk dat je meedeed.
3: Oké, hartstikke bedankt.
0: Oké,
3: fijne dag.
0: Hoi.
3: En succes met je programma.
0: Dankjewel.
3: Hoi.

0: Fleming was dat, een automatisch. Het is 2:30 geweest, je luistert naar Lunchbreak. Een blik op de wegen A16, Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Wegens werkzaamheden bijna een kwartier vertraging daar. De A27, Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Averlingen. 5 minuten ruim, daar is de weg dicht voor zware vrachtwagens natuurlijk. En dat levert een vertraging op. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabina en Willemstad. Schade aan het wegmeubilair. Dus de brug is dicht. En dat levert ook problemen op de andere kant op. Richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de afrit Numansdorp. Daar 3 minuten vertraging. In de loop van de middag komt geleidelijk de zon vaker tevoorschijn. Het blijft droog bij een middagtemperatuur van 22 graden. Vanavond periode met zon en vannacht opklaring afgewisseld door wolkenvelden. En het blijft droog dan. En 16 graden. Morgen begint met een wolkendekje, maar dan al vrij snel de zon. Droog, zomers warm met in de middag 27 tot 28 graden. Mario Kwaaitaal heeft de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Mario.
1: Goedemiddag. In een onderzoek naar illegaal vuurwerk van de politie in Den Haag is een 35-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij had 500 kilo zwaar vuurwerk in een schuur liggen, midden in een woonwijk. In het hele onderzoek werd meer dan 800 kilo vuurwerk gevonden. Ook veel zwaarder spul dan cobra's waarmee aanslagen worden gepleegd. Op het Willemsplein in Rotterdam is dit weekend het gebouw van DSV beklad met rode verf. Het logistiekbedrijf werd eerder dit jaar ook al meerdere keren besmeurd, ook in het buitenland. De actie was van pro-Palestijnse activisten, omdat het bedrijf wapens en onderdelen zou leveren aan Israël. En op de Jacques Dutilweg in Rotterdam is gisterochtend een groep ganzen aangereden. 3 van hen hebben het niet overleefd. De bestuurder die de dieren aanreed is daarna doorgereden. De politie is nog naar die rode auto op zoek. Het is niet alleen kommer en kwel, want de ganzen die het ongeluk wel hebben overleefd zijn meegenomen door de dierenambulance. Er is zelfs een gans die zelf kon wegvliegen na het ongeluk, maar ja, die zal nog wel gewond zijn.
0: Jeetje, nou, gelukkig is er hulp. Hadden we net vorige week dat filmpje van die ganzen die zo netjes wachten op de metroovergang. Ja. En dan krijg je dit.
1: Ja.
0: Dankjewel, Mario.
1: Hier stond geen stoplicht.
0: Nee, hier stond geen stoplicht inderdaad. En die automobilist die was niet al te aardig, zou ik maar zeggen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Sabrina Carpenter komt eraan, maar eerst Bryan Adams.
2: Radio met een grote R.

Amsterdamse Melanie C, die toen bekend was van de Spice Girls, When You're Gone. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond, jouw eerste break van de week. En ook als je op vakantie bent, dan hou je natuurlijk even een pauze, want er moet gegeten worden, nietwaar? Straks spreek ik Isolde van Zorgzaam 010. En die vraagt jou om de zolder even uit te spitten, of een andere plek waar jij spullen bewaart. Op zoek naar kinderboeken, want die kan een ander goed gebruiken. Natuurlijk lekker veel muziek tijdens jouw break. Patrice Russian, die zegt het graag met de bloemen zometeen. Dan hoor je hoe ze haar geliefde daarmee aan zich wil binden. Het was een grote hit, maar grotere kans dat jij het van een nog grotere filmhit kent, met Will Smith in de hoofdrol. Dat zo, maar eerst Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: de versie van Will Smith die ging hier nog eens overheen over deze grote hit Man in Black. Daar werd dit lied volop in gebruikt.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Zorgzaam 010, dat is het Rotterdamse platform om elkaar te helpen. Of je nou vrijwilligers wil doen, een bakje koffie wil drinken met een eenzame ouder of ergens hulp bij nodig hebt. Op Zorgzaam 010 kan je voor allerlei soorten hulp terecht, zowel voor vraag als aanbod. En daarom spreek ik elke twee weken met Isolde Korts van Zorgzaam 010 om enkele oproepjes door te nemen. Hallo Isolde.
2: Hi, goedemiddag.
0: Deze week heb je er weer drie uitgekozen. En we beginnen met een wandeling voor bewoners van verzorgingshuizen. Georganiseerd door een kunstenaar die in de buurt op zoek is naar nieuwe soorten van geluk. Vertel.
2: Ja, dit klopt. Dit is inderdaad een initiatief van kunstenaar Misha Immink. Hij heeft gelukswandeling opgezet. En dat is inderdaad wat jij net zegt. Ga je met ouderen die in een rolstoel zitten lekker naar buiten. Er zijn altijd verschillende edities. En tijdens die wandeling ga je eigenlijk over een thema praten wat te maken heeft met geluk. De eerstvolgende editie is 1 augustus. En het thema is Nationale Hangouderendagen. Dus wat ze gaan doen is gaan langs verschillende plekken waar ouderen eigenlijk altijd hangen. En ga je daar samen over in gesprek.
0: Waarvan de mensen zeggen van, kunnen ze niet even weggaan daar?
2: Ja, precies. Net als met de jongeren op de tijd, maar nu met de ouderen.
0: Ja, precies. En van de ouderen heb je toch wat minder last, volgens mij, wat dat betreft. En daar gaan ze dus zelf over praten, over die plekken van, hoe is het daar om daar te hangen? Wat denk jij? Vind jij dat een leuke plek? Zoiets, dat soort dingen.
2: Ja, klopt. Ja, en in principe hebben ze volgens mij uit mijn hoofd 3 edities, elk weekend 1. En deze 3 gaan dus allemaal over hangouderendagen. Je kan vrijwillig gewoon 1 keertje meelopen. Vind je het leuker, kan je natuurlijk vaker meelopen.
0: Nou, superleuk. Dus kijk naar die oproep op Zorgzaam 010. Je kan ook daar kijken voor een oproep om de plastic soep tegen te gaan op het strand van Hoek van Holland met wat lekkers als beloning.
2: Ja, klopt. Ja, dat is een heel leuk initiatief vanuit We Are Nature. Zij werken nu samen met eigenlijk verschillende strandtenten bij Hoek van Holland. Er is altijd natuurlijk veel zwerfafval op de stranden, zowel door het afval uit de zee, maar ook omdat er nu natuurlijk hele mooie dagen zijn en mensen die op het strand komen vaak gewoon zwerfafval af te laten. Dus We Are Nature werken nu samen met verschillende strandtenten. Je kan een juttentas bij hun ophalen en deze vullen met afval. Als je die inlevert, krijg je dan een gratis ijsje of een lekker drankje van een van de strandtenten.
0: Super goede oplossing natuurlijk, want er zijn vast veel kinderen die dat zoeken naar schelpjes op een bepaald moment ook wel zat zijn en die op deze manier nog iets lekkers kunnen krijgen, toch?
2: Precies.
0: Kijk daarvoor nog als je het even gemist hebt op Zorgzaam 010, de website. Tot slot kan je ook kinderboeken inleveren, mocht je die op zolder nog hebben liggen ergens. Want die kinderen, die kunnen kinderen helpen om de Nederlandse taal beter te leren beheersen.
2: Ja, dit klopt inderdaad. Ja, want nog steeds 17% van de kinderen op basisschoolonderwijs hebben een taalachterstand. En wat blijkt is dat als veel mensen of kinderen boeken thuis hebben, die ze dus ook lezen, dat echt helpt bij de taalachterstand te verminderen. Dus het initiatief heet Kinderswerkboek. En zij laten letterlijk boeken zwerven, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van lezen. Ze hebben eigenlijk verschillende soort van zwerfstations opgezet. En hier kan je dus boeken achterlaten. En kunnen die eigenlijk gratis meenemen. En vervolgens als het uit is weer naar het station brengen. Zodat volgende kinderen dat boek kunnen meenemen.
0: Een soort mini-bieb eigenlijk.
2: Ja, dus dat is eigenlijk heel leuk. En op die manier kan je dus gratis je boeken lezen. Er staat ook een sticker op met neem het mee. Zodat je herkent dat het van die organisatie is. En daarnaast is het ook heel leuk, want via de code aan de binnenkant van die boeken kan je ook je eigen boek dus volgen. En zie je dus waar die allemaal eigenlijk naartoe werken.
0: Nou, dat is fantastisch. Ja, en ik hoor daar echt een belangrijk detail over. Is dat kinderen die lezen, die een Nederlands boek lezen, dat die 3 jaar langer bezig zijn met school. Dus eigenlijk een opleiding volgen na een opleiding na een opleiding. En daar dus 3 jaar langer mee bezig zijn. Wat natuurlijk leidt tot hoger opgeleide mensen. Wat hartstikke fijn natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Dus ga meedoen aan dat initiatief en kijk even voor de details op de website Zorgzaam 010. Isolde, dankjewel en tot over 2 weken.
2: Yes, dankjewel. Doei.
0: Hoi. Albert Hammond hier, The Free Electric Band, in Lunchbreak.

Albert Hammond. En dit vertelt eigenlijk een beetje over zijn eigen leven. Want hij wilde heel graag muzikant worden. Maar hij woonde op een apenrots eigenlijk in Gibraltar. En hij is toen verhuisd naar Amerika om daar zijn dromen na te jagen. En dat is hem wel gelukt, onder andere met deze hit. En daarmee komen we bijna aan het einde van Lunchbreak. Zometeen de middag door met Barry White, Toploader, Bruno Mars, Mariah Carey en One Direction. Ronald van Oudheusden die praat het vakkundig aan elkaar. En tot aan het nieuws van 2 uur heb ik hier Lucas Graham voor je. 7 Years, ik wens je een hele fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. Het gebouw van transportbedrijf DSV in Rotterdam is dit weekend beklad met oranje-rode verf. Het pand aan het Willemsplein was eerder dit jaar ook al het doelwit van bekladdingen, net als vestigingen buiten Nederland. Pro-Palestijnse activisten bekladden die gebouwen met verf omdat ze denken dat het bedrijf wapens en onderdelen levert aan de grootste wapenproducent van Israël. In een Duits hotel is gisteren een Nederlander doodgevonden in zijn hotelkamer. De man had voor 1 nacht geboekt in Rees, net over de grens bij Nijmegen, maar had niet op tijd uitgecheckt. Toen personeel ging kijken, vonden ze de Nederlander. De politie denkt dat het een misdrijf was en is een onderzoek gestart. En in het noorden van Parijs zijn 3 vrouwen aangevallen met een mes. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media niet in levensgevaar. De vrouwen werden aangevallen met keukenmessen. Op internet gaan beelden rond van een man die met die 2 messen liep te zwaaien. De man werd niet veel later aangehouden door een politieagent die op dat moment niet aan het werk was. Het weer, zonnig, droog, maximaal 22 graden. Vanavond ook nog geregeld zon met af en toe wat bewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, problemen op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. Kwartier vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein 9 kilometer. Doe je 40 minuten langer over. De slagboom van de Haringvlietbrug was aangereden, maar die brug is in 1 minuut of 10 geleden weer vrijgegeven. Ook nog een flinke file op de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein tussen Oude Tong en het Hellegatsplein 6 kilometer. Ruim 1,5 uur vertraging, ook door die eerdere problemen op de Haringvlietbrug.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door. Ronald van Oudheusden.
4: Radio met een grote R.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

De kop is eraf. De nieuwe week is begonnen. Goedemiddag. Dit was Top Loader. Een Britse band die in het jaar 2000 hun grootste hit scoorde met Dancing in the Moonlight. En dat was trouwens niet eens een zelfgeschreven nummer, want het was een bewerking, een cover van een oorspronkelijk nummer door King Harvest op de plaat gezet. Ga dat maar eens opzoeken. Beetje huiswerk. Top Loader was in hetzelfde jaar dat dit een hit werd ook de laatste live band die optrad in het oude Wembley Stadion. Daarna werd die heilige tempel verbouwd. Die geweldig mooie torens die werden weggehaald. Nieuwe tribunes, nieuw veld. Ja, daar heb ik zelf vorig jaar op gestaan bij een concert van Oasis. Het is een weergaloos stadion. Maar ik ben ook in het oude stadion geweest. En dat was eigenlijk nog mooier. Ooit op het EK 1996 zag ik daar de wedstrijd Nederland tegen Engeland. Het werd 4-1. En door dat ene doelpunt van Kluivert raakte Nederland verzeild in de volgende ronde. En daarna was het trouwens snel afgelopen. Weet je nog? Die gemiste penalty in Liverpool.

Ja, The Voice of Love. Terwijl het een hele lieve, bescheiden man was, zo zeggen de Intimi. En toen hij die baard in zijn keel kreeg met die hele zware stem, toen schrok zelfs zijn moeder bij het ontbijt. Las ik ergens ooit in een biografie van Barry White. Een bijzondere muzikant met bijzondere muziek. Heerlijk is dat. Wat heb ik nog meer in de tas zitten op deze maandag 27 juli? Straks One Direction. Ik heb een lekkere 70s van de Doobie Brothers meegenomen. Long Train Running. Nou, zet je maar schrap. Heerlijk. De Police, Beyoncé, Michael Jackson. Een graag geziene gast nog steeds, ondanks al zijn verdenkingen. Robbie Williams heb ik ook in de tas zitten. Kortom, laten we lekker van start gaan. Dit is Bruno Mars. Nieuwe plaat. Lekkere plaat. On My Soul.

0: or another.
1: Je hoorde Niall Horan en Harry Styles toen ze nog deel uitmaakten van de boyband One Direction. Deze bewerking van een Blondie-plaat. Ja, gemeente van Blondie trouwens. Maar alhoewel, ik vind die One Direction ook best wel lekker, hoor. Er zitten wel wat paperballen in. 2013 scoorde de boys een hit mee. En Blondie was veel eerder trouwens met One Way or Another in de hitparades te vinden. Goedemiddag nogmaals, welkom en leuk dat je luistert op deze maandag. Iedere dag tussen 2 en 4 probeer ik jou met verrassende muziek uit de 70s, de 80s, de 90s en het heden natuurlijk een beetje de trommelvliezen te kietelen. En dat gaat ook denk ik nu lukken met een heerlijke gouden ouwe uit 1973 van die fantastische Doobie Brothers. Ja, die hadden geweldige hits hoor. En deze riff, oh, die is zo lekker. Tijdloos lekker. Maar we kennen ook Listen to the Music, The China Grove, Blackwater, What a Fool Believes. Maar dit is misschien wel de lekkerste. The Long Train Running.

uit de nieuwe Toy Story film. Een heleboel kinderen hebben die al gezien natuurlijk in deze zomervakantie. Ook in het Rijnmondgebied is er van alles te doen, met name voor de kids. Je kunt ook tegenwoordig natuurlijk naar Spelen met Delen gaan. Ben ik nog niet geweest hoor. Maar vorige week de officiële opening natuurlijk met Henny van der Most. Die nog net niet het lint mocht doorknippen, maar wel een plakkaat mocht onthullen. Waar dan vervolgens enorm Wim Beelen op stond afgebeeld. Kortom, dat vond ik wel weer een beetje een pijnlijk, maar toch ook wel weer een beetje een mooi moment. Beyoncé hoorde je ook nog voorbij komen met de Single Ladies. Blijft een lekkere plaat, vind ik, van deze Amerikaanse Kanye uit 2008. Op deze maandag trouwens, 27 juli, het is de sterfdag van... Nee, het is de geboortedag van Henny Vrienten. Zo moet ik het goed zeggen. Hij zou vandaag 78 worden. De zinger, songwriter en bassist van natuurlijk Doe Maar. Maar hij overleed veel te jong op 25 april in 2022 was dat, 4 jaar geleden. Ja, vandaag had hij dus 78 geworden. Had nog gewoon 10 jaar muziek kunnen maken. Dat is altijd wel wrang om te constateren. Straks in het volgende uur trouwens, laten we alvast even een tipje van de sluier lichten. De pick-up tafel al een beetje open doen. Oh, ik hoor Michael Jackson. Ja, dan moet ik eigenlijk de mond houden, hè? Of kan ik nog even doorpraten? Tuurlijk, vindt hij best. Hij is toch dood. Sam Fender heb ik straks meegenomen. Joy Division. Sam en Dave zitten in de tas. Godly and Cream. En ook Roxette. Nu tijd voor Michael Jackson.

Dat was You Know Me van Robbie Williams natuurlijk uit 2009. Vind ik nou niet echt zijn sterkste nummer trouwens. Maar er zijn echt luisteraars die dit fantastisch vinden. Robbie Williams, misschien heb je de heisa vorige week een beetje tot je genomen. Hè? Hij trad op in de halftime show, in de rust zeg maar, van de WK-finale tussen de voetballers van Spanje en de criminelen van Argentinië. Die allemaal met een enkelband liepen te voetballen volgens mij. Nou ja, voetballen. Maar daar afloop van werd Robbie Williams geïnterviewd op de Duitse tv. En toen had hij een microfoon in zijn handen met zo'n enorme grote roze plopbol. En toen zagen de mensen, op de social media althans, iets wits, een brokje wit uit de neus vallen. Maar als hij goed ging kijken, viel het gewoon uit zijn mond. Dus iedereen suggereerde, oh jee, er komt een brok cocaïne uit de neus van Robbie op de microfoon. Hij pakte het heel stiekem en ja, probeerde te verbergen. Maar smeerde het ook heel toevallig en heel ongelukkig aan zijn voorhoofd. Dus hij werd daar op de Duitse tv geïnterviewd met een stukje wit op zijn voorhoofd. Ja, en iedereen dacht, dat is coke. Nou, hij heeft zelf later daar sorry voor aangeboden. Maar wat bleek, het was gewoon zo'n smintje. Zo'n klein pepermuntje wat hij op de tong had. En als je goed kijkt, zag je ook dat het uit zijn mond viel. Dus het was heisa om helemaal niets. Want ja, Robbie Williams en cocaïne? Nee, natuurlijk niet. We gaan nu luisteren naar The Corrs met Old Town.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwijtaal. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van 7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Het aantal vrachtwagens dat nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijdt is flink afgenomen sinds er camera's hangen. Dat gebeurde dit weekend en sinds vandaag worden de beelden ook bekeken. Vrachtwagens en touringcars die nog over de brug rijden krijgen een boete van €500. De meeste overtreders hadden een buitenlands kenteken. Rijkswaterstaat denkt dat het aantal overtredingen nog verder gaat dalen als meer mensen van het verbod weten. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo aan vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is een 35-jarige Nederlander dood aangetroffen. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven kwam. Er zouden verdachte omstandigheden zijn ontdekt, maar wat die omstandigheden waren is niet bekendgemaakt. De man had zaterdag ingecheckt in het hotel voor 1 nacht. Toen hij de volgende dag niet had uitgecheckt, ging het personeel kijken en werd de Nederlander gevonden. Het weer, zonnig, droog, maximaal 22 graden. Vanavond ook nog geregeld zon met af en toe wat bewolking. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, melding op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht, 8 kilometer, 20 minuten. Komt er wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen, 5 kilometer, 10 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp, 5 kilometer, een klein kwartier vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet.
0: Cycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Download de app of ga naar goldenesim.com.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Onze lieve heer hebben zijn ziel. Oftewel, Elvin Stardust is niet meer onder ons. Dust to dust, ashes to ashes. Oftewel, Elvin is in 2000, wat was het, 14 gestorven. Aan de gevolgen van prostaatkanker. Ja, op een gegeven moment ging ze kuif hangen en dan merkte hij dat hij ziek werd. En is het allemaal niet zo goed afgelopen met mij. Hij is 72 jaar geworden, Elvin Stardust. Dit is wel een lekker plaatje uit 1981, Pretend. En ik begon het tweede uurtje van de middag door met de Zweedse band Roxette. Ja, ook al triest. Moet ik ook opmelden dat de zangeres daarvan dood is. Ja, daar heb ik geen zin in. Hè? Dus ik ga nog heel veel levende artiesten tot 4 uur draaien. Maar Dangerance was wel een lekkere opening van het tweede uurtje. Waarin we zometeen ook nog Sam & Dave. Ja, nee, we blijven in de doden een beetje roeren. Nee, Godly Cream, ja, die leven nog wel, hoop ik. Living in the Box komt nog voorbij. Joy Division met, ja, ook alweer Ian Curtis, de zanger. Ook niet meer in leven. Was een heel tragisch verhaal. Die is slechts 21 jaar geworden. De Dijk leven nog wel. En Alan Walker staat ook nog klaar om zometeen bij jou binnen te vallen. Nu eerst misschien wel de lekkerste plaat van de afgelopen weken die we heel veel horen op Radio Rijnmond. Twee Britten. Man en een vrouw. Twee jonge talenten. En allebei een geweldige solo carrière voor de boeg. Maar ook samen klinken ze als een klok. Soms is 1 en 1 3. Nou, rein me in.

het is toch zonde eigenlijk dat de dijk is gestopt met spelen. Huub van der Lubbe horen we als vocaal frontman van die geweldige band uit... wat was het? Utrecht? Eindhoven? Nee, Amsterdam denk ik maar gewoon. En 1989, ik kan het niet alleen. Lekker heet. En daarvoor hoorden we een ouwtje van Alan Walker met Diamond Heart. 2018 was dat. Even kijken. Het is maandag. We hebben de hele week trouwens nog heerlijke prijzen trouwens in alle programma's. Niet tussen 2 en 4, hè, want wij letten op de calorietjes. Maar in alle andere programma's, 's morgens vanaf 6 uur bij Peter en Milou. Sheryl Samson tussen 9 en 12. En daarna Erik Lemmers bij Lunchbreak. En straks na mij ook weer Afslag Rijnmond met Rijnjan en Feza. Je kunt overal een snackpan winnen. Een goed gevulde snackpan waar je van gaat tokkelen, volgens mij. En ik zou zeggen, doe mee aan al die spelletjes in al die programma's. En pak nog even de laatste weken met al die snackpannetjes die in de aanbieding zijn. Ik denk dat we volgende week weer een nieuwe prijs hebben. Dan gaan we volgens mij weer aan de noodradio, toch? Of is dat een week later? Nou, dat hoor je allemaal. Een alibi om te blijven luisteren. Dan word je ook nu verwend met twee heerlijke platen. Eerst Ellie Goulding met Love Me Like You Do. En zometeen Joy Division uit 1980. Prachtige plaat. Love Will Tear Us Apart.

kwam Sam en Dave uit. Heerlijke plaat, 1966, Hold On, I'm Coming. En ook Soul Man hebben ze natuurlijk rond die periode uitgebracht op het beroemde zwarte soul-label Stax. Ja, die hadden een neusje voor geweldige soulmuziek, Sam en Dave. Daarvoor Joy Division, ik zei het al, dat is een prachtige band uit Manchester, waarvan enkele leden nog steeds muziek maken. Maar de frontman, Ian Curtis, is op 21-jarige leeftijd overleden. Een zelfgekozen dood destijds. Het was een tragisch verhaal. Hij was getrouwd, had net een jong kindje. Maar zag het leven helemaal niet meer zitten. Dat merkten we al een beetje aan de doemachtige muziek die hij maakte. Hij heeft prachtige platen gemaakt met Joy Division. Leed aan epilepsie. Danste daardoor heel macaber, zeg maar, op de podium. Hij heeft ook in Rotterdam opgetreden trouwens, volgens mij in 1977. Vlak voordat ze heel erg bekend werden. Love Will Tear Us Apart. Je kent vast Anton Corbijn, de beroemde fotograaf die met tal van grote artiesten heeft samengewerkt. Die heeft een mooie zwart-wit documentaire, een film gemaakt over het leven van Ian Curtis en als lid van Joy Division. Titel daarvan is Control. Ik zou zeggen, ja, probeer hem nog aan te schaffen of ergens te kijken. Ik weet niet of op de streamingkanalen nog te zien is. Hij heeft lang integraal op YouTube gestaan. Nou, probeer het nog even. Misschien is hij daar nog te vinden, maar het is werkelijk een aanrader. Je wordt er niet heel vrolijk van, maar er zit echt die fantastische muziek van Joy Division in. Want ja, dit is de enige plaat die Radio Rijnmond draait. Maar ik weet dat ze veel meer hebben. Ik heb thuis in de kast de platen staan. Joy Division dus. Lekker. Nu wat vrolijker. Jawel, we houden de moed erin. We gaan de Polonaise... Nee, we gaan geen Polonaise lopen. We gaan... Nee. We gaan gewoon heerlijke muziek draaien van Sophie Alice Baxter. En al die Nederlandstalige muziek, dat komt allemaal later weer. Misschien wel straks bij Veza en Rijntjan. Dat zijn echte liefhebbers.

1980, hè? Dat is een tijdloos lekkere muziek van Godly en Cream. Twee gasten die eerst in de beroemde band 10cc zaten. Natuurlijk ken je dat van I'm Not In Love. Maar ze hadden de behoefte om wat meer experimentele muziek te maken. Kevin Godly en Lol Cream, ze leven allebei nog. En richten dus gewoon een duo op met hun eigen namen. Maakt ook bijzondere clips. Lekker om deze plaat weer te horen. Hier, An Englishman in New York. En daarvoor Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Je kent de tune, hartstikke day. Dat is Joe en Eddie met zijn rock'n'roll gitaar. Betekent nog wel dat ik wat lekkere muziek heb voor het nieuws van 4 uur. Ik wens jullie straks heel veel plezier bij Feza en Rijntjan. Doe mee met afslag 1, 2, de lekker lange laatste. Je hebt de stripjockey, je hoort nieuwe muziek. En wellicht win jij vandaag de snackpan. En doe je ook nog mee voor een maandprijs. Nou, leukere promo kan ik niet maken voor mijn twee grote radiovrienden. Veel plezier. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4. Zal ik alvast een tipje van de sluier lichten wat ik dan wil gaan draaien? Ik neem morgen een ouwtje mee van Boudewijn de Groot. Ik heb Maroon 5, ga ik wel weer eens draaien. Dat is heel lang geleden. Een lekkere van Robert Palmer. En ik neem ook een rapplaat mee van Tupac. Die ooit is neergeknald. En volgens mij hebben ze de dader nog steeds niet opgepakt. En weet je wat? Morgen de mooiste, de allermooiste plaat die de Beach Boys ooit maakten. Ga ik morgen draaien voor jullie. Tot dan. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Mario Kwaitaal.
13: Goedemiddag. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden erom met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van €7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. De vrouw die is overleden bij de aanslag op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. De dader stak daarna ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride-mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. En 4 Nederlanders worden vermist in het zuiden van Afrika. Ze probeerden met een speedboot het Malawi-meer over te steken van Tanzania naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een oproep gedaan aan bootjes op het meer om te zoeken naar de Nederlanders. Er waren ook nog 3 lokale bemanningsleden aan boord. Het bootje verdween gisterochtend al. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En dan de files. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer, een half uur vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen, 7 kilometer, een kwartier vertraging. De weg is daar dicht voor zware vrachtwagens. En dat was hem.
12: Dat was hem. Dan gaan we beginnen aan Afslag Rijnmond. En de eerste plaat is een plaat met 2 uitroeptekens. Ik ken eigenlijk geen enkele plaat met 2 uitroeptekens in de titel, behalve deze.
0: Oké.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
6: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
8: Let's go, girls.

0: man, I feel like a woman.
1: Man, uitroepteken. I feel like a woman.
2: Ja, dat zie ik staan ook. Die uitroeptekens.
1: Ja. Shania Twain. Ja, en ik heb even de titels van de allerlei Shania Twain hits bestudeerd.
2: Ja.
1: Nou, achter nog veel meer titels staat een uitroepteken. I'm gonna get you good is een ja. hit van haar geweest. Uitroepteken. Giddy up, uitroepteken. En ze heeft ook een album, Up, maar ook een uitroepteken.
2: Uitroepteken. Nou, zegt iets met uitroeptekens.
1: Shania Twain is dol op uitroeptekens.
2: En hoe dan ook, het is een fantastische plaats.
1: We zijn nog niet eens begonnen aan de afslag Rijnmond.
2: Nou.
1: Het eerste beetje is alweer uitgeserveerd. Goedemiddag, het is 4:08. Maandagmiddag en wat leuk dat je erbij bent. Tot 7:00 afslag Rijnmond. De afslag die je neemt als de werkdag erop zit. Als je denkt, het is nou mooi geweest. Ga nou lekker naar huis. Even nadenken wat we gaan eten vanavond. En dan lekker ontspannen. Dat is het idee. En in die tussentijd gaan we je even wennen met de beste muziek en met het nieuws van deze dag. En dat doe ik natuurlijk samen met het engeltje op mijn schouder. Feza Albayrak, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
2: Wel een beetje moe nog van het weekend. Ja. Zomercarnaval was natuurlijk het weekend.
1: Ben je tekeer gegaan of valt het mee?
2: Nou, dat valt wel mee, dat valt wel mee. Ik moest ook nog wat werken, dus ik moest het rustig aandoen. Maar ja, altijd leuk. Altijd gezellig. Ik bedoel, tuurlijk zijn er de afgelopen jaren best wel wat heftige opstootjes geweest. Dit jaar minder, geloof ik.
1: Ja.
2: De politie zat er bovenop.
1: 29 arrestaties. Valt mee, zei de politie.
2: Nou ja, vergeleken met voorgaande jaren en met andere, wat ik zeg, dus grotere opstootjes.
1: Ja.
2: Is het fijn dat het zo best wel rustig is verlopen, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik vind het dan gewoon ontzettend gezellig. Iedereen is aan het dansen, iedereen heeft er zin in, iedereen is gewoon lekker vrolijk in de stad. Dus heerlijk.
1: Ja.
2: Ja, was leuk. Maar wel druk dus nog even moe, rustig aan doen. En jij? Wat heb jij gedaan?
1: Ik heb helemaal niks meegekregen van een zomercarnaval.
2: Hè?
1: Ik was in
2: Hoe dan?
1: Zaterdag, of all places, in Giethoorn.
2: Waarom?
1: Nou ja, ik had weer eens afgesproken met mijn twee jongere broers. En
2: ja.
1: Die hadden bedacht, we gaan een middagje varen met de vrouwen erbij. En
2: zo
1: kwamen we in Giethoorn terecht. Maar dat is echt superleuk om te doen. Dat is ook perfect weer. En het viel nog wel mee met toerisme op dat moment.
2: Oh, oké.
1: Maar wat ik niet wist, is dat behalve Giethoorn ook die hele omgeving ligt in een gigantisch natuurgebied.
2: Oh ja.
1: En het is echt heel erg mooi om daar te varen. En als je nog eens een keer in die buurt bent, is echt een aanrader. Huur een bootje daar en ga een paar uur varen in de buurt van Giethoorn. Echt, ja, Nederland is mooi en
2: ja,
1: Giethoorn
2: goed.
1: Is zeker een van de plekken waar je naartoe gaat. Waarvan acte? We gaan beginnen aan afslag Rijnmond.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afslag

0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.
0: De

0: en Radio Rijnmond draait. Zaterdag.
1: Bluff. En zeker dit liedje. Ik hou van Bluff sowieso. Maar dit liedje kan elke dag.
0: Vind ik ook. Ik kan elke dag. Zaterdag van Bluff uit 1999. De begintijd van Bluff. En dit blijft een heel leuk liedje om te draaien. Daarvoor hoorde je trouwens die fraaie nieuwe single van Tuvalu uit Zweden. En Stromae uit België. En dat nummer heette De Fleur. Leuk liedje om te draaien. En het is nu alweer 4:45. Zullen we maar beginnen?
1: Ja, laten we maar wel doen. Nieuw liedje.
0: Nieuwe muziek. Nieuwe. En net als Stromae komt ook Nova Star uit België. Nova Star is eigenlijk gewoon Joost Zwegers. Inmiddels 55 jaar en al 30 jaar het gezicht van Nova Star. Werd geboren in Sittard in Limburg, maar opgegroeid in België. En daar is hij altijd gebleven. Hij woont in Antwerpen tegenwoordig. In het jaar 2000 verscheen het eerste album van Nova Star met liedjes die je vast nog kent, zoals Wrong en The Best Is Yet To Come. En andere bekende nummers zijn Because uit 2008 en Waiting So Long. En nu is het de nieuwe single Today, Yesterday. En ja, nieuw is niet helemaal het juiste woord, want hij speelt dat lied al enkele jaren tijdens concerten. En hij heeft gemerkt dat het steeds meer een publieksfavoriet werd. En nu dus op single uit. Het is een kort, warm pianonummer over een relatie zoals die werkelijk is. Met mooie momenten, maar ook met fouten. Met mooie dagen, met mindere dagen. Maar ook met het vertrouwen dat de liefde uiteindelijk overeind blijft. Vandaag, gisteren en morgen. Het is autobiografisch, want zoals wel vaker bij Nova Star, hij wilde dan niet meer over vertellen dan dat. Omdat luisteraars er ook hun eigen verhaal in moeten kunnen horen. Wel zegt hij over Today, Yesterday. Het is waarschijnlijk het mooiste lied dat ik ooit heb gemaakt. Dit is de nieuwe van Nova Star.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Yesterday. De nieuwe single van Nova Star. Elke dag rond deze tijd nieuwe muziek in Afslag Rijnmond. En daarna dan duiken we weer het verleden in. Zoals deze van Supertramp.

0: Supertramp en Dreamer.
1: Ja, die is leuk.
2: De stripjockey.
1: Maar de stripjockey is ook leuk.
0: De stripjockey, dat is een heel bijzonder mannetje. Die doet niets liever dan bekende hits onder handen nemen. Ja, onder handen nemen. Hij sloopt ze, hij stript ze gewoon helemaal.
1: Ja.
0: Er bijna niks van over is.
1: Nee.
0: Alleen nog een beetje zang en dan knip je een klein stukje eruit. En wat is dan de bedoeling?
1: Nou, dan laten wij dat stukje dus zo horen. Mm-hmm. En dan moet je goed luisteren.
0: Ja.
1: En ons de naam van de artiest. Mm-hmm. En titel van het liedje.
0: Ja.
1: Moet je even doorappen of
0: waarom?
1: Bellen.
0: En waarom zou je dat doen?
1: Nou, je wint onwijs leuke prijzen.
0: Namelijk?
1: Een snackpan.
0: Een snackpan, ja.
1: En je maakt kans op onze maandprijs.
0: Gevuld, hè?
1: Ja, ja, helemaal.
0: Geen lege pan?
1: Echt, nee, helemaal gevuld. Het zou wat zijn als je een lege snackpan zou krijgen. Nee, het is een gevulde snackpan. En je maakt dus kans op onze maandprijs.
0: Nou, laten we maar eens gaan luisteren.
3: Vanmorgen ben ik in mijn eentje opgestaan.
1: Oh,
0: ja.
1: Herken de stem.
0: Het klinkt inderdaad alsof hij net wakker is.
3: Vanmorgen ben ik in mijn eentje opgestaan.
0: Ja. Wie is dit? En hoe heet het liedje? Als je denkt, ik weet hem wel. Dan nu bellen naar 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond app.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Het is nu 16:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En hier zijn de files van Veza.
5: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn overigens niet van mij, de files. Maar je krijgt ze wel van mij te horen. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Del en afrit Arkel, 8 kilometer, ook 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 10 kilometer, een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en Industriegebied Avelingen, 7 kilometer, een kwartier vertraging. De weg is daar dicht voor zware vrachtwagens.
4: Periode met zon de komende uren. Vannacht opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Droog, het koelt af naar 16 graden. Morgen begint de dag nog met een paar wolkenvelden, maar daarna wordt het al snel zonnig, droog en zomers warm. Middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario.
6: Langs de A27 bij Gorkum staan boeren met trekkers om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze willen dat die plannen worden ingetrokken en dat boeren hun vergunning mogen houden. Er staan ook boeren aan de Brabantse kant van de Merwedebrug en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. De bestuurder die een groep ganzen aanreed in Rotterdam heeft zichzelf bij de politie gemeld. Die gaat met de bestuurder in gesprek. Het ongeluk gebeurde gisterochtend op de Jacques Dutilweg. 3 ganzen overleefden het ongeluk niet. 1 gewonde gans werd meegenomen met de dierenambulance. En een man die tegelijkertijd voor 2 banken werkte, had dat niet mogen doen. De banken waren rivalen van elkaar en de man had het ook niet gemeld. Hij werkte 4 jaar geleden al voor de ene bank in loondienst, toen hij als ZZP'er ook bij de concurrent aan de slag kon. Hij liep 2 jaar geleden tegen de lamp, toen bleek dat zijn verslagen niet klopte. Toen de beide banken erachter kwamen, hebben ze de man meteen ontslagen. En de bank waar hij als ZZP'er werkte, eiste ook nog eens €20.000 terug. Verder werd hij voor 8 jaar op een zwarte lijst van de bankensector gezet. Maar daar bleef het niet bij. De officiële tuchtcommissie van banken heeft er ook onderzoek naar gedaan. Die oordeelt dat de man met die valse verslagen de wet overtrad en gaf hem een beroepsverbod van 1.5 jaar.
4: Oei, oei, oei, oei.
5: Wauw. Ik vind dat wel heftig.
4: Ja, zeker heftig. Maar eigen schuld, toch?
7: Ja. Had hij gewoon moeten melden.
4: Ja, ik ben benieuwd waar hij nou zelf een bankrekening heeft.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
4: We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Hier is Taylor Dane.
0: Radio met een grote R.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: de jaren 70 al een heerlijk nummer van Barry White. In de jaren 90 was het Taylor Dane die er alsnog een grote hit mee had.
1: De stripjockey.
0: Ja, die heeft hard gewerkt vandaag. En we zagen al wat oplossingen binnenkomen. Want de opgave is altijd: welke bekende hit is hier gestript door onze stripjockey? En met strippen bedoelen we dat hij echt heel erg alle strippen haalt. Er zoveel vanaf dat er alleen nog een heel klein stukje zang over is. En dit is de opgave van vandaag.
2: Vanmorgen ben ik in mijn eentje opgestaan.
0: En de bedoeling is dus dat jij gaat raden wie hier zingt. En ook hoe het liedje heet dat hij zingt.
2: Vanmorgen ben ik in mijn eentje opgestaan.
0: En als je denkt, dat weet ik wel, dan even bellen met 010-436-4436. Of stuur een berichtje met de Rijnmond-app.

0: Dat was Miles Smith en Wait For You. Het is 16:55. En ja, we hebben een winnaar.
1: Zeker.
0: En dat is Danny.
1: Danny De Laert.
2: Ja, dat ben ik.
0: Danny De Laert uit Rotterdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het? Heb je gewerkt vandaag?
2: Nee, ik ben een weekje weg geweest op vakantie.
0: Oh?
1: Oh, lekker.
0: Vertel.
2: En vandaag weer teruggekomen. Ik was een weekje naar Drenthe.
0: Oh, dat is mooi daar, hè?
2: Zeker weten.
0: Ja, ja. Waar zat je in Drenthe?
2: In het land van Badje, van Landel.
0: Oh ja, oh ja. Ja, land van Badje. Maar zit ook, ik bid niet voor bruine bonen, hè, dat.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. je bent nu weer terug, als morgen weer aan het werk, Danny.
2: Morgen gaan we weer beginnen, ja.
0: Ja, ja. En wat ga je dan doen?
2: Dan mag ik weer op de Erasmus Universiteit de automaten van de vending gaan vullen, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Daar ga jij over.
2: Daar ga ik over, ja. Ja, ja. Zodat de studenten op het Woudensteincomplex gewoon een drankje en een snoepje kunnen nemen.
0: Juist. En wat eten ze en drinken ze nou het meest, die studenten daar?
2: Het meeste wat ze drinken is toch de spa blauw en de spa rood.
0: Echt waar?
1: Oh.
2: Ja, je zou het niet zeggen, maar toch is dat hetgeen wat we het meest verkopen.
0: Ik dacht dat drankje met die vleugeltjes, maar nee, gewoon spa.
2: Nee, die verkopen wij niet.
0: Oh,
2: die verkopen wij niet.
0: Oh, vandaar.
2: Nee, maar wel, we verkopen voor 60% gezond producten.
0: Oh, kijk aan.
1: Wat
0: en,
1: goed.
0: En wat eten ze dan? Wat heb je dan als eten, als gezond product daar in de automaat?
2: Nou ja, ze hebben proteïnerepen, ze hebben ook wel natuurlijk uiteraard de Snickers, de Mars en de minder gezonde snoeprepen, maar ook, ja.
0: Ja, blijven studenten.
2: De proteïnerepen, zeg maar.
0: Nou goed, morgen berichten aan alle studenten. Morgen zijn de automaten weer vol, want dan is Danny weer terug. Die hebben een zware week achter de rug natuurlijk.
2: Dat valt op zich wel mee, want ook hun hebben vakantie. Dus
0: dat is waar.
1: Ja.
0: Zeg Danny, welk liedje is er volgens jou gestript door onze stripjockey?
2: Volgens mij was het Paul de Leeuw met Ik wil niet dat je liegt.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, mooi liedje uit de jaren 90, hè. Vertaling van La Solitudine van Laura Pausini.
2: Klopt helemaal.
0: En jij weet maar vast wat je gewonnen hebt.
2: Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik gehoord heb over de gevulde pan.
0: Ja, precies. Ja.
2: En dat is eigenlijk het enige wat ik gehoord heb, eerlijk gezegd.
1: Dan heb je dat goed gehoord.
0: Zijn dat gezonde snacks?
1: Het zijn niet echt gezonde snacks, hè?
2: Nee, maar het is altijd welkom, toch?
1: Daarom. Ik wilde het net zeggen. Heel goed dat jij er ook zo over denkt. Je hebt namelijk inderdaad een goed gevulde snackpan gewonnen.
2: Kijk, top.
1: En je maakt kans en die geven we deze week vrijdag weg.
0: Oh ja.
1: Onze maandprijs, een gezinsabonnement voor Blijdorp.
2: Kijk, dat is altijd leuk.
1: Ja, hè?
0: Nou, dat zien we dan vrijdag wel weer, Danny. Maar die snackpan is alvast binnen.
2: En, altijd welkom.
0: Nog even een paar wasjes draaien en dan morgen weer aan het werk, hè?
2: Ik wou net zeggen.
0: Okay.
2: Komt helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
2: Oké, hoi.
3: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was

0: Paul de Leeuw. Dit is zo jaren 90. Met al die geweldige tv-programma's die hij toen maakte. Maar Paul de Leeuw was ook een geweldige zanger. Is nog steeds een geweldige zanger. En dit was een van zijn grote hits uit 1993. Ik wil niet dat je liegt. Dat is de plaat die vandaag werd gestript door onze stripjockey. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 12 minuten voor 5. En we gaan eens even contact zoeken met de Rotterdamse wijk De Es. Dat is in Kralingen. Want daar hebben ze de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Vaak tot diep in de nacht. Ronkende motoren, gierende banden. Jongeren met lachgastankjes, lachgasballonnetjes, alcohol. Nou, heel veel gedonder en heel veel lawaai. Bewoners konden niet slapen. En eindelijk heeft de gemeente er nu een einde aan gemaakt. Want afgelopen weekend, misschien ook nog de dag ervoor, mag je gewoon na 11 uur 's avonds die wijk niet meer in. Tenzij je er echt iets te zoeken hebt. En dat heeft volgens mij enorm geholpen. Ik liep zelf vrijdagavond er langs tijdens het hardlooprondje. Toen zag ik inderdaad van die grote elektronische borden staan. Met zometeen vanaf 11 uur mag je hier niet meer in. Dus ik moest nog doorlopen ook. En we hebben een van de bewoners daar aan de lijn om te horen hoe het gegaan is het afgelopen weekend. Jacqueline Monen, goedemiddag. Jacqueline?
1: Hallo?
0: Ja, daar ben je. Hallo.
1: Ja, hallo. Ja. Ja. Ja, ik hoor je heel zachtjes. Dus.
0: Oh, nou. We gaan hard praten dan.
2: Goed in de microfoon praten.
0: Het is nu toch rustig in de S?
1: Ik hoor haast helemaal niks.
0: Nou, hoe kan dat nou?
2: Oh, hoor je mij wel?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Want heb je goed geslapen dit weekend?
1: Ja, ik heb heerlijk geslapen dit weekend. Oh. Het was echt heel rustig. En de eerste dag moest je even wennen van, hey, geen herrie. En vannacht werd ik om 2:30 wakker en toen wilden de honden naar buiten. En ik liep buiten en ik zo, het is echt helemaal stil.
2: Een wereld van verschil.
1: Ja, een wereld van verschil. En de parkeerplaats blijft ook netjes schoon.
2: Ja, goed.
0: Want hoe erg was het, Jacqueline?
1: Er was heel veel overlast. Het is echt meer dan 3 jaar bewust overlast maken. Ik bedoel, je kan naar de Maasvlakte, dan val je niemand lastig. En mensen worden er gewoon ziek en overspannen van. Een kort lontje. En ze blijken dat heel leuk te vinden. Ik snap eigenlijk niet waarvoor je zoiets wil doen.
0: Ja, want het ging echt om grote groepen jongeren, hè, die daar bezig waren.
1: Ja, vorige keer reden zo'n 30, 35 auto's werden weggestuurd. En er zitten ongeveer 4 per auto in persoon in 1 auto. Er zitten ook wel vaak wat ouderen bij, hoor. Het is niet alleen echt jongeren.
0: Mm-hmm.
1: Het is een beetje van meerdere leeftijden wat toch wel hier de wijk in komt.
0: Ja, maar wat is er zo aantrekkelijk aan jullie wijk dat ze nou precies daar wilden rondrijden met hun auto's?
1: Misschien omdat ze vlakbij de Rijksweg zitten. Je zit hier natuurlijk zo op de A16.
0: Oh, ja.
1: De Maasboulevard is natuurlijk een leuk object om over te scheuren. Nessendijk is natuurlijk ook iets heel leuks om eroverheen te gaan. Dan kan je zo een rondje rijden. Bij parkeerplaatsen waar ze overheen kunnen racen. Dus ik denk dat het aantrekkelijkst is, maar vooral vlakbij de Rijksweg natuurlijk.
0: Ja, want ze kwamen dus overal vandaan.
1: Ja, behalve uit onze eigen wijk. Ook niet uit Rotterdam, wat ik begreep van de besprekingen waar we zijn geweest. Dat het echt wel ook over heel Nederland een probleem blijkt te zijn. En ze rijden ook wel door heel de stad. Want ik hoorde vannacht wel veraf nog herrie dan. Mm-hmm. Maar ja, dat hoor ik dan niet in mijn huis.
0: Ja, dat is dan het waterbedeffect. Dan gaat het weer ergens anders optreden.
1: Ja, goed, daar ben ik bang van wel. En dat is natuurlijk bij ons ook gebeurd. Het is natuurlijk ook naar ons toe verplaatst uiteindelijk.
0: Ja.
1: Alleen blijkt het hier wel heel heftig te zijn. Dat het, ja, ze komen met heel veel, zeker vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, dan rijden gemiddeld 100 auto's door de wijk heen.
0: Wow. Ja.
1: Nou ja,
0: maar nu niet meer.
1: 400 man.
0: Nu niet meer.
1: Het tweede?
0: Maar nu niet meer. Nu is het afgelopen.
1: Nee. Sinds het verbod heb ik niks meer gehoord. Er schijnen er nog wel een paar geweest te zijn. Want er zijn nog wel wat bekeuringen uitgedeeld.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb tot 10:30 heb ik hier nog wel een paar op de parkeerplaats gehoord. En daarna was het hier heerlijk rustig. Ja,
0: mooi zo. Nee, nu is dit voorlopig voor 3 maanden, Jacqueline. Wat denk je dat er in oktober gaat gebeuren?
1: Ja, ik weet het ook niet. Ik hoop dat het zo blijft, maar het is toch afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Ik hoop dat er eens een oplossing komt. Wat die jongeren bezielt of die mensen bezielt. Waarom wil je per se mensen hun leven kapot maken? Waarvoor ga je niet naar de Maas, of naar de Maasvlakte? Ja. Waar je niemand lastig viel, want dat willen ze niet.
2: Nee, want je kunt niet meer terug naar die oude situatie, toch? Hierna zou je niet meer naar die oude situatie terug kunnen, lijkt mij. Zou je hierna nog naar de oude situatie terug kunnen? Dat over 3 maanden wordt besloten van, nou ja, we stoppen de pilot?
1: Nee, dat lijkt me niet fijn. Ik bedoel, als je eenmaal je rust hebt, dan wil je graag wel weer je rust houden.
2: Ja.
1: Zodra het weer begint, dan ben je natuurlijk, zit je gelijk weer... heb je gelijk hetzelfde weer.
0: Dit is in elk geval voor 3 maanden geregeld. En misschien heeft die hele groep dan bedacht van... we hebben al een andere plek gevonden. We komen niet meer terug naar deze. Want het is wel mooi geworden.
1: Ja, nee, ik hoop dat er gewoon een oplossing komt... dat helemaal nergens meer gebeurt.
0: Dat hoop ik ook. Dankjewel voor je commentaar. En slaap lekker de komende tijd.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dag, Jacqueline.
1: Dag.

0: Liedje komt uit 2007. Het heet 1973. Het werd gezongen door James Blunt. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Mario Kwaitaal.
11: Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden op de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en dat ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse kant. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hillendijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hillendijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is een 35-jarige Nederlander dood aangetroffen. Volgens Duitse media werd de man gewurgd. De politie heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. De man komt uit de buurt van Enschede en kwam zaterdag samen met een andere man aan bij het hotel. Hotelpersoneel vond de man gistermiddag op de kamer toen hij niet had uitgecheckt. De andere man wordt gezocht en is misschien betrokken bij de dood. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begin nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: En het is druk op de weg, de langste files en bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Benelux. 10 kilometer, een vertraging van ongeveer een kwartier. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Dan tussen Schiedam en Rotterdam Overschiet 2 kilometer, ongeveer 10 minuten vertraging.
0: Dat gaan we in afslag Rijnmond zo meteen verder met Dolly Parton. Die maakte in 1980 haar debuut als actrice. En ze zong de titelsong van de gelijknamige film.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
13: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet.

0: en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: En daarin stond Dolly Parton is de lijm in het verscheurde Amerika van tegenwoordig.
1: Oh.
0: Van links tot rechts, van de homobeweging tot extreem rechts. Iedereen houdt van Dolly Parton.
1: Dat is waar.
0: Dat snap ik wel.
1: Ja, dat is ook echt wel waar.
0: 80 jaar is inmiddels still going strong. Dolly Parton, je hoorde 9 to 5. De titelsong uit de gelijknamige film waarin Dolly debuteerde. Goedemiddag, het is inmiddels 9 minuten over 5. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het dagelijkse programma op Radio Rijnmond, waarmee we je naar huis begeleiden als je weer een dag van hard werken erop hebt zitten. We vinden het heel leuk dat je luistert. We hebben nog heel veel goede platen, natuurlijk, maar ook nog de nodige dingen te bespreken, Vesa.
1: Ja, misschien nog de Papendrechtse brug of de werkzaamheden, want automobilisten hebben er last van. En daar zitten heel veel mensen bij die bijvoorbeeld een eigen onderneming hebben en op tijd op werk proberen te komen.
0: Ja.
1: En wij hebben dus een uitvaartondernemer gesproken. En die gaan we ook nog in de uitzending spreken. Die daar echt heel veel last van heeft.
0: Ja, die gaan we zeker spreken in dit programma. We gaan het hebben over Loods 24, hè, de herdenking van komende donderdag. Daar is veel gedoe over, omdat de Israëlische ambassadeur aanwezig is. En wat nog meer?
1: Nou, we moeten denk ik ook nog even praten over een fietsenstalling in Maassluis. Daar is ook nog gedoe over.
0: Oh ja.
1: Die beste meneer moet daar weg.
0: Die moet weg.
1: En mensen mogen hem graag. Maar ja, de gemeente wil toch iets anders. En hij is het daar niet mee eens. Dus ja, er is nog niet het laatste over gezegd lijkt. Maar volgens de gemeente moet hij er gewoon uit. Dus spannend.
0: Ja. Dit is de laatste week dan van hem, dus even kijken hoe dat gaat aflopen. Er worden al petities getekend, heb ik begrepen. Zometeen horen we ook dat in Afslag Rijnmond. Nu tijd voor Ed Sheeran.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Alex Warren en Fever Dream. En daarvoor hoorde je Ed Sheeran en Lego House op Radio Rijnmond. Het is 14 minuten voor 5:30. En er is veel te doen over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur komende donderdag bij de jaarlijkse herdenking van de Joodse Rotterdammers die zijn gedeporteerd vanuit Loods 24 aan de Stieltjesstraat. Dat was op 30 juli 1942, wordt jaarlijks herdacht op 30 juli. En dat is dus komende donderdag. Er is vanuit een aantal organisaties en politieke partijen gevraagd om de Israëlische ambassadeur daarbij te weren. En we hebben daarover gesproken met de voorzitter van Loods 24. Die hebben we vorige week aan de telefoon gehad in deze uitzending. En die zei daar toen het volgende over.
1: Ik vind het vervelend, maar ook al begrijpelijk. We gaan uiteindelijk om het herdenken. En dat is... Dat moet op een waardige manier gebeuren. Dat schrijft de burgemeester ook. Daar ben ik buitengewoon blij mee. Ik vind het ook heel fijn en waardevol dat de burgemeester erbij wil zijn. Het is juist die waardigheid die bij ons voorop staat. En ik ben ervan overtuigd dat alle aanwezigen volgende week donderdag dat met elkaar kunnen waarborgen.
0: Ja, hij zei, iedereen mag daarbij aanwezig zijn. En ik hoop gewoon dat het een waardige herdenking wordt. En hij vond het vervelend dat er zoveel gedoe over was ontstaan. Toch is er nu eenmaal veel gedoe over. We hebben aan de telefoon Liesbeth van der Kruid, de voorzitter van de wijkraad Middelland Nieuwe Westen. Want die hebben al laten weten, wij gaan niet komen komende donderdag. Liesbeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij kennen elkaar van lang geleden. Toen jij hier op Radio Rijnmond nog een eigen programma had. Tegenwoordig wijkraadvoorzitter. Jullie hebben een brief gestuurd aan het gemeentebestuur. Waarom?
2: Eigenlijk precies om waar je vorige week met die meneer van Loods 24 over gesproken hebt. Over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. En eigenlijk vooral omdat wij die herdenking ontzettend belangrijk vinden. En net als meneer vinden wij een waardige herdenking ook heel erg belangrijk. Ja, die waardigheid is eigenlijk wel in het geding met de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de staat Israël. Hm. En dat hebben we toch willen laten weten. Vooral ook omdat de wijkraden wel in het programma staan als afzenders van een krant die daar gelegd wordt. Maar de wijkraden zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereidingen en bij de inhoud van het programma. Hmm. En dan kan je dus in dit soort situaties terechtkomen.
0: Ja, de voorzitter van Stichting Loods 24, Theo Kemperman, die zei vorige week wel van ja, wij nodigen Israëlische ambassadeur gewoon ieder jaar uit. Hij is vorig jaar dan toevallig niet geweest, maar dit jaar wilde hij wel komen.
2: Ja. Als je iemand altijd al uitgenodigd hebt, is er toch geen enkele reden om het nou nu weer te doen. Het lijkt mij dat er volop redenen zijn om nou niet iemand aanwezig te laten zijn van een land, van een staat, dat zich schuldig maakt aan wat heel vaak ook genocidaal geweld wordt genoemd in Gaza, in Zuid-Libanon. Mm-hmm. En niet te vergeten alles wat op dit moment ook gebeurt op de westelijke Jordaanoever. Ja, dat is toch gedrag dat je niet kunt rijmen met het herdenken van, ja, in zekere zin vergelijkbaar gedrag. Zeg het een beetje met moeite, maar ja, het is eigenlijk wel zo.
0: Ja, ik snap dat je voorzichtig bent, maar het is inderdaad wel een punt waar vaak op gewezen wordt. Hebben jullie er overleg over gehad met andere wijkraden of komt dit gewoon uit jullie eigen raad?
2: Nou, wij waren wel... Even de tijd, het is vakantieperiode. Hè? Dus ik denk 2 weken geleden op de hoogte gesteld door Bospolder Tussendijk, die daar een brief over wilde sturen. Die brief vonden wij inhoudelijk niet helemaal ons ding. Dus wij hebben er zelf over gesproken wat we hiervan vinden en een eigen brief gemaakt, waarin we ook heel nadrukkelijk vragen aan de organisatie om de aanwezigheid van de ambassadeur te heroverwegen. Want ja, Eigenlijk willen wij er wel heel graag zijn.
0: Ja, ja, ja. Maar de brief is gericht aan het gemeentebestuur, niet aan de stichting.
2: Ja, die is aan de wethouder wijk- en dorpsraden gericht. Heel specifiek. Zou je net zien dat van de bel gaat. Ja. dat de schilder voor de deur staat. Oh. Nou, sorry, dat is een beetje vervelend. Maar de gemeente heeft eigenlijk mee onderhandeld over dat programma. En de gemeente heeft besloten dat er dus...

0: vertegenwoordiging is van wijkraden en dat er een krans wordt gelegd namens wijkraden. Oh ja. Dus daarom hebben wij hem aan de gemeente gestuurd.
1: Ja. Ja, ja, ja. En maar heb je nou de hoop dat de wethouder hier nog iets aan gaat veranderen? Of blijft het hierbij? Want het is wel jammer, en dat zei de voorzitter van Loods 24 ook, dat gedoe haalt natuurlijk helemaal de focus weg van waar het eigenlijk om gaat.
0: Ja, of niet. Ja, weet je, ik vind dit heel erg moeilijk. Kijk, natuurlijk gaat er nu niks veranderen. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar het is een heel duidelijk signaal dat wij willen afgeven. Zodat er bij een volgende herdenking misschien ook met ons wordt gesproken over hoe je zo'n programma invult. En ja, kijk, het gaat natuurlijk wel over dingen als nooit meer.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wat we ook op deze manier aan de orde willen stellen. Kijk, wij hebben in die brief heel nadrukkelijk gezegd dat wij dit een hele belangrijke herdenking vinden. Niet alleen om het herdenken, maar ook omdat we als samenleving een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren.
1: Ja.
0: Maar ja, ze gebeuren wel.
1: En als tussenoplossing, als er nou bijvoorbeeld besloten zou worden dat hij geen toespraak mag houden, maar wel een krans mag leggen?
0: Ja, weet ik niet. Ik weet je wel, moet ik gaan zeggen wat ik er persoonlijk van vind. We hebben er in de wijkraad heel uitvoerig over gesproken. En elk woord met een goudstaaltje gewogen.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat nu een beetje moeilijk om daar een voorschot op te nemen.
1: Ja, snap ik. Nou, we zullen zien hoe de wethouder reageert, hoe de gemeente reageert. En wellicht dat er nog iets gaat schuiven de komende dagen. We blijven het volgen. Dankjewel voor uw commentaar.
0: Oké, graag gedaan.
1: En snel naar de schilder nu. Lisbeth van der Kruid was dat, de voorzitter van de wijkraad Middelland Nieuwe West.

Sad Case of Loving You. Wat een heerlijke plaat is dat van Robert Palmer. Eind jaren 70. Dat was een van de knallers van Robert Palmer. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En this is The Life. Dit is Amy McDonald. Oh.

0: McDonald. Titelsong van haar debuutalbum. Ook alweer een jaar of 18 geleden. Ja, echt. Zo meteen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
0: Het is 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, zometeen Ed met het weerbericht. Maar eerst nog even kijken naar de files. Niet al te veel files, maar ja, je zal er maar net in staan. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux. Na de A15 richting Europoort, daar staat 5 kilometer. Vertraging van ruim 5 minuten. Grootste knelpunt is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht, ruim 20 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Krooswijk en Delfshaven 3 kilometer met een vertraging van 5 minuten. Dan gaan we naar het weer. Ed Alders, goedemiddag.
8: Rijntjan Potsen, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, we moeten ons weer opmaken voor warme dagen, hè?
8: Ja, het wordt warmer inderdaad. Dit is eigenlijk de minst warme dag van de hele week, Rijntjan. Het werd 22 graden. Nou, inmiddels is het nu goed opgeklaard, hè. De zon die schijnt, landinwaarts nog een paar stapelwolkjes die gaan nu spoedig verdwijnen. Dus ja, de opmaat is dit tot een mooie avond. Mm-hmm. Met zonnige perioden, blijft ook droog. Vannacht dan ook opklaringen, maar toch ook later is de kans op wat meer bewolking. Dat is tijdelijk. En de temperatuur die komt niet verlagen uit dan een graad of 16. Ja, en morgen wordt een fantastische dag als je van zon houdt en van warmte. De dag die kan nog wel beginnen met wat bewolking, maar in de loop van de ochtend trekt die bewolking al snel weg naar het noordoosten. En dan is de zon alleen nog maar over, Rijntjan, vanmorgen. En dan wordt het aanzienlijk warmer dan vandaag. Landinwaarts zo'n 27 of 28 graden. En op het strand een graad of 25. Dus echt een lekkere stranddag. Ja. En trouwens, laten we ook de zwembaden niet vergeten die er nog over zijn in onze regio.
0: Ja, er zijn er niet zoveel meer, maar ze zijn er nog.
8: Nee, gelukkig. Dat is wel heel erg jammer.
0: Ja, vind ik ook.
8: Maar er zijn er nog een paar inderdaad. En nou ja, daar kan je dus ook lekker heen, want het is gewoon heerlijk weer daarvoor. En de wind die wijdt morgen matig, windkracht 3 uit het zuidwesten.
0: Ja, en die zwembaden die gaan we nog verderop in deze week ook nodig hebben.
8: Ja, zeker, want voor de verkoeling kan je daar absoluut heen. Woensdag, zondag droog, tropisch heet, Rijntjan. Het wordt op veel plaatsen 30 tot 32 graden. Ook woensdagavond trouwens is het nog lang warm. Hm. Het wordt dan ook wat benauwder in de loop van de avond. En om een uur of 9 is het nog steeds zo'n 27 of 28 graden. Dus, en dat is echt behoorlijk warm te noemen.
0: Ja.
8: En dan donderdag en vrijdag periode met zon. Blijft vrijwel droog, maar echt een hele kleine kans op een buitje op vrijdag. En die temperatuur die gaat alweer even wat terug naar maximaal 24 graden op vrijdag. Maar een eind aan de zomer is er voorlopig niet.
0: Goed zo. Dankjewel, Ed Alders. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario.
9: Boeren hebben actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat ze hun vergunningen mogen houden. Een huis aan de Groene Hille Dijk in Rotterdam-Vreewijk is vannacht beschoten. Dat werd pas bij daglicht ontdekt, nadat 's nachts wel schoten werden gehoord. In het huis zaten meerdere kogelgaten. Inmiddels zitten er houten planken voor de ramen. Er raakte niemand gewond en er is nog niemand opgepakt. En Luke Littler werd vorig jaar ineens wereldberoemd door als tiener vanuit het niets het WK darts te winnen als 17-jarige. Ik denk dat Michael van Gerwen er nog nachtmerries aan over heeft gehouden. En sindsdien bewijst hij ook dat het geen incident was. Dus nu mag iedereen het tegen hem opnemen in een nieuw programma op Netflix, genaamd Beat Luke Littler. Het programma wordt op vrijdag 30 oktober live uitgezonden. En als het iemand lukt om ook maar één leg te winnen, krijgt hij £500.000. Om te bepalen wie het nou mogen proberen, worden in september in Manchester en Londen selectiewedstrijden gehouden. Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Deelnemers moeten ouder zijn dan 12 jaar. Ja. Nog niet eerder een officiële wedstrijd hebben gedart. En uiteraard een reisvergunning kunnen krijgen om naar Londen of Manchester te komen.
0: Ik denk niet dat ik door de selectie kom, jij?
9: Ik ben er bang voor.
0: Nee.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Om over Feza nog maar te zwijgen.
10: Radio met een grote R.

0: Accidentally in Love. Uit een van die Shrek-films kwam dit liedje van de Counting Crows. Het is zo'n leuk liedje. 6:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug die zijn inmiddels ruim een week geleden begonnen. En we weten allemaal dat zorgt voor heel veel overlast in de Drechtsteden. Mensen die om moeten rijden, die andere oplossingen moeten zoeken. Want die weg daar in de N3 is gewoon de komende 9 maanden dicht. Er zijn wel een aantal oplossingen bedacht, maar er blijven natuurlijk ook toch wel problemen over. Zeker ook voor ondernemers in de regio. Een van die ondernemers is Carla van Hemert, de eigenaresse van uitvaartonderneming Aandacht voor Afscheid in Papendrecht. Carla, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat ondervinden jullie van de werkzaamheden?
1: Ja, enorm langere reistijd op bepaalde momenten. En vooral ook de onvoorspelbaarheid van die langere reistijd. Dat is gewoon lastig. Zowel voor mij in mijn dagelijkse werkzaamheden, maar zeker ook op de dag van de uitvaart. Hè, voor bezoekers die naar een uitvaartlocatie in de regio toekomen. Die mensen die moeten ook rekening houden met extra reistijd.
0: Ja.
1: Laat komen op een uitvaart is natuurlijk sowieso eigenlijk nooit een optie. Maar heel veel te vroeg is ook lastig. Dus het geeft echt wel veel, het heeft veel impact.
0: Ja, en hoe is dat de afgelopen week gegaan? Is er al iemand te laat gekomen of veel te vroeg?
1: Ik werd bijvoorbeeld gebeld door mensen die zeiden van ja, we hebben straks om 2 uur een uitvaart in Papendrecht. Maar we gaan het echt niet redden en wij zijn vast niet de enige. Het was een beetje de onderliggende vraag van kunnen jullie even wachten? Maar ja, dat is gewoon sowieso echt geen optie. Wat ik de afgelopen week wel ook heb gedaan is geadviseerd om een briefje bij de kaart te doen. Hè, om mensen erop te attenderen dat ze rekening houden met extra reistijd.
0: Ja.
1: Daarvan ga ik morgen merken wat het effect is. Maar wat ik van uitvaartlocaties hoor is dat er inderdaad sowieso een deel van de mensen is die echt heel erg lang van tevoren aanwezig zijn bij een uitvaart. Soms wel tot 1,5 uur voor aanvang.
0: Ja, dat is ook voor niemand prettig.
1: Voor niemand prettig. En ook voor de locaties is dat soms lastig. Hè, want je wil mensen in principe niet buiten of in de auto laten wachten. Maar ja, je hebt vaak ook voorafgaand aan een uitvaart al een andere uitvaart of je ruimtes voor andere dingen nodig. Dus ja, je kunt mensen dan ook niet altijd al zo vroeg ontvangen.
0: Ja.
1: En als het heel warm is, dan is dat vervelend als mensen buiten moeten staan. Als het regent is het vervelend. Het is maar zelden prettig ergens te moeten wachten.
0: Het is ingewikkeld, Carla. Is er wel voldoende met jullie meegedacht?
1: Wat is er mogelijk om mee te denken? Hè? We weten natuurlijk met z'n allen al heel lang dat dit gaat gebeuren. Ik heb heel de tijd de insteek gehad van ja, we gaan het meemaken. Wij kunnen niet van de noodverbinding bij de Baanhoek gebruik maken. En zeker, ja, nogmaals, voor de bezoekers is het natuurlijk gewoon echt een ding. En ik denk ook voor de locaties. Hè. Ik werk op diverse locaties. Ik heb geen eigen locatie. Maar elke locatie die heeft hier op zijn eigen manier een uitdaging mee. Ja. Er zijn ook locaties waar minder gebruik van gemaakt zal worden, bijvoorbeeld omdat ze gewoon qua bereikbaarheid heel slecht zijn.
0: Ja, en dan is het nu nog vakantieperiode. Maar vanaf september zal het waarschijnlijk nog lastiger worden.
1: Als ik er nu aan denk hoe het straks zal gaan, dan kan ik daar eerlijk gezegd al een beetje buikpijn van krijgen. Want het zal denk ik niet beter worden dan dat het nu is. Tegelijkertijd heb ik me ook maar voorgenomen om hier niet alleen maar over te gaan lopen klagen. Want dat maakt het helemaal niet leuker.
0: Nee.
1: Maar vooral ook blijven zoeken naar oplossingen en een beroep doen op ieder zijn behulpzaamheid hierin, zeg maar.
0: Ja, zeker. Iedereen van tevoren goed inlichten, goed waarschuwen. Jongens, dit is er aan de hand. Het wordt even ingewikkeld, Carla. Ik wens je, ik zeg het tegen iemand van de uitvaartonderneming, veel sterkte.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Nou, hartelijk bedankt. Fijn dat jullie hier aandacht hebben.
0: Joe, hoi hoi.

0: Ain't That Just The Way van Latricia McNeil uit de jaren 90. En daarvoor hoorde je de nieuwste single van Bruno Mars, On My Soul, op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het is 6:11. En we hebben een heel leuk voetbalnieuwtje, Feza.
1: Ja.
0: Want een Rotterdams doelpunt is gekozen tot mooiste doelpunt van het WK.
1: Ja, mooi hè?
0: En ja, daar hoopten we natuurlijk al een beetje op. Want we hebben vorige week Jalisa Cabral aan de telefoon gehad. De zus van Sydney Cabral. Die uiteindelijk het mooiste doelpunt heeft gemaakt. Voor Caverdi in die wedstrijd tegen Argentinië. Die legendarische wedstrijd. Ja, Sydney zit nu in trainingskamp. Maar we hebben Jalisa gewoon weer even gebeld. Jalisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want er ging natuurlijk bij jullie een enorm gejuich op vandaag.
2: Ja, zeker, zeker. We waren echt enorm blij. En super trots op hem en Sydney ook. En hij hoopte zelf ook al echt dat hij zou winnen. En nu heeft hij gewoon echt gewonnen. Dus het is echt bizar. Het is echt heel mooi.
0: Het is ongelooflijk. Er waren 12 doelpunten stonden er op de website van de FIFA waar we dan uit konden kiezen. Doelpunten van Messi en van Mbappé en allerlei andere bekende voetballers. En die van Sydney stonden er dus ook tussen. Ja. Wat hebben jullie gedaan om zoveel mogelijk stemmen te krijgen?
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Dus zo hebben we het vooral rondverspreid eigenlijk. Ja. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland. Maar ook in Caverdië, in Portugal.
0: Ja, en Radio Rijnmond heeft het ook verspreid, Jalisa.
2: Ja.
0: Met z'n allen hebben we ons best gedaan voor Sydney.
2: Zeker.
0: Het heeft gewerkt. Zeker. Weet jij nog hoe dat doelpunt... Jij was toen in het stadion, toch? Of niet?
2: Ja. Nee, toen niet. Tegen Argentinië niet.
0: Nee. Waar was jij toen?
2: Toen was ik thuis.
0: Oh, toen was je thuis.
2: In Nederland, ja.
0: Ja. Want hoe zat jij toen voor de tv, toen die bal erin ging? Vertel even hoe dat doelpunt ging.
2: Ja. Nou, ik zat echt op het puntje van de bank, want ik was heel zenuwachtig. En toen, het enige wat ik me kon herinneren, is dat ik hem met de bal zag. En dat mijn zoon ging juichen. En ik ging ook meejuichen. En mijn zoon zei, Sydney heeft gescoord. Maar op dat moment, ik weet niet, het leek alsof ik een blackout kreeg. Want ik wist niet meer wat er gebeurde. Dus ik ging meejuichen, maar ik heb het eigenlijk niet gezien.
0: Ja.
2: Althans, dat kwam niet binnen. Nee. Maar toen bij de herhaling zag ik echt hoe die had gescoord. En ja, hij had de bal gekregen. En toen kapte hij iemand van Argentinië uit. En toen schoot hij hem zo in de rechterhoek.
0: Ja, met een enorme grote boog. Hè. Het was echt een geweldige goal. En zeer terecht dat het mooiste doelpunt van het toernooi is. En weet hij het zelf al? Heb je al contact met hem gehad?
2: Ja, wel via de app. En want nu is hij aan het trainen. En hij was heel blij. En hij zei ook dat hij het gewoon echt niet kan geloven. En hij is gewoon echt super trots. En ja, hij weet nu inmiddels wel dat het echt een hele mooie doelpunt was. Dus hij is gewoon echt super blij. Hij is echt gewoon trots.
0: Ja. We zijn allemaal trots. Een Rotterdams doelpunt uiteindelijk als het mooiste doelpunt van het WK.
1: En hoe kijken jullie, zeker nu ook met deze prijs, hè, hoe kijk je terug op het WK?
2: Ja, het was gewoon echt een hele mooie wedstrijd hebben ze gespeeld. En ze hebben hunzelf echt op de kaart gezet, denk ik. Caverdi gewoon voor zo'n eerste keer.
1: Ja.
2: En dan ook nog eens de mooiste goal van het WK. Nou, hij heeft echt zichzelf en Caverdi op het kaart gezet nu.
1: Goed.
2: Ja, want niemand vergeet Caverdi nu meer, denk ik.
0: Nee. En Sydney was natuurlijk vorige week nog even in Rotterdam, hè? Want zij zijn ook gehuldigd nog in het stadhuis.
2: Ja, klopt. We zijn inderdaad naar het stadhuis geweest. Hij kon niet samen met de jongens op vrijdag, omdat hij donderdag al in Oostenrijk moest zijn voor trainingskamp.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen zijn wij een dag eerder geweest en dat was ook echt heel mooi. Een hele mooie ervaring. We werden echt heel netjes ontvangen en dat was echt leuk.
0: Ja. Want wel even met de burgemeester gesproken ook, of met de wethouder? Of...
2: Nee, die was er. Even kijken, hij was wel... De burgemeester was er niet, maar de wethouder wel.
0: Ja, de wethoudersport waarschijnlijk. Ja.
2: Die was er wel. Ja.
0: Nou, zo zijn alle Rotterdammers, alle Kaapverdiaanse Rotterdammers nog even gehuldigd in het stadhuis. Want het was een onvergetelijk WK. En nu weten we zeker, het was het mooiste WK-doelpunt van allemaal van Sydney Cabral. Dankjewel, zus Jalisa.
2: Ja.
0: Hoi.
2: Oké.

Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. En als je dat prachtige doelpunt van Sydney Lopez Cabral nog een keer terug wil zien in die wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in de achtste finales, verkoos tot doelpunt van het toernooi van het WK 2026. Het doelpunt is te vinden op de website van de FIFA, maar eigenlijk op heel veel meer plekken natuurlijk als je even zoekt op YouTube. Wat een mooi doelpunt en wat een mooie beloning voor Kaapverdië. Dit

0: Late in the Evening. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws. Mario Kwaaitaal.
11: In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen van een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen, maar maakte het goed. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Boeren hebben een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat ze hun vergunning mogen houden. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. De grote natuurbrand bij Bordeaux heeft zich vandaag niet verder uitgebreid. Het weer was ook gunstiger dan de afgelopen dagen. Maar de brand is nog lang niet onder controle en de situatie blijft kritiek. Er werden al 220.000 mensen geëvacueerd en de Franse overheid roept toeristen op om niet naar Bordeaux te komen. De komende dagen gaat de temperatuur in het zuiden van Frankrijk weer omhoog richting de 40 graden. En de vrouw die is overleden bij de aanslag op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Een man reed met een busje in op een groep mensen en stak daarna ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. De politie noemt het een terreurdaad. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of er voor de Pride-mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week. Dan wordt het maximaal 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dan het verkeer. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. Er staat 6 kilometer. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. Ook 2 rijstroken dicht op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Zuidplein staat 6 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen daar. 3 kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer. Een kwartier vertraging. Daar is de rechter rijstrook dicht. En dan hebben we ook nog een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En de vertraging is ruim een half uur.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
13: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Deeply Dippy. Dat betekent zoiets als knettergekkende
1: hype to the heap.
0: Right, Said Fred. Leuke plaat uit 1992. Aan het begin van alweer een uurtje afslag Rijnmond. Goedenavond, het is al 8 minuten over 6. En we vinden het superleuk dat je er nog steeds bij bent. En we hopen dat je erbij blijft tot 7 uur. Tot en met de lekker lange laatste. En wie weet, nog langer, want ook de avondprogramma's van Rijnmond zijn natuurlijk lang niet verkeerd. Wat dacht je van eigen bodem om 7 uur? Of de 80's om 8 uur? Of de 90's om 9 uur? Ik noem maar wat. Zover is het nog lang niet, want eerst nog de nodige afslagen te nemen. Je kunt zelf weer meedoen door een plaat te kiezen zometeen. En we kijken nog even terug op het nieuws van deze dag. Feza, waar moet het nog even over gaan?
2: Misschien nog eventjes over de herdenking. Donderdag, dan is er een herdenking van de gedeporteerden ja. In 1942, 30 juli 1942, vanaf de Stieltjesstraat, Loods 24, waar dus ook die herdenking plaats zal vinden. Maar er is dus wat onrust over, kan ik zeggen, want de ambassadeur, de Israëlische ambassadeur, die is ook uitgenodigd en die is erbij.
0: Die gaat een krans leggen, die gaat ook een toespraak houden. Dat ligt gevoelig.
2: Ja, en daar is niet iedereen het mee eens. En vorige week hadden we het er al over dat heel veel organisaties de oproep hadden gedaan om hem te weren. Maar nu zijn er echt organisaties die zeggen, dan zijn wij er niet bij.
0: Wij komen er niet bij. En een van die organisaties is de Wijkraad in Rotterdam, in het Nieuwe Westen, Middelland. We hadden voorzitter Lisbeth van der Kruid aan de telefoon. Want die heeft een brief gestuurd aan het gemeentebestuur. Want ze vinden dat gewoon geen goed idee dat de Israëlische ambassadeur erbij is.
3: Het is een heel duidelijk signaal dat wij willen afgeven. Zodat er bij een volgende herdenking misschien ook met ons wordt gesproken over hoe je zo'n programma invult. En ja, kijk, het gaat natuurlijk wel over dingen als nooit meer. En dat is eigenlijk wat we ook op deze manier aan de orde willen stellen.
0: Komende donderdag is die herdenking bij Loods 24. Dat wordt dus een beladen dag. Is het altijd al, maar deze donderdag vast nog extra. We zullen volgen hoe dat gaat. Vrolijke nieuws was er van het Kaapverdische elftal. Ja, de Rotterdammers die daaraan meededen. Vorige week nog gehuldigd in het Rotterdamse stadhuis. En vandaag maakte de FIFA bekend.
2: Het mooiste doelpunt is van Sidney Lopez Cabral.
0: Het mooiste doelpunt van het hele WK. Daarmee heeft hij allerlei andere toppers verslagen. En het was ook zo'n mooie krul in de rechterbovenhoek. Ja, we konden Sidney zelf niet spreken, want die is op trainingskamp met zijn nieuwe Turkse club. Maar we hebben wel zijn zus gesproken en die kan zich dat doelpunt nog wel herinneren, maar ook weer niet helemaal.
4: Het enige wat ik me kon herinneren is dat ik hem met de bal zag en dat mijn zoon ging juichen. En ik ging ook meejuichen en mijn zoon zei, Sidney heeft gescoord. Maar op dat moment, ik weet niet, het leek alsof ik een blackout kreeg. Want ik wist niet meer wat er gebeurde, dus ik ging meejuichen, maar ik heb het eigenlijk niet gezien. Ja, ja. Althans, dat kwam niet binnen. Nee. Maar toen bij de herhaling zag ik echt hoe die had gescoord. En ja, hij had de bal gekregen en toen kapte hij iemand van Argentinië uit. En toen schoot hij hem zo in de rechterhoek.
0: Wat een doelpunt was dat. En wat leuk dat hij gewonnen heeft.
2: Ja.
0: Sidney Cabral, het mooiste doelpunt van het WK 2026.
5: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: John Sebastian was al in de jaren, even denken hoor, jaren 60 al bekend als zanger en auteur van het nummer Summer in the City. Hè? De versie van The Love and Spoonful. En in de jaren 70 had hij deze solo hit, de titelsong van een sitcom. Welcome Back heette het nummer. Het was een solo hit van een Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Dat betekent tussen 6 en 7 altijd dat je ook zelf weer een beetje mee kan doen door een plaatje te kiezen. Afslag 1, afslag 2. We vinden het zelf ook altijd erg leuk om te zien wat voor reacties er binnenkomen. We proberen zelf ook altijd te gokken welke van de twee het wordt. En het wordt meestal dan de ander.
1: Ja.
0: Ja. Dus nou, kijken hoe het vandaag gaat. Ik heb twee hele coole platen meegenomen.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

welke van deze twee moeten we zo meteen draaien op Radio Rijnmond als het aan jou ligt? De Cool Kids of Daddy Cool? Dat is een beetje de keuze. Wordt het afslag 1 Echo Smith of afslag 2 Boney M? Jij bepaalt het met de Rijnmond app. Dus laat het even weten. 1. Afslag 1 Cool Kids, Echo Smith. Afslag 2 Boney M, Daddy Cool. 2 platen de tijd om te stemmen.

0: Rondé en Hard to Say Goodbye, ook alweer 5 jaar geleden. We kiezen tussen 2 coole platen. Wordt het Cool Kids, afslag 1, of Daddy Cool, afslag 2?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

laat nog even weten welke van deze twee jij het liefst hoort. Daddy Cool, Boney M, dat was afslag 2. Maar Echo Smith met Cool Kid, afslag 1. Allebei leuk om weer eens te draaien, maar we kunnen er maar eentje doen. Jij bepaalt het. En de uitslag hoor je na deze van Deep Blue Something.

0: Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Welke gaat het worden? Wordt het Daddy Cool afslag 2 of wordt het de Cool Kids afslag 1?
1: Nou, het was eigenlijk al heel snel duidelijk. En totaal niet spannend. Maar ik probeer het nog even spannend te maken, zoals je al hoort.
0: Ja?
1: Maar dat gaat me niet heel erg lukken hierna, want alleen Guido ging voor afslag 1.
0: Arme Guido.
1: De rest allemaal voor afslag 2. Raymond, Annelies, Ruud, Ton, Ria, Anja, Alkeline, Hans, Danny, Margot, John, Arita, Corrie, Raymond, Dennis. Wilfried zei, doe maar afslag 2. Heel lang geleden dat ik die weer eens heb gehoord. Marjolein en Regina ook 2. Kevin zei, afslag 2. Ik begin eerst met Jeroen en Sandra. Die zeggen ook afslag 2, jeugdsentiment. En Kevin die stuurde ons een heel lief berichtje. Die zegt, afslag 2, wij krijgen in januari onze dochter. Na het nieuws speelden we gelijk Daddy Cool af. Dus die mag vandaag ook niet ontbreken.
2: We nemen afslag 2.
3: She's crazy like the fool.

0: voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Het is nu 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met nog wat laatste files.
5: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam Heijplaat. Een file van 2 kilometer. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergsehoek en Dordrecht. 4 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Bergen. 4 kilometer, een file van 10, een vertraging van 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
4: We hebben nog wat zon vanavond, vannacht opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog, het koelt af naar 16 graden. Morgen begint de dag nog met een paar wolkenvelden. Daarna wordt het al snel zonnig, droog en zomers warm. Temperaturen 's middags tussen de 25 en 28. Dan woensdag, zonnig en tropisch heet. 32 graden gaat het worden. Donderdag en vrijdag, periode met zon vrijwel droog. En dan geleidelijk weer wat minder warm. Op vrijdag nog 24 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Mario.
6: In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Het slachtoffer kon zelf niet uit het water komen en werd eruit gehaald door een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. In Frankrijk zijn deze maand al 162 mensen aangehouden voor brandstichtingen, zei de Franse premier op X. In 9 van de 10 gevallen zijn de branden veroorzaakt door de mens, maar dat kan ook zijn door een sigaret of een barbecue. In totaal is een gebied al groter dan de Veluwe in vlammen opgegaan in Frankrijk. En in alle landen waar Primark actief is, gaan de prijzen omlaag. Het is nodig omdat je op webshops als Temu en Shein al voor €3,50 een jurkje kan kopen. En dat voelen ze dus vooral bij Primark, waar de prijzen lager zijn dan bij andere kledingwinkels, maar blijkbaar nog hoger dan bij die online shops. Ook de grote opkomst van Vinted voelen ze bij Primark in de omzet. En de nieuwe lage prijzen gelden dus bij alle winkels in Europa, maar niet voor het gehele assortiment. Alleen voor de meer populaire items. En ze hopen dan dat mensen toch ook andere kledingstukken meenemen als ze toch al in de winkel zijn.
4: Nou, commentaar van onze kledingdeskundige.
5: Dat gaat zeker werken.
4: Dat gaat zeker werken.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
4: Ja, ja. Ik had het niet anders verwacht.
7: Radio met een grote R.
5: Moet u denk ik binnenkort weer eens even lang.
4: Ja, ja. Ik moet er weer eens even op. Je hebt alweer eens wat nieuws nodig.
5: Ja.

0: Blondie was dat, uit 1999. Dat was echt de laatste grote hit voor Blondie Maria. 6 minuten over 6:30. En ik ben zo benieuwd hoe we deze show gaan eindigen. Wat wordt vandaag de lekker lange laatste? Ik heb weer 2 lekker lange platen meegenomen. 2 platen die het de vorige keer net niet gehaald hebben. Want deze zomer geven we sommige lekker lange laatste een tweede kans. Vandaag een plaat van David Bowie en een plaat van Johnny Hates Jazz. Wild is the Wind van David Bowie. Een nummer dat nooit een hit is geweest, maar wel elk jaar terugkeert in de top 2000. En Johnny Hates Jazz, de lange versie van de klassieker Turn Back the Clock.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Wild is the Wind.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Twee heerlijke platen voor het einde van afslag Rijnmond, zo vlak voor 7 uur. Lekker lang allebei. Wild is the Wind is afslag 1. David Bowie. Johnny Hates Jazz. Turn Back the Clock is afslag 2. Dus jij bepaalt het. Dus pak je telefoon en laat het even weten welke van deze twee moet het worden. Kies je voor David Bowie. Wild is the Wind. Prachtig. Afslag 1. Ook zo mooi. Turn Back the Clock. Johnny Hates Jazz. Afslag 2. Maak je keus bekend met de Rijnmond-app.

0: Ja, die Richenelle, dat was een Nederlandse zanger. Eind jaren 80, erg populair. En weet je wie groot fan was van Richenelle? George Michael. En die heeft zelfs voor het tweede album van Richenelle een speciaal nummer voor hem geschreven. Werd geen succes overigens, maar het is toch een eer als George Michael speciaal voor jou een nummer schrijft.
1: Zeker.
0: Ondertussen zijn we druk bezig met stemmen. Het is nu wat spannender dan bij die eerste afslag, hè, geloof ik.
1: Ja.
0: We stemmen voor de lekker lange laatste en wordt het afslag 1. Wild is the Wind, David Bowie. Of wordt het Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz. Afslag 2, laat het even weten.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Over 4 minuten weten we welke plaats de winnaar gaat worden. Afslag 1, Wild is the Wind, David Bowie. Of afslag 2, Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. Je kunt nog stemmen met de Rijnmond-app.

0: Rudimental was dat. En de stem was van John Newman. De nummer heette Feel the Love. Als één na laatste in afslag Rijnmond. En dan is het nu tijd voor een lekker lange laatste. En zo niet spannend als het daarnet was. Zo spannend was het nu. Eén stem verschil, hè?
1: Ja.
0: Afslag 1, Wild is the Wind, David Bowie. Of afslag 2, Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz. Welke gaat het worden?
1: Nou, Ruud zegt afslag 2, jeugdplaat, lang niet gehoord. Els, Astrid, Arita gaan daar ook voor. Johan, Nel en Corrie kiezen ook afslag 2. Simona zegt dan weer afslag 1. Anja, Ria, Hans, Piet, Regina en Wilfried ook. En Karen zegt, zweten en het is nog niet eens een hete dag. Keuzestress, want ze vond het wel erg moeilijk. Maar ze gaat dan toch voor afslag 1, want 2 hoor je vaker, zegt ze.
0: Ja.
1: En ook Nathan, die kiest afslag 1. Dan gaat afslag Annelies voor afslag 2. Raymond en Dave ook. En even kijken. Oh ja, afslag 2. Lieve groetjes van Gonnie en Monique van de Prullenkast uit Oude Molen. We love afslag 2, zegt ze daarbij. En Dave, had ik al genoemd, Guido, die zegt... En tenslotte ga ik voor afslag 2 maar weer proberen. Want hij was net de enige die voor afslag 1 ging. Hij zegt, daar was ik zo'n fan van. En Leo, Jeroen en Sandra en Nico kozen ook afslag 2. Nou, dan zegt Anja weer afslag 1. De onvergetelijke stem van David Bowie kun je nooit genoeg horen. Nora, Caroline, Marcel, John en John kozen ook afslag 1. Als je hebt meegeteld, Rijntjan, staat het nu gelijk. En toen kwam een berichtje van Bas binnen. En die zei afslag 1.
0: Het wordt David Bowie. Het is een nummer uit 1976 van zijn album Station to Station. Werd pas veel later in 1981 als single uitgebracht. In Nederland nooit een hit geweest. Maar iedereen die kent het wel, want het is een onvergetelijk nummer. Oorspronkelijk uit een jaren 50 film. De film Wild is the Wind, gezongen door Johnny Mathis. En dit is de versie van David Bowie.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: meteen kopen. Het is ook zo mooi, zo bijzonder. Wild is the Wind staat op het album Station to Station van David Bowie. Bijzonder nummer, bijzondere plaat, bijzondere artiest. Tot slot van Afslag Rijnmond als lekker lange laatste. Dank voor het luisteren, fijne avond, tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolai Schepp-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van eigen bodem op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen van een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. De grote natuurbrand bij Bordeaux heeft zich vandaag niet verder uitgebreid. Het weer was ook gunstiger dan de afgelopen dagen. Maar de brand is nog lang niet onder controle en de situatie blijft kritiek. Deze maand zijn er al 162 mensen aangehouden voor brandstichtingen in heel Frankrijk. 9 van de 10 branden werden veroorzaakt door de mens. En dat risico blijft groot, want de temperatuur in het zuiden van Frankrijk gaat weer omhoog richting de 40 graden. En in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is een 35-jarige Nederlander dood aangetroffen. Volgens Duitse media werd de man gewurgd. De politie heeft daar nog geen uitspraken over gedaan. Slachtoffer komt uit de buurt van Enschede en kwam zaterdag samen met een andere man aan bij het hotel. Die ander wordt gezocht en heeft er misschien iets mee te maken. Hotelpersoneel vond het slachtoffer gisteren toen hij niet had uitgecheckt. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: Dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 80 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje, want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
7: City Cabral, Cabral, ja! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
6: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral in Afslag Rijnmond.
8: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
6: Sidney Lopez Cabral is de zesde winnaar van de prijs die pas sinds 2006 bestaat. Een speedboot met 4 Nederlanders aan boord, die sinds gisteren werd vermist in het Zuid-Afrikaanse land Malawi, is teruggevonden. De opvarenden zijn ook weer veilig aan land en maken het naar omstandigheden goed. Ze krijgen wel medische hulp aangeboden. In verband met de privacy doet het ministerie van Buitenlandse Zaken verder geen uitspraak over wat er is gebeurd. De boot verdween gisteren toen ze van Tanzania naar Malawi wilde varen. En in Sri Lanka is gisteravond een Nederlander verdronken. Hij verbleef in een populair hotel en ging zwemmen bij een strand waar veel toeristen komen. Maar hij werd meegesleurd door een sterke stroming. De politie onderzoekt nog hoe het mis kon gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog geen reactie geven. Volgens meerdere media in Sri Lanka is het slachtoffer een man van 49 jaar. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies na achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berends Verf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berendswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 90 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 4 uur en sindsdien is de A17 richting de Moerdijkbrug al afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Schiedam hebben de stadsimkers voor het eerst dit jaar een Aziatisch hoornaarnest verwijderd. Dat zat in een spouwmuur bij een woning aan de Spuistraat in de wijk De Gorze. Een oplettende bewoner herkende het nest en belde de stadsimkers. Over heel vorig jaar werden er in Schiedam 14 van zulke nesten weggehaald. De verwachting is dat het er dit jaar minstens 20 gaan zijn, omdat de exoot zich snel heeft voorgeplant. Twee Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Expats en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schreef de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar Indonesië. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje, want dat werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
8: City Cabral, Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
7: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. Sidney weet inmiddels zelf ook dat hij de verkiezing heeft gewonnen, vertelde zijn zus in Afslag Rijnmond.
9: Hij was heel blij en hij zei ook dat hij het gewoon echt niet kan geloven. En hij is gewoon echt super trots. En ja, hij weet nu inmiddels wel dat het echt een hele mooie doelpunt was. Dus hij is gewoon echt super blij. Hij is echt gewoon trots.
7: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week, dan wordt het maximaal 32 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
11: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
10: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
11: Ja, goede vraag.
10: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achter op een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 4 uur. De weg was nog tot in de avond dicht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Boeren hebben vanmiddag actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat ze hun vergunningen mogen houden. Twee broers uit Maassluis moeten 2 en 4 jaar de cel in voor mensenhandel en uitbuiting. Ze maakten ook kinderporno met kinderen uit Oekraïne. Die slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar. De broers moeten iedereen ook een schadevergoeding betalen. Dat bedrag varieert van 7.000 tot 11.000 euro. In Schiedam hebben de stadsimkers het eerste nest van Aziatische hornaars verwijderd dit jaar. Dat zat in een spouwmuur bij een woning aan de Spuistraat in de wijk De Gorze. De verwachting is dat er dit jaar meer nesten verwijderd moeten worden dan vorig jaar, omdat de exoot zich snel heeft voortgeplant. En Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Hij won een verkiezing op de website van de FIFA, waar 12 doelpunten waren geselecteerd. Er is flink campagne gevoerd en er werd ook massaal gestemd vanuit Portugal en Kaapverdië zelf. De prijs werd pas voor de 6e keer uitgereikt. Het weer, vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.